0: Goedemorgen, het is 1 over 6 nieuws. Bij Q krijg je van Julie.
1: Goedemorgen. Het is opletten voor hinder op de Antwerpsring richting Gent. Ter hoogte van Merksem zijn 3 rijstroken dicht door een groot gat in het wegdek. Dat meldt de federale politie. Er is een dringende herstelling gevraagd, maar het is voorlopig onduidelijk hoe lang dat zal duren. Geen Champions League voetbal voor Union. Het verloor gisteravond zijn terugwedstrijd in de 3e voorronde tegen Bodø Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2. In de laatste minuut van de verlengingen gebeurde dat. Union moest het tijdens die verlengingen met een man minder doen na een rode kaart. Union-middenvelder Rob Schoofs.
2: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel wat. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut hadden we die goals. Dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus ja, dat is vooral teleurstellend.
1: In de heenwedstrijd speelden ze 3-3 gelijk. Bodø Glimt staat nu in de laatste voorronde van de Champions League en speelt daar tegen Nijmegen. Union gaat nu naar de Europa League. En op het EK in Birmingham heeft Simon Verheerstraeten Belgische atletiekgeschiedenis geschreven. Hij kon zich als eerste Belgische man ooit plaatsen voor de finale van de 100 meter. Daarin blesseerde Verheerstraeten zich, waardoor hij 8e en laatste werd. Daniel Segers plaatste zich voor de finale van de 400 meter. Hij werd 3e in zijn halve finale met de 7e tijd. Jonathan Sakor eindigde als laatste in zijn reeks en ligt eruit. En in de finale van het verspringen eindigde Yannis Sampson 11e. En bij de vrouwen is Janla Njepnjemek 7e en voorlaatste geworden in de finale van de 100 meter horte. Het goud ging nipt naar de Nederlandse Nadine Vissers. En in het polstokspringen staat Elin Vekemans in de finale. Ze plaatste zich met een sprong over 4,50 meter. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden.
0: En er staat op dit moment 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. Die vind je richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Bommelgem, 26 minuten erbij. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten. Music. Robbe Petitjean. Ah, goedemorgen. Het is woensdag. De week is in de helft. Het gaan we toch wel vieren, hè, met YouGel en Topic nu. En I Adore You.

0: Cameron Whitcomb en Jacqueline, Wouter en Stefanie die hebben al een goeiemorgen gestuurd. Maar zo lief, goeiemorgen.
1: Het is woensdag 12 augustus.
0: En het is nu voor echt gebeurd. Cristiano Ronaldo en zijn Georgina zijn dan toch in het huwelijksbootje gestapt. In besloten kring dan nog. Dat bewijzen ze met een foto op Instagram van hun trouwringen. En afgelopen weekend was er nog een stormloop aan voetbalfans. Hè. Die stonden allemaal klaar aan een kerk op het eiland Madeira. Geruchten deden al weken de ronde dat Ronaldo daar zou gaan trouwen. En dat waren toen de redelijk onbekende nobelen Fabio en Fatima die elkaar daar het ja-woord gaven. Die mensen die hadden ineens duizenden Ronaldo-fans op hun trouw. Dat was redelijk hallucinant. Ronaldo en zijn Georgina, die hebben het dus in alle rust en stilte geflikt. Daar was geen enkele fan bij. Het is hun gegund, maar ik vind het wel erg voor Fabio en Fatima. Ik hoop dat die met z'n tweeën nog een rustig momentje kunnen fixen ergens. Ik lees vanochtend in de Gazette van Antwerpen dat de Noordzee aan het verkwallen is. Onze Noordzee is echt een soort kwallensoep geworden, vol exotische kwallensoorten die steeds vaker opduiken in onze contreien. En even verderop aan de Noord-Franse kust loopt de situatie zelfs zo uit de hand dat Frankrijk voor het tweede jaar op rij een kerncentrale moet stilleggen die vol kwallen zat. Het zit zo, ze gebruiken daar zeewater om dat af te koelen, want kernenergie, dat wordt redelijk heet. En dan zit dat vol kwallen en ja, dan kan je dat water al niet meer gebruiken. Goed, hopelijk geen radioactieve kwallen die nu in de zee zwemmen. Spotify gaat AI-artiesten een label geven, blijkt vanochtend. Als je zoekt op een artiest die met AI gegenereerd is en op het profiel klikt of zo'n nummer afspeelt, dan gaat daar vanaf nu AI-persona bij staan als label. AI-muziek zou ook niet meer verschijnen in gepersonaliseerde aanbevelingen. En ik denk dat dat een goede zet is van Spotify, want die kregen al jaren heel veel kritiek omdat er zoveel AI-generated stuff op hun platform stond. En er is veel van dat soort muziek deze dagen. Hè. Bijvoorbeeld dit. Dust on the wind, boots on the ground. Heel populair. De boomers onder ons. Ons mama vond dit heel goed. The Velvet Sundown, zo heet het. En dat is een band en je denkt, oh, een toffe bluesband uit Amerika. Allemaal fake, allemaal AI. De muziek is AI-generated, de stem, alles. Zelfs de artwork. Er was zo'n AI-gegenereerde cover van Stromae. Hè? Waar ook echt alles AI aan was. Dat was ook super populair via TikTok. Binnenkort staat er dus, als je zoiets wil afspelen op Spotify, staat er duidelijk bij dat het AI is. Dit is volledig menselijk. Calvin Harris op zijn keyboard en Rihanna achter de microfoon. We found love.

kwart over zes. Goedemorgen, even duiken. In de geschiedenis van deze 12 augustus. We beginnen met 12 augustus 2013. Een droevige dag bij onze noorderburen. Want dat is de dag waarop de Nederlandse prins Friso komt te overlijden. Hij belandde in een coma eerder al na een tragisch ski-ongeval. En overleed anderhalf jaar later in het ziekenhuis op 12 augustus 2013. Dus ook op 12 augustus veel leuker nieuws. Want voor de allerkleinste is er dan voor het eerst Paw Patrol. Dat is die immens populaire kinderreeks. Die is dan dus voor het eerst op onze tv-schermen te zien. Mijn kleine heeft dat nog niet ontdekt. Die is bijna 3. Ik denk dat Paw Patrol bijna in zijn leven gaat zijn. Ik zie dat bij mijn vrienden. Ineens is dat er. Ineens kennen die Paw Patrol en al die puppies en honden en toestanden. Het gaat over honden bij de politie, hè, zoiets. Maar wanneer kwam Paw Patrol uit? Was dat vroeger of later dan het overlijden van Prins Friso? Laat maar weten.

0: Same Vrolijk van die Stella Lefty. Boston, daar wil ik elke dag wel mee opstaan. En zo meteen lekker Uptown Funken. Don't believe me, just watch.
1: Mannekes, Bompie, deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt u?
1: Vrijdag en zaterdag?
3: Ja.
1: Is het nee?
2: Is het nee?
1: Tegen BTW.
3: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
3: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel?
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be.
8: Sssst. Luister.
9: Hey, kom op.
8: De natuur ontwaakt.
9: Oeh.
8: En daar,
9: kom op.
8: Hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
10: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
12: Wat? 150 baht?
11: Schat ik, dat is 4 euro.
12: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
11: Sst, hey, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
13: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
14: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi. Altijd slim.
15: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
16: Ah ja, om de matrassen te testen.
15: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
17: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
16: Wat?
15: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
16: En wat met de balletjes?
15: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
18: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: vijf voor half zeven. En deze woensdag begint keigoed met Funk You Up, Uptown Funk, Mark Ronson en Bruno Mars. En ook Kilian uit Zeskamp is er al bij. Dag Kilian.
1: Dag Robbe, goedemorgen.
0: Maar goedemorgen.
2: Dag op dag.
0: Je speelt mee met Dag op Dag. Ik krijg zo meteen een aantal gebeurtenissen, Kilian, die op, je op de tijdlijn moet zetten. Allemaal dingen die gebeurd zijn op deze 12 augustus. Is dat een beetje duidelijk?
1: Ik denk dat wel, ja.
0: Oh, maar ik denk dat ook. Kilian, Zeskamp, waar ligt dat ergens?
1: Tussen Wettern en Aalst.
0: Ah ja, je moest zelf ook even nadenken van waar ligt mijn gemeente ook weer?
1: Ja, voor wij zijn normaal, maar voor de andere mensen niet precies.
0: Ja, dan nee, ja. Het is zoiets, is dat nu West-Vlaanderen? Is dat, ik wist wel...
1: Oost-Vlaanderen.
0: Ik dacht zo van, is het Oost-Vlaanderen of West-Vlaanderen? Gaat er ergens daar zo zijn? Maar tussen Wetteren en Aalst, dat had ik zelf nu niet gedacht. Kilian, we gaan erin vliegen, hè, want dag op dag, op 12 augustus in de geschiedenis. Triest nieuws in Nederland, want prins Friso die overlijdt in zijn coma. Anderhalf jaar na zijn ski-ongeval. Dat is dus gebeurd op 12 augustus. Ook gebeurd. De populaire kinderreeks Paw Patrol komt voor het eerst op tv. Verovert heel veel jonge hartjes. Maar Paw Patrol, was dat vroeger of later dan het tragische einde van prins Friso? We spreken over 12 augustus 2013 trouwens.
1: Later, denk ik.
0: Ah, wel, hè. Dat is zowel fout... Als juist, want het is exact op dezelfde dag gebeurd. Alle twee op 12 augustus 2013. Ik denk niet dat prins Friso het nog geweten gaat hebben. Ook dag op dag op 12 augustus komt de IBM-computer op de markt. Een beetje de voorloper van de PC. Dat kennen we allemaal, de personal computer. Maar de IBM was er eerst. Was dat vroeger of later dan die allereerste aflevering van Paw Patrol op tv?
1: Dat was al wel vroeger geweest. Hè.
0: Dat was zeker vroeger. 1981, 12 augustus 1981. En dan jouw laatste opgave. Dag op dag op 12 augustus wordt ook presentatrice Danira Boekjes-Terkesidis geboren. Nu moet je opletten met wat je zegt, Kilian. Was dat vroeger of later dan de IBM-computer uit 1981?
1: Dat zal later zijn.
0: Dat is heel goed dat je dat zegt. Ik denk dat ze blij gaat zijn. Danira, die werd geboren in 1990. Kilian, dat is een score van 3 op 3. Dat is een heel schone score. Hè. Goed om je dag mee te beginnen. Ik heb wel nog één heel belangrijke vraag voor jou.
1: Ja.
0: Daar in het mooie Zeskamp tussen Aalst en Wetteren.
1: Ja.
0: Het is belangrijk dat je ja zegt.
1: Ik hoop het.
0: Heb jij zin om even de volle 2 minuten 20 helemaal los te gaan?
1: Ja, dat wel, ja.
0: Dan gaan we dat doen, hè.

0: Juste en just a little. Julie, de nieuwe pakjestaks heeft ons land al serieus wat geld opgeleverd, hè?
1: Ja, het gaat nu al om 42,5 miljoen euro. Sinds 1 juli betaal je 3 euro tax voor pakjes van buiten de Europese Unie. Het moet de grote toestroom van vooral Chinese producten tegengaan. De douane registreerde bijna 1,3 miljoen minder pakjes, maar er waren wel 10% meer pakjes met een waarde van boven 150 euro. En dan moet je die tax niet betalen. Experten en de douane waarschuwen ook dat webshops zoals Shein en zo goederen nu sneller in één grote doos steken om de impact van de tax te beperken. En dan nog voetbal. Teleurstelling voor Union dat zijn Champions League droom uiteen ziet spatten. Het verloor zijn terugwedstrijd in de derde voorronde tegen Bodø Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2. Bodø Glimt stoot door naar de laatste voorronde van de Champions League. Union wordt nu opgevangen in de competitiefase van de Europa League. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden.
0: Ja, puffen en zweten, dat wordt het. Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je richting Antwerpen op de E313. 7 minuten erbij tussen Massenhoven en Ranst. En nog 5 minuten tussen Ranst en Wommelgem. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Dorothee's Doordenker.
3: De koelkast bewijst dat wat echt van belang is, binnenin zit.

0: Shakira. Blijft goed, hè, die Die Die. Zomerhitje, hè. Trouwens, daarover.
1: De Big Five van de zomer.
0: Dat zijn de vijf beste zomerhits ever. Die zoek ik deze zomer samen met jou. Al sinds maandag 29 juni worden er elke dag platen toegevoegd aan de Big Five. En omdat er maar plek is voor vijf nummers in dat lijstje, worden er ook altijd uitgekegeld. Want één plaat toevoegen is gelijk aan één plaat verwijderen. En mannetjes, daar heeft al zoveel in gezeten. Het leuke is ook dat iedereen het concept zomerhit anders interpreteert. En zo heeft er een nummer maar één dag in gestaan, namelijk...
2: En dan zitten we hier...
0: De Zoute Landen. Er was een luisteraar die vond, dat was een zomerhit, dat moet daar toch in. Maar ja, dat nummer gaat over dat het koud is en winter is. Iedereen was van oordeel, nope, niet zomers genoeg, de ruiter mee. Op een bepaald moment zaten we in de Big Five enkel met Spaanse nummers. En even later zaten er enkel Portugese nummers in de lijst. Daar heeft echt al zoveel in gestaan. Maar, waar denk jij aan als je denkt aan zomerhit? Wat kan er voor jou niet ontbreken in de Big Five van de zomer? Het zijn de laatste weken, de laatste kansen om iets toe te voegen. Laat maar weten.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Q sounds better with you.
7: Q Music.

0: Kygo, Khalid & Griffin, Save My Love. Dit zit op dit moment in de Big Five van de zomer. De Danza Kuduro. Er zit ook nog de Ketchup Song in. Laat de zon in je hart van Willy Sommers. De Black Eyed Peas. En het heerlijke Despacito.
1: De Big Five van de zomer.
0: Brian uit de Mazijk, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik heb de plaatjes al even overlopen. Het zijn toffe nummers allemaal, hè?
2: Ja, zeker.
0: Jij mag er zo meteen één aan toevoegen. Ik wil eerst misschien even weten, Brian. Belangrijke dag vandaag, 12 augustus. Heel het land gaat naar de zon kijken. Kijk jij ook naar de eclipse?
2: Ik zou wel willen, maar ik heb helaas geen tijd meer gehad om nog een eclipse te vinden.
0: Oeh, je hebt geen brilletje.
2: Nee, helaas niet.
0: Ja, niet doen dan, hè. Dat wordt, ja. Dus ja, goed dat je het niet gaat doen, want dat zou je ogen permanent kunnen beschadigen. Oh, Brian, dat is wel spijtig. En heb je hard gezocht?
2: Niet direct, nee. Maar gewoon de tijd uit ook verloren ook. En het is al woensdag dus.
0: Ja, de deadline is versteken. Je leest het overal. Ja. Er zijn er nergens meer. Ik zou nu ook zo kunnen zeggen van... Ik heb er nog één voor jou. Maar dat is niet. Dat is niet. Zelfs echt... Ik heb liggen zoeken. Ik kan mensen geen brilletjes meer cadeau doen. Er zijn er echt niet genoeg meer te vinden. Brian, laat ons dan maar focussen op die platen in de Big Five. Want wat ga jij toevoegen in het lijstje?
2: Ik ga Margriet Hermans terug toevoegen aan het lijstje.
0: Ja, terug zeg je, want die heeft er al eens in gestaan met haar Lekker Blijven Hangen.
3: Lekker blijven hangen.
0: En ik had eerlijk gezegd verwacht dat die lekker ging blijven hangen, maar dan is ze er toch uitgekegeld. Gaan we er nu voor zorgen met z'n allen dat ze erin blijft tot het einde?
2: Ja, dat hoop ik toch, hè.
0: Ja, ik hoop het ook. Wie weet gebeurt het, Brian. Er moet ook een plaat uit, hè. Uit die Big Five, wat gooi je eruit? Ja.

0: Willy Sommers met Laat de zon in je hart.
1: Ah ja, want de zon zit niet in jouw hart. Want je gaat niet kijken vanavond.
0: Nee, helaas niet. Nee.
1: Is het daarom of vind je dit gewoon geen goed nummer?
0: Nee, ik denk... Ja, als er een Vlaamse plaat moet in staan, is het toch Margriet Hermans erbij.
1: Dus. Ja, er kunt er ook twee in staan, Brian, maar ik snap het. Goed, Willy Sommers, salukes. Gedaan met de Polonaise van de Willy. We gaan die van ons Margriet doen. Brian?
0: Ja?
1: Toch niet stiekem kijken, hè? Dat is gevaarlijk.
0: Nee, zeker niet, zeker niet.
1: Salut. Het is nog

Miles Smith, Niall Horan en Drive Safe. Er zijn heel wat mensen die tips doorsturen om toch naar de zon te kijken zonder eclipsbril. Let daarbij op. De enige echte andere methode die je mag gebruiken is zo'n lasbril met zeker categorie 14 van verduistering. Ik zag online nog iets zot passeren trouwens, want Lady Gaga die is ooit door haar klasgenoten online gepest. Er was een Facebookgroep genaamd Stephanie Germanotta You Will Never Be Famous, dat is haar echte naam, waarin mensen dan stoute dingen over haar posten. Ik denk dat elk van die klasgenoten zich daar vandaag serieus over schaamt. Pokerface.

0: en Pokerface. Het is 5 voor 7 op 12 augustus, 7 november. Die dag lijkt nog heel ver weg, maar voor heel wat Q-luisteraars een belangrijke dag. Want Pommelien Thijs die speelt aan haar grootste show ooit in Nederland, in de Ziggo Dome. Volledig uitverkocht, maar...
1: Q stuurt je naar Pommelien Thijs in Amsterdam.
0: Het allerlaatste duo-ticket hebben wij. Dat gaan we geven aan 1 Pommelien Thijs superfan. De finale die wordt vrijdag aan het Q Beach House gespeeld met Joren en Naomi. Maar eerst moet je natuurlijk daar geraken in die finale. En hoe doe je dat? Het is niet zo moeilijk. Je moet heel aandachtig luisteren naar je radio. Want ergens in dit programma ga jij een nummer horen dat vastzit in het midden. Zoiets. En als je dat hoort, dan stuur je als de bliksem een audiobericht in de Q-app waarin jij roept, schreeuwt, tiert, ik wil Pommelien zien. En als ik je dan opbel en je komt op de radio, dan kom jij vrijdag naar Beach House voor de finale.

0: Goedemorgen, 7 uur nieuws krijg je van Julie.
1: Goedemorgen. De pakjestax heeft ons land al 42,5 miljoen euro opgeleverd. En dat in amper een dikke maand tijd. Blijkt uit cijfers die HLN heeft opgevraagd. Door de tax kwamen er vorige maand ook ruim 1 miljoen pakjes minder ons land binnen. Maar dat betekent niet dat we daardoor minder bestellen bij goedkope Chinese webshops. Je hoort HLN-journalist Sven Sponsaerts.
2: De webshops gebruiken gewoon erg slimme trucs. Hè. Ze bundelen namelijk vooral bestellingen. Waar ze vroeger alles apart op stuurden, stoppen ze nu alles in één grote doos, zodat het bedrag veel sneller boven de 150 euro uitkomt. Ze leveren ook vaak vanuit nieuw gebouwde Europese magazijnen. Pakjes die van daaruit vertrekken, die ontsnappen eveneens aan de nieuwe invoertax.
1: De pakjestax ging op 1 juli in. Op pakjes van buiten de EU betaal je sindsdien 3 euro tax voor bestellingen onder de 150 euro. Op de Antwerpse ring richting Gent zijn alle rijstroken weer open. Ter hoogte van Merksem waren er afgelopen nacht 3 afgesloten. Het kwam door een groot gat in het wegdek en dat moest uiteraard dringend hersteld worden. Intussen kan al het verkeer weer gewoon door. Voetbal dan. Geen Champions League voor Union. In de derde voorronde verloor het zijn terugwedstrijd tegen Bodø Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2 in de laatste minuut van de verlengingen. Union moest het tijdens die verlengingen ook nog met een man minder doen na een rode kaart. Union-middenvelder Rob Schoofs reageert teleurgesteld.
3: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we heel nauw goed op slot. Net in de laatste minuut hadden we die goals spelen. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus dat is vooral teleurstellend.
1: In de heenwedstrijd speelden ze 3-3 gelijk. Bodø Glimt staat nu in de laatste voorronde van de Champions League en speelt daarin tegen Nijmegen. Union gaat nu naar de Europa League. En op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter in mineur geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in zijn benen, waardoor hij 8e en laatste werd.
4: Ik ben super content met de finale plaats en dat ik het toch weer gedaan heb. Maar ik had ook wel de ambitie om voor de medailles te lopen en echt meer gehoopt, meer gekunnen. Maar ja, het lichaam wou niet mee.
1: Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. En op de 400 meter heeft Daniel Segers zich geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die loopt hij vanavond. En dan nu voor echt. Cristiano Ronaldo en zijn Georgina zijn getrouwd. Dat maakt de voetballer zelf bekend op Instagram. Het was een ceremonie in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend stond Madeira, het geboorte-eiland van Ronaldo, nog helemaal in rep en roer door geruchten dat hij daar zou trouwen. Maar het bleek uiteindelijk een totaal onbekend koppel te zijn dat daar in het huwelijksbootje stapte. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden.
0: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Antwerpse ring richting Gent tussen Borgerhout en Antwerpen Centrum. 21 minuten file rijden, er is daar een ongeval gebeurd. En richting Gent 8 minuten erbij op de E17 tussen Lokeren en Gentbrugge. Op de Brusselse Biddering 5 minuten extra tussen Grimbergen en Machelen. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Music. Robbe Petitjean. Ik ben benieuwd of Ed Sheeran en Martin Garrix, twee buddies, samen naar de eclipse kijken vanavond. Kan hè? Of Alex Morgan, met wie kijkt die?

0: is iemand die stuurt dat je met een vergiet naar de eclipse kan kijken. Dat lijkt me echt de slechtste tip ever.
1: Het is woensdag 12 augustus.
0: Niet doen, hè, met een vergiet. We gaan deze 12 augustus voor altijd op, in ons hoofd opstaan als de eclipse van de eeuw. Want zo staat het ook in de krant. Hè. Het is voor veel Vlamingen nu kijken of nooit. De volgende grote is pas in 2081. En laat ons eerlijk zijn, dat gaan wij niet meer meemaken. Wat ook extra cool is, is als je morgen heel vroeg je wekker zet om 4:15. Want dan kan je tot wel 65 vallende sterren zien per uur. Volgens volkssterrenwacht Mira is dat ook zo. Dat zijn de experten, dus die weten daar alles van. Hè. We zitten momenteel pal in de piek van de Perseiden. Dat is een wolk van stofdeeltjes achtergelaten door de komeet Swift Turtle. Swift. De komeet Swift. Allee, jong. Ze verwachten vanavond trouwens heel veel volk op het terras bij Mira, die volksterrenwacht in Grimbergen, om samen te kijken naar die eclipse. Het is een echte hoogdag voor die mensen. Die hebben nog nooit zoveel aandacht gekregen. Ik ben heel benieuwd ook waar jij kijkt. Ik heb gelezen dat de mainstage van Tomorrowland onderweg is naar Thailand met de boot dan nog. Speciaal voor de allereerste editie van Tomorrowland in Thailand. Op 11 december is die, dus dat is blijkbaar heel lang varen van België naar Thailand. Hopelijk zijn ze trouwens hun machine niet vergeten. Want dat is Tomorrowland, hè. Heel de tijd lang. Tijdens de muziek hoor je daar en dan is er overal rook. Ik hoop dat ze het mee hebben. En er zijn nieuwe kandidaten bekend voor het nieuwe seizoen van De Slimste Mens. Beetje veel chefs. Sophie Dumont en Dominique Personne, die komen erbij. Ze gaan het moeten opnemen tegen Céline Hermans. En Stefanie en Francesco Plankaert, die waren al bekendgemaakt. En ook nieuw dit jaar, het seizoen van De Slimste Mens gaat een weekje langer duren dan normaal. Nog langer dus. Niet in De Slimste Mens dit jaar. Alleen dat denk ik toch. Pitbull.
2: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

Het is 12 augustus, de dag van de grote zonne-eclipse. Heel benieuwd waar jij kijkt en of je genoeg brilletjes gefixt hebt. Onze vriendengroep niet. Het is een klein drama, ik ga het straks uitleggen. En na de eclipse ook nog vallende sterren, dankzij de komeet Swift.

0: Het is bijna 20 over 7. Op deze 12 augustus. Een dag die in de geschiedenisboeken komt te staan. Want vandaag is het zover. De dag waarop we al weken wachten. Sommige mensen zelfs al jaren, hè. De dag van de grote zonne-eclips. De grootste eclips in 27 jaar bij ons. En het gaat nog tot 2081 duren voor we nog zoiets zot gaan zien. De afgelopen weken gaan we ook vooral herinneren als de plotse zoektocht naar zonne-eclipsbrilletjes, want die zijn overal uitverkocht. Als jij er een hebt, goed gedaan. Ik ga dat vanavond ook doen. Ik ga vanavond met een grote vriendengroep, we zijn met 17, kijken naar die eclips. En er was één persoon verantwoordelijk voor de brilletjes. Ik was het niet. Mocht ik het geweest zijn, had het ook fout kunnen lopen. Maar die ene persoon die verantwoordelijk was voor de brilletjes, die heeft zijn job niet goed gedaan. Want wat is er gebeurd? Die heeft vorige week nog op een Chinese webshop 20 brilletjes besteld. En die zouden zeker, zeker voor vandaag toegekomen zijn. No worries, gasten, het komt goed. Ik heb brilletjes gefixt. Ik heb het hem nog horen zeggen. Wanneer komen die brilletjes toe? Je raadt het nooit. Tussen 21 en 31 augustus. Dat is dan goed voor de eclips van 2081 die wij niet meer gaan meemaken. We hebben uiteindelijk één brilletje bemachtigd. Eén miserig brilletje voor 17 mensen. Dus dat wordt delen vanavond. Ergens ook wel gezellig. Want ja, je moet geen uur lang naar die eclips kijken. Maar goed, wij gaan delen vanavond. Ik hoop dat het bij jou allemaal iets beter gelukt is.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Vanavond bij VTM kan één gewaagde keuze alles veranderen. In de quiz Ik weet er alles van. En bij VTM 2 strijden Paris Saint-Germain en Aston Villa voor de UEFA Supercup. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Crisscross Amsterdam en My Oh My. Vandaag is het eindelijk zover, hè? De grote eclipse. Maar omdat de persoon die in onze vriendengroep verantwoordelijk was voor de eclipsebrillen zijn taak niet goed gedaan heeft en zich heeft laten scammen door een Chinese webshop, hebben wij hem dus maar één bril voor 17 mensen. Dat wordt lekker delen met elkaar. Jessie uit Leopoldsburg, heb jij meer succes gehad met je brilletje?
1: Ja, wel.
0: Ja, je hebt er meer dan één voor al je vrienden?
1: Ja, voorlopig maar eentje, alleen voor mezelf.
0: Ja?
1: Omdat mijn man die wou dat niet per se zien.
0: Ah, maar ja, daar ga je toch wel mee delen als hij dat vraagt.
1: Ja, ik ga hem daar zeker ook wel eens aan laten kijken. Dat mogen we niet missen.
0: Voilà, die doet alsof hij niet geïnteresseerd is, maar als het zover is, gaat hij gewoon kijken. Hè. Jessie, dat brilletje, hè, we kunnen dat volgend jaar nog eens gebruiken voor een soort matige halve eclipse. En dan is nog tot 2081 wachten. Dat gaan wij toch niet meer meemaken?
1: Ja, met een beetje geluk wel. Hè. Dat is toch mijn nieuwe doel nu dan.
0: Is dat jouw nieuwe doel? Nog tot 2081 in leven blijven, zodat je het nog eens kan gebruiken.
1: Ah ja.
0: Dat is nog 55 jaar, hè, Jessie?
1: Ja, dan zijn we 91 à 92. Dat kan lukken, hè.
0: Ah ja, ja, eigenlijk. Dat gaat zeker lukken. Ik vind het een goed levensdoel. Misschien moeten we het met z'n allen even noteren. In leven blijven tot 2081, zodat we ons eclipsebrilletje nog eens kunnen gebruiken. Waar ga je kijken vanavond?
1: Gewoon in de tuin. We hebben een grote tuin, dus ik hoop het goed genoeg te kunnen zien.
0: Ah, wel, ik hoop het ook. En als je man echt geen goesting heeft, sleur die uit zijn zetel. Hè. Dat ga je maar één keer meemaken. Of in jullie geval twee keer. Vanavond ook welkom aan het Beach House. Daar gaat gekeken worden. Samen met Liam van Haverbeke. Die doet ook een Eclipse top 10. Dus het wordt de moeite. Dit is Anouk en Girl. Goedemorgen.

0: Met een sterke lasbril kan je ook naar de eclipse kijken. Dat lees je overal. En ook heel veel mensen sturen het door in de Q-app. Maar waar halen jullie allemaal een lasbril? Ik vind dat nog moeilijker om te vinden. Ik heb dat thuis toch niet standaard liggen, zo'n lasbril. Het is al ruim 1 over 7:30. En Julie, de pakjestaks leverde al miljoenen op. Maar bestellen we daar ook minder Chinese brood door?
1: Nee, niet helemaal. De pakjestaks is er sinds begin vorige maand. Je betaalt dan 3 euro voor pakjes van buiten de EU. Het leverde ons land nu al iets meer dan 42 miljoen euro op en er kwamen ruim 1 miljoen pakjes minder ons land binnen. Maar dat is onder meer omdat webshops verschillende goederen nu vaker in 1 grote doos steken. En ze werken ook al maar vaker met verdeelcentra die in de Europese Unie liggen, waardoor ze die tax dus omzeilen. En de dodentocht blijft 100 kilometer lang, dat heeft de organisatie beslist na overleg. Er was even twijfel over de afstand door de hitte, maar die wordt dus niet aangepast. Er komen wel meer rustplaatsen en er zal ook extra water voorzien worden. De dodentocht vindt nu vrijdag plaats.
0: Jonas, goeie morgen. Hoe zit het eruit qua weersvlak?
2: Goedemorgen, het wordt vandaag een warme, zonovergoten zomerdag. We gaan naar temperaturen rond 30 graden aan zee. In het binnenland 31 of 32 graden. Echt wel zeer zonnig weer, warm weer ook. En ook morgen en overmorgen worden hete zomerdagen met dan temperaturen rond 35 graden. En ook dan zijn er weinig of geen wolken en maakt de zon toch wel overuren.
0: Ja, en met de eclips vanavond gaan we ze goed kunnen zien.
2: We gaan ze zeer goed kunnen zien. Het zijn echt perfecte omstandigheden eigenlijk. Geen wolkje aan de hemel. Dus we zullen geen seconde van die eclips hoeven te missen.
0: Oké, heel benieuwd naar het evenement van de eeuw. Zo lijkt het bijna. 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Merksem en Antwerpen sta je daar 1 uur en 8 minuten stil. Daar is een ongeval gebeurd. Richting Antwerpen 23 minuten file tussen Rans en Antwerpen-Oost. Richting de kust 22 minuten op de E40 tussen Brugge en Jabbeke de Haan, daar is een ongeval gebeurd. En als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.

0: Jelly Roll, I'm good. I'm good. Zometeen je lashelm aan en gaan. One more
1: time. Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
3: Dan kon je speldoren vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
5: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond. Vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afasdom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week en altijd opzegbaar. Tot

0: Daft Punk. En One More Time, ik had het gevoel dat er iets aan de hand was met die plaat. Iets waar de boys van Daft Punk misschien niet zo blij mee zouden zijn. Matthias, hallo. Hallo.
1: Dag Robbe.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Matthias uit Sint-Niklaas.
1: Dag Robbe.
0: Ja, ik hoor je.
1: Jawel.
0: Goed zeg, dat we elkaar horen. Want het is wel belangrijk.
1: Ja.
0: Matthias, wat wil jij graag?
1: Ik wil graag naar Pommelien Thijs.
0: Hey! Yeah. Allee, wacht zo goed. Even nuanceren. Je zit nu in de finale voor het grote Pommelien Thijs spel. De finale voor een duo-ticket om Pommelien Thijs te gaan checken in Amsterdam. Heb je ze ooit al eens live bezig gezien?
1: Een aantal keren samen met mijn dochter.
0: Een aantal keren zelfs. Zou je ook je dochter dan meenemen?
1: Ik denk het wel, ja. Ik denk dat ze het mij heel kwalijk gaat nemen als dat niet gaat gebeuren.
0: Ah, wel, hè, Matthias. Dat denk ik nu eens ook. Ik kan je daar nog niet gewoon naartoe sturen, hoe graag ik het ook wil. Want vrijdag om 3 uur moeten jullie aan het Q Beach House staan voor die finale. Weet je al wat je moet doen?
1: Nee, dat gaat niet.
0: Maar
1: nee,
0: wacht.
1: Ik heb een trouwfeest.
0: We gaan dat regelen. Ik ga je uitleggen wat je moet doen.
2: De pommenlijst.
0: Jij moet deze week voorwerpen verzamelen op de pommenlijst. Dat is een lijst met allemaal items die horen bij Pommelien Thijs. Dat is een meetlat van 30 centimeter moet meegenomen worden. Een naaimachine. Zand in je zakken moet je meenemen. Dat komt uit Atlas. Een naaimachine omdat ze zelf haar kleren maakt. Een bril staat op die lijst, want haar personage in Like Me die had een bril. Jij kan niet, want je hebt een trouwfeest, zeg je?
1: Ja.
0: Maar is er geen manier waarop jouw dochter daar kan geraken?
1: Oh, ik ga dat regelen.
0: We gaan dat regelen, hè. We gaan daarover brainstormen, Matthias. Of dat trouwfeest... Okay, wacht, even. Dit is een brainstorm, hè, Matthias. Nog geen idee mag worden afgeschoten. Zijn het vrienden die trouwen, die dichtbij staan?
1: Ja, heel dichte vrienden.
0: Ah, ja, dan kan je dat niet skippen. Maar is dat al om 3 uur 's middags?
1: Ja, om 2:30.
0: Ah, wel, maar dan zorgen we...
1: Ik ga mijn dochter sturen.
0: Voilà, en die speelt mee. En die verzamelt die items van op de pomlijst. Dat komt helemaal in orde, Matthias. Echt waar.
1: Super.
0: Salukes, hè.

0: Topschef deze week. Cat's Eye, an animal. 10 voor 8.
1: De Big Five van de zomer.
0: Dat zijn de 5 beste zomerhits ooit. Die zoek ik heel deze zomer samen met jou. En al sinds maandag 29 juni worden er elke dag platen toegevoegd aan de lijst. En omdat er maar plek is voor 5 nummers in die Big Five, worden er ook altijd platen uitgekegeld. Daarnet nog, hè. Daarnet heeft Brian Willy Sommers uit de lijst gegooid. Laat de zon in je hart, stond er al even in. Die heeft gezegd van, gedaan daarmee. En die heeft de grote Margriet Hermans toegevoegd.
2: Lekker blijven!
0: Want 1 plaat toevoegen equals 1 plaat verwijderen. En er heeft al zoveel ingezeten in die Big Five. Het leuke is dat ook iedereen het concept zomerhit een beetje anders interpreteert. Hè. Zo heeft er 1 nummer maar 1 dag ingestaan. En dan zitten we hier. Dat was Zoutlanden. De meeste mensen waren van oordeel. Dat was wel een zomerhit. Maar dat gaat over dat het koud is. En dat je in een strandhuisje zit. Niet zomers genoeg. Op een bepaald moment zaten er in die Big Five enkel Spaanse nummers. En op een ander moment deze zomer enkel Portugese. Het is nu een mooie mix van alles. Maar waar denk jij aan als jij denkt zomerhit? Wat is er zo'n nummer dat spontaan in je opkomt? Waar je misschien mooie herinneringen aan hebt. Het nummer waarop je je vakantielief voor het eerst gemuild hebt. Dat mag je laten weten via de Q-app. Ik ben heel benieuwd. Dit is voor mij ook wel een zomerhitje geweest. Bob Sinclair en Love Generation.

Iedereen is verliefd op Olivia Dean en terecht. Code geel en morgen zelfs code oranje voor de hitte. Dus als je naar de eclipse gaat kijken, wordt het verwarrend. Want het gaat warm zijn, dus je moet je insmeren. Maar neem ook een trui mee. Want ik heb gelezen dat het tijdens de eclipse plots ook heel fris kan worden. Verwarrende tijden. Sun Goes Down, Robin Schulz.

0: Goedemorgen, het nieuws van 8 krijg je van Julie.
1: Goedemorgen. De pakjestaks leverde ons land al miljoenen op. In amper een dikke maand tijd gaat het om 42,5 miljoen euro. Blijkt uit cijfers die HLN heeft opgevraagd. Door de tax kwamen er vorige maand ook ruim 1 miljoen pakjes minder ons land binnen. Maar het betekent niet dat we daardoor minder bestellen bij goedkope Chinese webshops. Je hoort HLN-journalist Sven Ponsaerts.
2: De webshops gebruiken gewoon erg slimme trucs. Hè. Ze bundelen namelijk vooral bestellingen. Waar ze vroeger alles apart opstuurden, stoppen ze nu alles in één grote doos, zodat het bedrag veel sneller boven de 150 euro uitkomt. Ze leveren ook vaak vanuit nieuw gebouwde Europese magazijnen. Pakjes die van daaruit vertrekken, die ontsnappen eveneens aan de nieuwe invoertax.
1: De pakjestax ging op 1 juli in. Op pakjes van buiten de EU betaal je sindsdien 3 euro tax voor bestellingen onder de 150 euro. De dodentocht vrijdag wordt niet ingekort, ondanks de hitte die voorspeld wordt. Dat is beslist na veiligheidsoverleg. De tocht blijft dus 100 kilometer lang, maar er wordt wel extra water voorzien en er zijn meer rustplaatsen. De deelnemers krijgen ook wat goede raad van de organisatie.
3: Het is heel belangrijk dat de deelnemer toch een hoedje of een petje of dergelijke draagt. Dat hij zeker een drinkbus meeneemt en die aan iedere controlepost vult. Maar we gaan ook eigenlijk de buurtbewoners oproepen. We gaan hen vragen om ons te helpen. We vragen hen bijvoorbeeld een emmer water buiten te zetten. Of misschien ook bekertjes water aanbieden.
1: Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen raad om aan hun gezondheid te denken en op te geven als dat nodig is. In Colombia hebben we reddingswerkers een vrouw na 30 uur levend van onder het puin gehaald na de zware aardbeving eergisteren, dat meldt de brandweer. De reddingsoperatie was bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar haar omstandigheden goed. Meer dan 240 mensen overleefden de aardbeving niet. 1300 anderen raakten gewond. Er liggen ook nog altijd tientallen mensen onder het puin. En teleurstelling voor voetbalclub Union in de Champions League. Het verloor in de derde voorronde zijn terugwedstrijd tegen Bode Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2. Door speler Rob Schoofs van Union.
4: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut hadden we die goals. Dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus dat is vooral teleurstellend.
1: Bode Glimt stoot door naar de laatste voorronde van de Champions League. Union zakt naar de Europa League. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden.
0: Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legellelaan 1 uur 6 minuten. Richting Brussel 48 minuten aanschuiven tussen Aalst en Groot-Bijgaarden. Daar is een ongeval gebeurd. Richting Antwerpen 3 kwartier aanschuiven tussen Randst en Antwerpen-Oost. Dat is op de E313. En richting Kust op de E40 38 minuten erbij tussen Oostkamp en Jabbeke de Haan. Door een ongeval. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 20 minuten. Music. Robbe Petitjean. Goedemorgen, de week is in de helft. Het is woensdag 12 augustus. Een speciale dag, hè? We gaan met het brilletje naar de zon kijken.

0: fijn wakker worden met Adam Levine, Maroon 5 en deze This Love. Het is bijna 8:10. Goedemorgen.
1: Het is woensdag 12 augustus.
0: Ik heb triest nieuws voor de fans van het wekelijkse pakje friet, a.k.a. wij allemaal. Hè. Want de beste frieten ter wereld gaan we dit jaar niet eten, zo blijkt. Dat is de aanhoudende droogte die daar voor iets tussen zit. Het zorgt voor slechte groei van de Vlaamse patatten. Gevolg, kleinere frieten. En dat is jammer. Een noodoplossing kan zijn kroketten eten, want dan valt dat een pak minder op. Het is een bijzondere dag, ook aan ons Q Beach House.
1: Vandaag in het Q Beach House.
0: Staat ook alles in het teken van de zonsverduistering. Hè? Paul in de show van Lian van Haverbeke gaat de maan voor de zon schuiven. En dan heb je de zonsverduistering van de eeuw die daar gaat gebeuren. Ik denk echt dat het strand dé plek is om dat te gaan checken, want je hebt daar keigoed zicht over heel de horizon. Liam nodigt dus iedereen uit op het strand van Oostende om het natuurfenomeen van de eeuw te bezichtigen. Rolf uit Wetteren, hallo, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: De zonsverduistering van de eeuw, hè, zo noemen ze het, die is er over 11 uur, 7 minuten en 9 seconden. 8, 7, 6, dat blijft aftellen. En ik kan dat checken op jouw website, want je hebt speciaal een website gemaakt.
2: Ja, inderdaad. Voor mijn vader eigenlijk.
0: Ja.
2: Ik kijk er enorm naar uit, naar de zonsverduistering. En die zit nu ergens in de Ardennen, naar walken te drinken waarschijnlijk. ochtends al.
0: Is
2: maar ik heb het voor hem gemaakt.
0: Zit, op 11 over 8 zit hij al door val te drinken. Ja, kijk, het is vakantie voor iets. Hè. Maar je hebt dus speciaal voor hem een website gemaakt. Eclipse.dobby.be, ik zal het maar even meegeven. Daar staat een aftelklok. En je kan ook echt zien op jouw website wanneer het begint, wanneer het de piek is, wanneer het gedaan is. Het is mooi gemaakt, man.
2: Ja, met dank aan AI natuurlijk, want alles is mogelijk vandaag de dag. Maar je kan dus op live drukken en dan gaat die ja, live updaten voor de mensen die niet constant door dat brilletje willen kijken een uur lang. Kan je dan gewoon meevolgen wanneer dat de piek gaat gebeuren.
0: Oké, en waarom heb je dat gemaakt voor je vader? Gaat hij dat anders vergeten?
2: Nee, maar het is ook een beetje. Hij vertelt altijd over de sterren en over al die dingen. En ja, het is, in Dardenne is er ook niet zoveel internet. En met zo'n website kan hij één keer de website laden en dan kan hij gewoon de ganse avond meevolgen.
0: Oké, dus, fantastisch. Maar wat een liefde. En ook als hij al een orvalletje te veel op heeft en het per ongeluk aan het missen is, dan kan hij dat gewoon via die website volgen. Rolf, goed gemaakt, die website, de zonsverduistering van de eeuw. Waar kijk jij trouwens?
2: Ik kijk gewoon thuis. Ik heb gisteren nog getest dat ik de zon kan zien vanuit de hoogste slaapkamer. En dus ik zal daar met mijn twee zoontjes en mijn vrouw van de zonsverduistering genieten.
0: Heerlijk. Vanavond dus ook keigoed te checken aan het Q Beach House, die voor zonsverduistering. Het is iets over 8, dan gaat het in full swing zijn. Maar de start is rond 7:15. En om 5:00 is er aan het Q Beach House ook een soort voorprogramma. Een voorprogramma waar zo'n eclipse enkel maar van kan dromen. Het zijn Reggie en Linda.

0: Als je samen met Reggie en Linda naar de zonsverduistering wil gaan kijken. Ze zijn om 5 uur aan het beachhouse, misschien blijven ze wel. Belangrijk tijdens zo'n eclipse is de juiste soundtrack. Straks eens over nadenken.
1: Vlaanderen zit al in haar.

nieuwsuurtje naar Pommelientijs in Amsterdam. Luister naar Q en maak kans op tickets voor Pommelientijs in Amsterdam. Better with you. Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: 12 uur is het gebeurd. Hè. De fameuze eclipse. Welk nummer moet er voor jou gedraaid worden tijdens de zonsverduistering vanavond? Dat is niet mijn vraag. Het is wel die van QDJ Liam van Haverbeek, want die houdt vanavond een Eclipse Top 10 aan het Q Beach House. Jij bent super welkom daar om mee te kijken. Wel je eigen brilletje meenemen of deel het met de Q-luisteraar. Als je iemand naast je ziet die er geen heeft, geef even jouw brilletje. Dat is maar zo sympathiek. Stefan uit Antwerpen die heeft zijn verzoek al doorgestuurd. En dat is... Goed in thema, Don't Let the Sun Go Down on Me. Beetje George Michael en Elton John. En Melissa uit Gerardsbergen. Die zou graag in de Eclipse Top 10 Milk Ink steken. Sunrise, ah ja, ook toevallig. En dat komt ook goed uit, Melissa. Want Milk Ink, die zijn aan het Q Beach House. Die speelt daar om 5 uur vanavond namelijk een concert. Dus misschien willen ze nog eens het podium opkruipen. Wie weet. Sophie uit Lokwis die zegt, voor mij is Follow the Sun van Xavier Rudd.
1: Follow the sun.
0: Mijn ultieme eclipsplaat.
1: The direction of the bird.
0: Follow the Sun. Ik zou dat niet doen met je ogen en enkel met een brilletje aan. En natuurlijk, met vlag en wimpel op dit moment het populairste verzoekplaatje. Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler. Het zou ook een schoon eerbetoon zijn, want Bonnie Tyler is op 8 juli van dit jaar, deze zomer, overleden. Denk jij nog aan een nummer dat perfect past tijdens de zonne-eclipse van vanavond? Laat het maar weten. Ik zal het bezorgen bij Liam. Het wordt zot, die zonsverduistering. Het wordt echt iets dat je niet wil missen. En je moet je ogen echt wel goed beschermen. Ik ga dat toch nog eens benadrukken, het nut daarvan. Dat zeg ik niet alleen, dat zegt vooral ook wetenschapsjournalist Martijn Peters.
2: Bij naar de zonsverduistering kijken doe je dan zeker niet met het blote oog. Of bijvoorbeeld met een zonnebril. Gebruik altijd een eclipsbril, want anders gaat het UV-licht jouw ogen beschadigen. Dat kan zorgen voor lichtgevoeligheid en pijn, maar zelfs ook voor een blinde vlek. Dus wees altijd voorzichtig, want jouw oog dat heeft geen pijnreceptoren. Dus je gaat het pas opmerken als het te laat is.
0: Ja, gebruik alsjeblieft gewoon zo'n eclipsbril. Doe dat.

groeien vindt bergen. Yesterday, today, tomorrow. 9:05. Bjorn die heeft nog een suggestie. Voor Liam en zijn Eclipse Top 10. Ja, dat gaat gebeuren uiteindelijk. Na de eclipse gaat de zon zakken in de zee. Julie heeft ook nog een idee. Zij zegt Black Friday, Pretty Like the Sun. Goed idee. I wanna go home. I wanna have fun. I wanna be happy. Could you show me how it's done? You look so pretty, pretty like the sun.

0: dat doet toch altijd deugd, hè? Gezellige muziek op een klein gitaartje. Mark Amber. Het is 8:30, Julie. Het is bijzonder druk bij de spoeddiensten aan de kust.
1: Ja, ze zien daar 10% meer patiënten dan vorige zomer. De reden moeten we wel niet zo ver gaan zoeken. Het komt door de hitte. Daardoor trekken er meer mensen naar de kust en zijn er dus ook meer incidenten. De ziekenhuizen zien meer mensen met uitdrogingsverschijnselen en alcoholintoxicatie. En dan in Colombia hebben reddingswerkers een vrouw na 30 uur levend van onder het puin gehaald na de zware aardbeving eergisteren, meldt de brandweer. De reddingsoperatie was bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden goed. Meer dan 240 mensen kwamen om bij die aardbeving.
0: En Jonas, op weersvlak, het ziet eruit alsof het een warm dagje wordt, hè?
2: Ja, inderdaad. Het wordt een zeer warme dag en ook zonovergoten. We gaan vandaag naar temperaturen rond 30 graden op het strand. En in het binnenland kan het nog wat warmer worden met zo'n 32 graden. Dus vandaag wordt het al puffen en zweten. En dat is nog maar het begin, want morgen wordt het nog een pak warmer. Dan gaan we richting 35 graden. En vrijdag doen we er waarschijnlijk nog een paar graden bij. Zouden we rond 6 of 37 graden kunnen uitkomen. Dus dat zijn toch wel extreme temperaturen. Waarschijnlijk beleven we dus opnieuw een hittegolf, de derde hittegolf al van deze zomer. En ook in het weekend blijft het warm met zaterdag 30 graden, maar dan vergroot wel de kans op een aantal onweerachtige buien. En dan zondag dan zijn we de grote hitte kwijt en komen we uit bij een aangename 25 graden.
0: Ja, een belangrijke vraag. Koelt het 's nachts wat af?
2: Het gaat 's nachts wat afkoelen, maar vooral de nacht van donderdag op vrijdag zal het waarschijnlijk wel heel warm blijven met minima rond de 20 graden. Dus dat wordt een moeilijke nacht om bij te slapen, maar de andere nachten dan gaat het beter meevallen.
0: Oef. Vier files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E313 richting Antwerpen. 48 minuten tussen Massenhoven en Wommelgem. Richting Kust, 3 kwartier op de E40 tussen Beernem en Jabbeke de Haan. Daar is een ongeval gebeurd. Richting Brussel op de E40 nog 28 minuten tussen Aalst en Ternat. En op de Antwerpsring richting Gent sta je 22 minuten aan te schuiven tussen Antwerpen-Noord en Burgerhout. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies jij daar op dit moment minder dan 20 minuten.
3: Dorothee's Doordenker.
4: De koelkast bewijst dat wat echt van belang is, binnenin zit.

0: is 9:05. Nog een kleine 3 weken grote vakantie.
1: Voor welke job sta jij op?
0: En dat wil hier op het bureau zeggen dat er toch al dat volk terug is. Zo mensen die je heel de zomer niet gezien hebt, die zwaaien plots naar je en die zeggen dan hallo. En dan denk je, ah ja, juist, jij werkt hier ook. Nog geen spoor trouwens van Maarten en Dorothee. Die zullen op een bepaald moment ook wel opduiken, hoop ik. Kan hier niet blijven zitten, hè. Oh, zie wel. Misschien is bij jou hetzelfde verhaal. Werk een dag. Elke dag probeer ik iemand zijn of haar job te raden. Dat doe ik aan de hand van een voorwerp dat jij nodig hebt tijdens je werk. Ik krijg daar 30 seconden voor. En dat is heel de week al redelijk vlot gegaan. Gisteren heb ik de job van luisteraar Nele kunnen raden. Zij gebruikt altijd een sleutel, bleek cipier van beroep te zijn. Maandag nog had ik kleuterjuf Ellen aan de lijn. Die gebruikt een handpop om poppenkast te spelen. En haar beroep had ik ook net binnen de tijd geraden. Het maakt het niet simpel. Maak het voor mij maar goed moeilijk. Wat is een voorwerp dat jij dagelijks gebruikt tijdens je werk, maar dat niet direct weggeeft wat je job is? Dat mag je laten weten en dat ga ik proberen raden.

0: Brother 54 Ultra. We'll talk to you. Christophe uit Scherpenheuvel, Zichem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robbe.
0: Goedemorgen, ben je al vroeg opgestaan vandaag?
1: Ik ben al een beetje wakker, ja.
0: Allee, ik ook, Christophe. Is dat bij jou ook op het werk dat er nu zo wat meer volk begint toe te stromen?
1: Wablieft.
0: Wacht.
2: Voor welke job sta jij op?
0: Ik zal het nog eens vragen. Is dat bij jou op het werk ook dat er nu zo meer volk al is dan aan het begin van de zomer?
1: Niet speciaal.
0: Nee.
1: We werken continu in drie ploegensysteem. Dus.
0: Ah ja, oké. Okay. Het was eigenlijk een beetje een vraag om al te achterhalen wat jij doet van job. Een beetje sneaky van mij, Christophe, want ik ga zo meteen raden wat jouw job is. Maar ik weet al dat het in een ploegensysteem is, dus ik ken de richting al. Sorry om je zo in de val te lokken. Christophe, ik ga jouw job raden aan de hand van een voorwerp dat jij elke dag gebruikt tijdens jouw job. Wat is dat voorwerp?
1: Een slang.
0: Een slang in een ploegensysteem. Met een slang bedoel je dan het dier? Nee, hè?
1: Nee, geen dier.
0: Oké, geen dierenverzorger. Is het een slang waar vloeistof in zit?
1: Dat klopt.
0: Is het een slang om te blussen?
1: Nee.
0: Ah, shit, ja. Het enige dat in mijn hoofd zat was brandweer, dus ik ben verloren. Wacht. Heeft het iets met chemie te maken?
1: Nee, ook niet.
0: Een slang, niet met chemie. Een slang, wat kan je een slang nog? Een slang... Nee, er komt niks meer, jong. Ben je iets... loodgieter? Ben je loodgieter?
1: Nee. Oh.
0: Als er mensen zijn die beter zijn in dit spel en kunnen helpen...
1: Ja, het heeft iets met voeding te maken.
0: Het heeft iets met voeding te maken. Nog een extra tip. Als er mensen zijn die het denken te weten, laat maar weten.

0: Dat is een mysterie, hè? De job van Christophe uit Scherpenheuvel. Christophe, jouw job die wordt volop geraden in de Q-app. Dus we weten al, het is iets met een slang. Je werkt in een ploegensysteem. En het heeft iets te maken met de voedingssector. Toch, zegt Lien uit Tielt Tuinman. Maar dat is het niet, hè?
1: Nee, dat is het niet.
0: Jasper uit Ieper die denkt iets met melk. Melkophaling.
1: Nee, dat is het ook niet.
0: Vicky uit Schrik die denkt bakkerij. Bloem leveren.
1: Nee.
0: Allee, jong. Koen uit Tremelo vraagt zich af, is het iets met bier?
1: Het is iets met bier, ja.
0: Het is iets met bier. Magali uit Lokeren vraagt of jij brouwer bent.
1: Brouwer niet, ik werk wel in de brouwerij.
0: Oké, je mag vertellen wat je doet, Christophe.
1: Ik werk bij AB InBev.
0: Oeh.
1: En wij gaan bier leveren bij klanten. Maar in plaats van met vaten, gaan we dat in tanks leveren.
0: Ah, zoals op festivals.
1: En gelijk op festivals, dat doen wij ook, ja.
0: Oké, maar zijn er zoveel cafés die volledige tankers bier nodig hebben?
1: Ja.
0: Okay.
1: Dat zijn tankjes van 250, 500 liter, 1000 liter. Dat zijn cafés, allez, of cafés. Ook gelijk als de afwas. Je noemt dat nu weer.
0: De afwasdoom.
1: De afwasdoom, ja. Zo dingen. Ancien Belgique en zo, daar gaan wij leveren.
0: Mensen die nogal veel bier verbruiken. Jij weet dus, als geen ander, hoeveel pinten er ongeveer in een vat gaan. Hoeveel is dat eigenlijk?
1: In een vat?
0: Ja, in zo'n gewoon vat, hè, een standaard vat. Hoeveel pinten zitten daarin? Dat is vaak een quizvraag.
1: Normaal gezien rond de 180 gram daaruit.
0: Maar als je slecht tapt, dan zijn er minder natuurlijk.
1: Ja, nee, dat is wel een ruime marge genomen. Normaal gaat er iets meer uit, maar...
0: Oké. Allee, jong. Gebeurt het soms trouwens? Hè? Je staat er dan met een grote tanker. Daar zit 1000 liter aan bier in bijvoorbeeld. Hè? Gebeurt het soms dat er zo'n slang loskomt en dat bier flap overal de lucht inspuit?
1: Nee, normaal gezien niet.
0: Nee, dus dat gebeurt niet.
1: Nee, dat is ooit om een keer gebeurd, maar dat is heel zelden.
0: Maar
1: dat
0: niet
1: gebeurt
0: bij jou?
1: Eigenlijk bijna nooit.
0: Nee, jij bent een professional, je hebt dat niet voor. Wat zou je doen mocht het gebeuren? Panikeren? Of het gewoon laten gebeuren?
1: Het gewoon laten gebeuren, je kunt er niks aan doen.
0: Nee, het is dat. Al dat kostbare goud de grond op. Hè. Ik wens je een fijne dag, Christophe. Nog geen pintje zo vroeg ochtends toch, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Voilà, nee. Of een goede 0-0, hè. Kan, hè.
1: Nee, ja, dat kan zeker.
0: Ja, maar ik zou het bij koffie houden. Het is 10 voor 9. Dit is Maxime en Babette.

0: David Guetta en I'm Good. Hopelijk vond hij het wat schoon, strand van Zeebrugge. Het is niet het mooiste strand van ons land, maar het was er wel plezant. Blijkbaar afgelopen weekend, hij stond daar. Ja.
1: Verdien vraag 10.
0: Dus zometeen een spelletje Verdien vraag 10, hè, waarbij jij het antwoord op de tiende vraag kan winnen. Die tiende vraag die is nog altijd niet bekend. Hè. We zijn er nog niet geraakt. Wel bijna, maar net niet. Er is dus ook nog altijd geen clue over wat die prijs zou kunnen zijn. Ik zeg, waag je kans. Stuur even Verdien vraag 10 en wie weet speel jij straks wel mee.

Lola Young en Messi. Straks het foute uur. En Liam die houdt vanavond een Eclipse top 10 aan het Beach House. Tijdens de Eclipse uiteraard. Dit is nog een suggestie voor in zijn top 10. The Magician en Sunlight. Als jij nog ideeën hebt voor in zijn top 10, mag je altijd laten weten. Geef het allemaal door aan onze Liam. Hè.

0: The Magician en Sunlight. Dat is ook een goede zeep trouwens. Kleine tip van mij. Als het zo warm wordt, de okseltjes goed wassen. Hè? Sympathiek voor je medemensen zijn. Hè? Het is 1 over 9 gepasseerd. Nieuws krijg je van Julie.
1: Goedemorgen. Het is erg druk op de spoeddiensten aan de kust. Het aantal patiënten ligt er overal zo'n 10% hoger dan vorige zomer. Ook de mug en de ambulances moesten vaker uitrukken. Het gaat om bijna 30% meer tussenkomsten dan vorige zomer. Komt door de extreme hitte, daardoor komen er een pak meer mensen naar de kust. De ziekenhuizen zien dan veel gevallen van uitdroging en alcoholintoxicatie. En in Westende aan de kust beginnen de kandidaatredders rond deze tijd aan hun zwemproef in zee. Dat is het laatste onderdeel van hun opleiding. En pas als ze slagen voor die zwemproef, krijgen ze hun brevet. Je hoort de opleidingsdirecteur.
2: De proef is behoorlijk pittig en zeker niet te onderschatten. Hierbij dienen de cursisten ongeveer 800 meter in zee te zwemmen en ongeveer 400 meter te lopen binnen een bepaalde tijd. Men dient hierbij 2 maal naar een centrale boot te zwemmen en deze boot ook te ronden.
1: Zo'n 140 kandidaten nemen vandaag deel aan die proef. En bij de volgende federale verkiezingen zal je mogelijk geen lijsten meer kunnen uitbrengen. Bevoegd minister Quentin heeft daarover een wetsontwerp ingediend, omdat het systeem niet helemaal eerlijk is volgens hem. Kandidaten die bovenaan een lijst staan, krijgen zo meer lijststemmen dan kandidaten die lager staan. En daardoor worden zij soms verkozen, ook al kregen ze minder voorkeurstemmen. Het wetsontwerp moet wel nog gestemd worden in de Kamer. Het zou dan kunnen ingaan bij de komende federale en Europese verkiezingen in 2029. In Vlaanderen is er voorlopig geen sprake van. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden.
0: En er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je richting kust op de E40. 39 minuten tussen Beernem en Loppem. Daar is een ongeval gebeurd. Op de ring rond Gent richting Mariakerke. 13 minuten tussen Evergem en de Evergemse Steenweg. Richting Brussel 12 minuten erbij op de A12 tussen de Jules Moretuslei en de Kleidaal-Laan-Kontigse Steenweg. En richting Antwerpen 12 minuten erbij op de E19 tussen Mechelen-Noord en Reumst. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Er was Trompetta, maar voor Trompetta was er Guru Josh en zijn Infinity. Het origineel zometeen. Je hoeft

0: Lights. En Koen Wouters, dat moet vroeger nogal een snoeper geweest zijn in zijn jonge jaren. Er is Domino, er is Anne en er is een Louise. En zo zijn er waarschijnlijk nog vrouwennamen.
1: Het Foute Uur.
2: Cute Music.

0: Zo'n raar lied, hè. Gompie en Alice. Who the fuck is Alice? In het foute uur. Alleen nog één keer dan. De vraag. En de vraag hier is Evelien. Who the fuck is Evelien? Dat ontdek je zometeen.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: En Colruyt trakteert.
3: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
0: Er staan 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je richting Kust op de E40 tussen Beernem en Loppem. 21 minuten file, er is daar een ongeval gebeurd. En richting Brussel op de A12 is het ook aanschuiven tussen de Jules Moretuslei en de Kleidaallaan Kontigse Steenweg. 14 minuten erbij, ook door een ongeval. Richting Gent 11 minuten file rijden tussen Beervelde en Gentbrugge op de E17. En richting Antwerpen 10 minuten tussen Aartselaar en Wilrijk op de A12. Op de Brusselse binnenring sta je ook nog eens 10 minuten stil tussen Machelen en Diegem, dat komt door een defect voertuig. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
5: Verdien vraag 10.
0: Tijdens het foute uur kan jij elke dag vraag 10 winnen. Het antwoord op de tiende vraag is gewoon de prijs die hij krijgt. Evelien uit Waasmunster, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Robbe.
0: Jij bent Evelien, hè? Heb jij vakantie of ben je aan het werk?
6: Ik ben op dit moment aan het werken, ja.
0: Wat doe je van werk, Evelien?
6: Ik heb een hondentrimsalon.
0: Oh, heerlijk. Hoeveel honden doe je dan per dag?
6: 3 à 4 per dag.
0: Ja, dat kan wel even duren, denk ik, hè, zo'n hond helemaal trimmen.
6: Ja, gemiddeld ben ik zo'n 2 uur bezig.
0: Wat zijn de braafste hondjes?
6: Ik doe het liefst border collies.
0: Ah ja.
6: Maar ik heb meestal wel brave klantjes.
0: De border collies heeft van die dikke loebassen van honden.
6: Dat valt in principe wel mee. Okay.
0: Maar in principe brave hondjes, zeg je. Dat is leuk om te horen. Nog niks voor gehad?
6: Ja. Nu eigenlijk niet. Nee.
0: Oké. Okay. Brave hondjes, brave eigenaartjes, hè. Brave baasjes, zeggen ze wel eens. Hè. Wat mag voor jou het antwoord zijn op vraag 10?
6: Wij hebben net een dochtertje gekregen en mijn zus ook. Het zou wel leuk zijn om samen iets te gaan doen.
0: Ah, maar ja, zalig. Wie weet, Evelien. Ik ga het even nog eens uitleggen, hè. Je krijgt zometeen 10 vragen om te beantwoorden binnen 1 minuut. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij gewoon krijgt. Je mag niet passen, dus je moet en mag vooral antwoorden blijven geven tot het juist is. Dan pas gauw door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag juist hebt binnen je 1e minuut, dan verdien jij vraag 10. Ben jij er klaar voor?
6: Ik ga mijn best doen.
0: Dit zijn jouw 10 vragen. In welk jaar was de vorige totale zonsverduistering in België?
6: In 1999.
0: Hoe heet de Griekse god van de zee?
6: Zeus?
0: Nee.
6: Potendus? Padeus?
0: Nee.
6: Neptunus?
0: Nee.
6: Poseidon?
0: Ja. Welke voetbalclub speelt zijn thuiswedstrijden in Camp Nou?
6: Barcelona.
0: Welke Thomas was de leadzanger van de dancegroep Accession?
6: Jean Thomas.
0: Wat is de officiële taal van Brazilië?
6: Spaans?
0: Nee.
6: Frans?
0: Nee.
6: Braziliaans? Portugees?
0: Hoe heet de chocolatier die meedoet aan het nieuwe seizoen van de slimste mens ter wereld?
6: Oei. Dominique Persone?
0: In welk jaar werd de eerste iPhone uitgebracht?
6: 2001?
0: Nee.
6: Nou, die is het zoeken. 2007.
0: Wat is de eenheid die wordt gebruikt om... Oh, je was echt heel goed bezig, hoor. Je hebt 7 juiste antwoorden behaald. Dat is heel goed gedaan. Maar het ging net... Ik denk dat je zowat bent blijven hangen op die Griekse god, hè.
6: Ja. Ik weet het wel, maar ja...
0: Ja, met de Odyssey en zo, hè, die film die die zo'n ding is. Heb je die gezien al?
6: Nee, ja. Niet gezien.
0: Moet je doen, echt het evenement van de zomer naast de eclipse van vandaag natuurlijk. Ga je kijken?
6: Ik heb geen brilletje, dus ik vrees van niet.
0: Allee, misschien vragen naar je zus. Misschien kunnen jullie samen kijken en toch nog iets fixen. Geniet nog van je dag, Evelien.
6: Dat is goed, dank je wel.
0: Salutjes.
5: Morgen opnieuw. Verdien vraag 10. Schrijf je in via de Q-app. Het foute uur. Proud to be fout.
1: Q-music.

Mark Knopfler, zo heet de legendarische gitarist van de Dire Straits. En dat doet me altijd denken aan een bol knoflook. Als ik dat hoor, ik kan er niet aan doen. Mark Knopfler, Dire Straits, Walk of Life. En dit is Britney in het Foute Uur.

luistert naar Q Foute Radio. Op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app. Vlaanderen zit al in haar binnenzak.

0: uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: En goedemorgen, je krijgt het nieuws van 10 van Julie.
3: Goedemorgen. Gokbedrijven maken toch nog reclame ondanks het verbod daarop, dat schrijft de Standaard. Ze richten dan een nieuw site op met bijna dezelfde naam en hetzelfde logo. Daarop delen ze dan sportnieuws en op die manier maken ze dan zogezegd reclame voor hun nieuw site en niet voor hun goksite. Je hoort professor sportmanagement Bram Constant.
4: Met één tussenstap via dat vermeende nieuwsplatform kun je de consument dan toch bij de eigenlijke kansspelwebsite krijgen waar ze dan toch nog kunnen inzetten. Ja, de wetgever is met een verbod op gokreclame gekomen omdat we merken dat reclame de motor is ook van die industrie die toch voor een stukje teert op verslaving als verdienmodel.
3: De kansspelcommissie wil nu dat die wet aangepast wordt zodat zo'n achterpoortjes niet meer gebruikt kunnen worden. Het is erg druk op de spoeddiensten aan de kust. Het aantal patiënten ligt er overal zo'n 10% hoger dan vorige zomer. Ook de mug en ambulances moesten al vaker uitrukken. Het gaat om bijna 30% meer tussenkomsten dan vorig jaar. Komt door de extreme hitte, daardoor komen er een pak meer mensen naar de kust. De ziekenhuizen zien dan veel gevallen van uitdroging en alcoholintoxicatie. En Oekraïne heeft een vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Dat zegt Oekraïns president Zelensky in een videoboodschap. Met het plan wil hij dat de VS de vredesonderhandelingen weer opstart. Die krijgen door de oorlog in het Midden-Oosten minder aandacht. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden.
2: Er staat een stevige file op de E40 richting kust. Tussen Beernem en Lophem is er een ongeval gebeurd. Daardoor schuif je 33 minuten aan. Ik heb er daarnet zelf in gestaan, dus ik weet er alles van. Goed, op de Brusselse binnenring vertraag je ook tussen Grimbergen en Diegem. 22 minuten daar. Je moet eruit kijken voor een defect voertuig. Richting Antwerpen dan op de A12. Vanaf Aartselaar tot Wilrijk een kwartier extra. E313 vanaf Ranst. 10 minuten bij tot Antwerpen-Oost. Ook richting Gent vertraag je op de E17, vanaf Lokeren tot Gentbrugge een kwartier extra. Op de E40 tussen Erpenmeren en Zwijnaarden 11 minuten bijtellen. Ook richting Brussel vertraag je op de E19 tussen Zemst en Machelen 12 minuten bij. En op de Antwerpse ring richting Gent staat er nog een file van 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Stel dat je nog ergens anders stilstaat, dan verlies je daar op dit moment sowieso minder dan 10 minuten.
5: Matthias van den Bulke.
2: Oef, ja, we geraakten er maar nipt, maar ik heb zo meteen een van onze beste artiesten aller tijden, na Sienna Spyro.

Een van onze beste artiesten aller tijden. Stromae en Alors on danse. Ja, dansen is sowieso de boodschap straks vanaf 4:30. Want dan hebben we een mini-concert van Mel Kink hier aan het Beach House. Zeg, zou het geen idee zijn als er een file is op de Vlaamse snelwegen en je hebt bijvoorbeeld 3 rijvakken om dan gewoon alle camions in het eerste rijvak te laten rijden, iedereen die vakantie heeft en bijvoorbeeld richting kust rijdt, in het tweede vak te steken en iedereen die moet werken in het derde rijvak te laten rijden. Ja, je kunt dat sowieso niet controleren natuurlijk, maar we maken er gewoon anders een regeltje van in ons hoofd, in onszelf, kwestie van hoffelijk te zijn. Ja, ik weet er al van, want vanochtend stond ik in een zware file en ik was aan het denken, jullie rijden allemaal richting vakantie waarschijnlijk, maar ik moet werken, dus ik wil echt geraken op mijn werk. Dus vandaar dacht ik, ja, misschien moeten we het invoeren. Misschien moeten we het een wetsvoorstel van maken of zo. Enfin, goed, ja, kijk. In de file heb je veel tijd om na te denken. Dus vandaar deze gekke hersenkronkel van mij.

0: kwart over tien. Ja, voor je het weet, hoppa, snap. En we hebben nog maar 2,5 week zomervakantie. Zo snel kan het gaan. Dus ik zou zeggen, profiteer zo hard als je kan als je nog vakantie hebt. En anders probeer te genieten ook van de weekends. Want het mooie weer gaat niet blijven duren. Al is het nu toch wel al even, hè?
1: Vlaanderen zit al in haar binnenzak. Ik zit van in het midden.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè.
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
2: Dan kon je een speld overvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
4: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Sst, luister.
6: Kom op!
5: De natuur ontwaakt.
6: Oeh!
5: En daar,
6: kom op!
5: Hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
7: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
8: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
9: IKEA-tip van de week.
10: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
11: Ah ja, om de matrassen te testen.
9: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
11: Wat?
9: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
11: En wat met de balletjes?
9: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Ja, ik heb weer iets gezegd hoor. Het was maar een voorstel voor alle duidelijkheid. Ik zei daarnet dus. Stel bij zware file. Dan stel ik voor dat je in het eerste rijvak alle camions laat rijden. In het tweede rijvak de mensen die vakantie hebben. En in het derde rijvak, dat is dan voorzien voor auto's met mensen die moeten gaan werken. Er komt heel veel reactie op. Dominique uit Menen die zegt, ja, je kan toch mensen hun vakantie niet afnemen, Matthias? Ja, zeker niet, Dominique. Maar dat bedoelde ik niet. Ik bedoel gewoon, als je weet dat er mensen sneller op hun werk kunnen geraken, als jij in het tweede vak even blijft zitten, dan zou ik dat niet erg vinden om een half uurtje later op mijn vakantie toe te komen. Nee. Voilà, snap je?
1: Repeat of niet?
0: Bon, ik heb het gevoel dat hier nog heel veel commentaar op gaat komen, maar I'm ready for it, laat maar komen. Ondertussen mag je de Q-app ook gebruiken om je mening te geven over nieuwe muziek. Het is nieuwe muziek van de Noorse DJ Kygo. Het nummer heet Take Me Back en het is een samenwerking met Max McNown. Je mag een berichtje sturen, Q-app, helemaal gratis. Repeat of niet? Zeer benieuwd naar je mening.

0: Take Me Back, de nieuwe single van Kygo en Max McKnown.
1: Repeat of niet?
0: Moeten we echt nog een beetje wennen aan de naam Max McKnown? Want het is eigenlijk uitgesproken dus McKnown. Ja, snap je? Voilà. Niet evident als radiopresentator. But it's my job, uiteraard. Katty uit Landen, die heeft een repeat gestuurd. Ze houdt enorm van zijn stem. En ze stuurt ook nog een paar suggesties door van de man. A Lot More Free. En ook Better Me For You is een heel goede single. Ga ik eens beluisteren in mijn auto, Katty, de volgende keer als ik in de file sta. Fate uit Zonnebeek, die stuurt een nummer van Kygo. Slaan we nooit over. Zeker een repeat voor mij. Jurgen uit Ronsen wil het ook een zalig nummer. Stefanie uit Tongeren, die heeft ook een repeat gestuurd voor Kygo. Gael uit Houthulst, die zegt zo'n schoon liedje, Matthias. Mocht je zeker nog een keer laten doorgaan. Robbe uit Haagd, die zegt ook sowieso een repeat. En ook voor een andere Robbe uit Pelt is het een repeat.
1: Repeat of niet?
0: Ja, je hoort Kygo sowieso terug straks bij Joren en Naomi, want het is absoluut een repeat vandaag.
1: Q sounds better with you.

0: Op die vraag is het antwoord van Geert uit Laarne waarschijnlijk juist, of wel. Hij is namelijk onderweg naar het Q Beach House. Hij heeft vakantie, maar hij staat ook in die monsterfile. Richting kust. We gaan eens kijken hoe het daar gesteld is ondertussen. Want het is 10:30 en op de Vlaamse snelwegen 10 files in totaal waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting kust was er dus een ongeval gebeurd op de E40. Je verliest nog altijd 40 minuten tussen Beernem en Lophem. Hou daar rekening mee. Maar als je in verlof bent, dan is chillen op het gemak. Richting Gent op de E40 ook een file vanaf Aalst tot Zwijnaarde. 22 minuten bij tellen. E17 vanaf Beervelde tot Gentbrugge. 13 minuten extra. Richting Antwerpen vertraag je op de E313 vanaf Rans tot Antwerpen-Oost 11 minuten bij. Op de A12 5 minuten vanaf Aartselaar. Ook richting Brugge vertraag je E34 vanaf Balgerhoeken tot de Aardenburg-Kalseide 9 minuten extra. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 9 minuten bij. Ring rond Gent dan nog richting Mariakerke tussen Wippelgem en de Evergemse Steenweg 9 minuten extra. Richting de grens met Frankrijk op de E40 6 minuten bij vanaf Adinkerke. Ook richting Brussel op de E19 nog een kleine file tussen Vilvoorde en Machelen. 5 minuten doe je daar extra over dat traject. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten. Als je erin staat, bon courage. Aan de muziek gaat sowieso niet liggen.
1: Maximum Summer. Matthias van den Bulke.

0: Ja, heel mijn theorie van daarnet. Met wie er in welk rijvak zou moeten liggen, is volledig met de grond gelijk gemaakt. Vicky stuurt. En wat als er maar twee rijvakken zijn, Matthias? Ja, Vicky, ja, kijk, het was voor drie rijvakken. Voilà.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Mannekes,
3: Bompie,
2: deze ga je fantastisch vinden.
4: Denkt u?
2: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja.
2: Is het nee?
4: Is het nee?
2: Tegen BTW.
3: Is het nee tegen BTW?
4: Allee, gast.
3: Dat is fantastisch.
2: Zie je wel?
1: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
1: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
8: Schat, die kleine moet eten.
7: Onze kinderen moeten eten.
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
9: Go yellow!
10: 10 om te zien live, back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold III, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live, back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets, teamomtezienlive.be.
11: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
12: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
11: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: Zeg de Vos.
14: Ja, Lemmes.
13: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
14: Oei, wat doet je er zo op?
13: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
14: Ja, en?
13: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild.
15: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
16: Dat is
17: de Vos Lemmes.
18: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: Aaron Blommaert en Zoë Levi en Tranen van Goud. En ook Aaron Blommaert komt er nog langs in het Q-Beach House deze zomer. Op het einde van augustus ergens. Ja, voilà. Eerst passeert hij onder meer nog in Lievegem voor Rijversfestival dit weekend. En ondertussen, ja, je hoort het, dendert de zomervakantie verder en verder met Robbe Petitjean elke ochtend op je radio. En Robbe is nog altijd op zoek naar de Big Five van de zomer. Dit lijkt mij een hele leuke suggestie om toe te voegen aan dat lijstje. Oei, hij laat wel op zich wachten.
1: Hoppa!
0: Ja.
1: Dos, tres, un pasito pa'lante, Maria.
0: Ricky Martin.
1: Un pasito pa' atrás.
0: En zijn hit uit 97, dit is Maria. Take it away.

4 minuten voor 11. Heerlijk wakker worden als je nog vakantie hebt met Olivia Dean en Man I Need. Komt een interessante vraag binnen van Caro uit Antwerpen. Caro vraagt: Matthias, is QDJ Emma Salde al bevallen? Ja, Caro. Wie zal het zeggen? Ik heb al het antwoord. En dat antwoord is... Nee. Voorlopig geen witte rok. Voorlopig nog geen baby QDJ. Wel een rock DJ op je radio. Dit is Robbie Williams. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, het nieuws van 11 krijg je van Julie.
1: Goedemorgen. Gokbedrijven maken toch nog reclame, ondanks het verbod daarop. Dat schrijft de Standaard. Ze richten dan een nieuws site op met bijna dezelfde naam en hetzelfde logo. Daarop delen ze dan sportnieuws en op die manier maken ze dan zogezegd reclame voor die nieuws site en niet voor hun goksite. Professor sportmanagement Bram Constant.
2: Met één tussenstap via dat vermeende nieuwsplatform kun je de consument dan toch bij de eigenlijke kansspelwebsite krijgen waar dat ze dan toch nog kunnen inzetten. Ja, de wetgever is met een verbod op gokreclame gekomen omdat we merken dat reclame de motor is ook van die industrie die toch voor een stukje teert op verslaving als verdienmodel.
1: De kansspelcommissie wil nu dat de wet wordt aangepast zodat zo'n achterpoortjes niet meer gebruikt kunnen worden. Duitsland moet op zoek naar een structurele oplossing nu de Rijn zo goed als onbevaarbaar wordt door de extreme droogte. Het land nam al noodmaatregelen, ze mogen vrachtwagens nu ook op zondag rijden, terwijl dat normaal verboden is. Maar dat is niet voldoende en extra goederentreinen zijn geen optie, want het Duitse spoornetwerk zit al overvol. Duitsland moet dan mogelijk de rivierbodem verder uitdiepen of reservoirs aanleggen. En op het EK zwemmen in Parijs gaat Roos van Otterdijk naar de halve finale van de 50 meter rugslag. Ze werd vierde in haar reeks. Vanavond zwemt van Otterdijk ook al de finale van de 50 meter vlinderslag. En Sarah Dumont staat dan weer in de halve finale van de 200 meter vrije slag. Ze werd vijfde van alle zwemsters die naar de halve finale mogen. Die wordt straks gezwommen. Siri van der Linde haalde het niet. Ze werd pas 33ste in de reeks. En bij de mannen grijpt Noah de Schrijver naast de halve finale van de 200 meter schoolslag. In zijn reeks eindigde hij pas achtste. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon, dan wordt het tot 35 graden.
0: Er is een nieuw ongeval gebeurd richting kust. Op de E40 met een motaar, dus tussen Aalter en Lophem, schuif je 50 minuten aan op dit moment. En ook al vanaf Drongen tot Nevelen 12 minuten extra rekenen. In totaal doe je dus over het traject van, wat pakt ongeveer van, ja, wat is het, Drongen naar de kust, een uur bij sowieso. Richting Gent vertraag je ook op de E40 tussen Aalst en Zwijnaarden 25 minuten. Dat is nog wat extra richting kust dus. En op de E17 tussen Beerveld en Gentbrugge 11 minuten bijtellen. Ook richting Antwerpen. Antwerpen vertraag je op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 17 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 13 minuten extra. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 10 minuten.
3: Matthias van den Bulke.
0: Ja, in deze gaat onze Emma Salde dus bevallen. We geven ze nu al een extra push met de man die ze adoreert.

0: je woensdagvoormiddag. 9 over 11.
1: Stuurt je naar Bommelien Thijs in Amsterdam.
0: Yes, en dat bij Robbe in de ochtend en ook bij Joren en Naomi in onze avondspits. Kan je dus tickets scoren voor Bommelien Thijs in Amsterdam. Gewoon even meegeven, want Bommelien in Amsterdam, dat is gewoon een topreis. Bommelien is geweldig op een podium en Amsterdam is een geweldig mooie stad. Dat is dus sowieso een win-win. En jij kan dus de geluksvogel zijn om Pommelien daar dus live te aanschouwen. Ik heb nu voor jou Natalie Imbruglia.

0: Weet je wat er erg is? Ik was het ook echt bijna vergeten. Als je nu moet studeren voor je herexamens. Oh, Lieke uit Lokeren. Heel veel courage daar achter je bureau en achter je boeken.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes.
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

Q-topschijf, Cat's Eye, een animal. De dochter van Vanessa uit Lierde, die kan niet meer wachten tot in september. Laat haar mama weten via de Q-app. Het wordt haar allereerste concert ooit. En ze is een hele grote fan van de dames van Cat's Eye. Veel plezier.

0: Wat een stem, wat een persoonlijkheid. Louis Capaldi en Survive bij Q Music. Ondertussen is het 11:58 en het is heel druk op de Vlaamse snelwegen. 7 plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. En richting kust staat nog altijd de langste file. Op de E40 moet je aanschuiven vanaf Sint-Nijs-Westrum tot Nevelen. 23 minuten, daar is een ongeval gebeurd. En verderop tussen Aalter en Loppem schuif je ook 46 minuten aan. Dat is dus in totaal 1:09 bijtellen. Ook richting Hasselt vertraag je op de E313. Tussen Geel-Oost en Beringen zijn er problemen op de berm. Er is een bermbrand zelfs, dus 26 minuten aanschuiven daar. En ook richting Antwerpen is er een ongeval gebeurd op de E19. Vanaf Meer tot Brecht 20 minuten bij. E313 dan, tussen Massenhoven en Borgerhout, een file van 17 minuten. Richting Gent vertraag je op de E40 vanaf Erpenmeren tot Zwijnaarden 14 minuten. Ook op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 10 minuten bij. Maar op alle andere plaatsen zou je normaal gezien minder dan 10 minuten mogen verliezen.
1: Matthias van den Bulke.
0: En Lost Frequencies.

0: You up.
1: You. Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
3: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
0: HLN, de hartslag van Vlaanderen.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.

0: Wat een goed jaar deze. Deze man is ook geboren in 1992. Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Hij is al gestegen naar de derde plaats in de Q-top 40. Hij stond eigenlijk ook al op 2, dus nu op 3, wat dat ook nog altijd goed is natuurlijk. Zometeen de jongste artiest uit onze playlist, na Bazaar.
1: Come on!
0: En deze The Rhythm of the Night, maar dan in Espanol. Sí. Claro. Dit is Lorca, pas perfect bij het weer. Ritmo de la noche. Goedemiddag.

Het jaar 2026 is voor mij het jaar van de eerste keer. Het is namelijk zo dat ik zoveel mogelijk dingen voor de eerste keer probeer te doen in mijn leven of mee te maken. Dus ik vraag me af, heb jij ook iets dat je dit jaar voor de eerste keer gedaan hebt? Dan mag je dat nu laten weten via de Q-app. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Reggie and Where Did You Go? Straks Reggie en Linda, uiteraard van Milkink, op het podium hier van het Q Beach House. Ze beginnen aan hun mini-concert rond 5 uur. Eline uit Kortrijk, die heeft dit jaar voor de eerste keer de foute party mogen beleven van Q Music. En het zal niet haar laatste keer zijn. Dylan uit Grimbergen, die is dit jaar voor de eerste keer naar Bellewaerde geweest op zijn 30ste. Hij was er nooit eerder geraakt. En Carmen is dit jaar voor de eerste keer bevallen. Dat gaat ze misschien ook nog eens doen. Proficiat, Carmen. Ja, 2026 is voor mij echt het jaar van de eerste keer. Ik heb bijvoorbeeld de eerste keer geskiet in de Ardennen op verse sneeuw. Had ik nog nooit gedaan in mijn leven. Eerste keer ook naar de psycholoog geweest, naar een therapeut. Dat was ook voor mij de eerste keer. En ik ben ook voor de eerste keer in Amerika geweest dit jaar. In New York, baby. En ik kan u zeggen, dat was ook zeker niet mijn laatste keer.

0: Goedemorgen, Matty.
1: Goedemiddag.
0: Ik ben voor de allereerste keer in 2026 sowieso naar de Foute Party gekomen. Dankzij Q-Music, omdat ik meegedaan heb met de winactie. En ik kom nu vrijdag voor de allereerste keer naar de Q-Beach House. Dus veel eerste keren voor mij ook dit jaar.
2: Het Q-Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
3: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q-Beach House in Oostende.
4: Q. 1 over 12, goedemiddag, tijd voor het nieuws met Julie.
5: Goedemiddag. Heel wat mensen zijn op de valreep nog op zoek naar een eclipsbril om vanavond naar de zonsverduistering te kijken. Op verschillende plekken was het vanmorgen vroeg al aanschuiven, zoals aan een apotheek in Wetteren in Oost-Vlaanderen. Die had nog 10.000 brillen in de aanbieding. Deze mensen wilden er snel nog eentje bemachtigen.
6: We zijn vrij jonge kindjes. Ja, eigenlijk begon ons het besef meer en meer te groeien van dat gaat niet vaak meer gebeuren. En we zouden eigenlijk wel snel moeten... we zouden dat eigenlijk wel een keer moeten kunnen tonen als
7: ik
6: doen.
7: Ik ga dat niet meer meemaken, de volgende. Hè. Wanneer is het? Binnen 80 jaar. Wel een keer lezen wat er juist gaat gebeuren. Ik denk dat het de maan is die tussen de twee schuift.
5: De zonsverduistering vanavond begint om 18 over 7. Kijk er zeker niet naar zonder zo'n eclipsbril, anders kunnen je ogen permanent beschadigd raken. De Europese Unie maakt 2 miljoen euro vrij om Colombia te helpen na de zware aardbeving daar eergisteren. Reddingswerkers zoeken er nog altijd naar mensen onder het puin. Al meer dan 250 mensen kwamen om het leven en er is ook enorm veel schade. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Roos van Otterdijk naar de halve finale van de 50 meter rugslag. Ze werd vierde in haar reeks. Vanavond zwemt Van Otterdijk ook al de finale van de 50 meter vlinderslag.
8: Het was gewoon een goede race, goede ochtendsessie. Ook weer bij mijn beste tijden, ooit gedaan. Echt goed gezwommen, een paar kleine details die beter kunnen. Maar dat is ook gewoon fijn dat je dan kan groeien in elke race opnieuw. Dus kijk gewoon uit naar vanavond.
5: Sarah Dumont staat dan weer in de halve finale van de 200 meter vrije slag. Ze werd vijfde van alle zwemsters die naar de halve finale mogen. Die wordt vanavond gezwommen. Siri van der Linde haalde het niet. Zij werd pas 33ste in de reeks. En bij de mannen grijpt Noah de Schrijver naast de finale van de 200 meter schoolslag. In zijn reeks eindigde hij pas achtste. Vanmiddag volop zon bij maxima tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we hetzelfde weer en halen we zelfs tot 35 graden.
4: De langste file die staat op dit moment richting kust op de E40. Om te beginnen verlies je al 10 minuten tussen Erpenmeren en Wetteren. En dan schuif je ook nog eens aan tussen Beernem en Lophem. 43 minuten, dus ja, hou sowieso een uurtje bijtellen. Daar is een ongeval gebeurd eerder deze voormiddag. Ook richting Antwerpen vertraag je op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 13 minuten extra. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst 7 minuten bij. En vanaf Lunau tot Brecht 5. Ook op de A12. Vertraag je tussen Aartselaar en de Kleidalaan 6 minuten. En op de Brusselse buitenring staat er een defect voertuig. Tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem 12 minuten file rijden daardoor. Richting Brugge dan nog een file op de E34 tussen Balgenhoeken en Aardenburg-Kalseide 9 minuten bij. Richting Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en Kruinem 8 minuten. De Antwerpsring richting Gent vanaf Berchem tot de Kennedy-tunnel 8 ook. En op de ring rond Gent richting Mariakerke ook 8 minuten. Vanaf Wippelgem tot de Evergemse Steenweg. Nog één file en dan zijn we er vanaf. Richting Hasselt staat hij op de E313. Tussen Geel-Oost en Ham 7 minuten bij. En op alle andere plaatsen verlies je sowieso minder dan... hoef, 5 minuten.
2: Matthias van den Bulke.
4: We kijken en tellen af naar vanavond voor de eerste zonsverduistering sinds 1999.

0: De nooduitgang van Meteor. Het is bijna 12 over 12. Vanavond krijg je geen meteor aan de hemel, maar wel de maan die voor de zon komt te staan.
1: De Eclipse Top 10.
0: En daarom hoor je bij Liam van Averbeke vanavond tussen, wat is het, tussen 7 en 10, tijdens de zonsverduistering dus, de Eclipse Top 10. De zonsverduistering die start ongeveer rond 7 uur en kent zijn of haar hoogtepunt, want ik weet niet of het mannelijk of vrouwelijk is, rond 13 over 8. Dan gaat de maan dus 90% voor de zon staan en gaat het dus even al heel donker worden en dan gaat het terug ietsje helderder worden daarna. Maar dus ook op je radio kan je meegenieten van die eclipse met de Eclipse Top 10. Dit is mijn nummer 1. Bonnie Tyler en haar Total Eclipse of the Heart. Het zal wel zijn. Als jij een beter nummer weet, je mag het doorsturen via de Q-app. Zo kan je stemmen op de Eclipse Top 10. Veel mensen zijn trouwens nog op zoek naar een eclipsebrilletje. Petra die zegt dat je er last minute nog kan vinden via Facebook. En anders moet je doen zoals Tony. Dat is een lasser, dus die gebruikt gewoon zijn werkbril.

0: Dag, dag, de nummer 1 in de Q-top 40, Shakira en Burna Boy. Ja, en Shakira en haar nummer dus over Maradona en Ronaldo, daarover zingt ze in deze. En Cristiano Ronaldo is dus toch getrouwd, blijkbaar. Iedereen dacht dat hij van het weekend ging trouwen, normaal gezien op Madeira. Daar stonden ook heel wat fans van de voetbalvedette. Maar het bleek een gewoon random koppel te zijn die daar trouwde. Maar hij heeft gisteren op zijn Instagram wel een foto gedeeld van het koppeltje dat ze getrouwd zijn. Met de ringen rond hun ringvingers. Dus ja, en als op Instagram staat, ja, dan is het waarheid natuurlijk.
1: Vlaanderen zit al in haar binnenzak.

0: extra extra veel voor extra extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week. En altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.
4: Maximum sound.

komen een paar leuke suggesties binnen voor de Eclipse Top 10 vanavond. Karine die stuurt bijvoorbeeld een nummer door van Bill Withers. Met Ain't No Sunshine. Sanne uit Ninove stuurt deze door. Ja, Moonlight Shadow van Mike Oldfield. Hè, dat past eigenlijk ook wel goed. Ja, het wordt sowieso een hele leuke lijst vanavond tijdens de zonsverduistering. De Eclipse. Top 10. Maximum Summer. Ondertussen is het bijna 5:05 geworden. En als je nu al een koffietje kan gebruiken en je bent in de buurt van het Q Beach House, nog tot 3:00 deze namiddag, kan je deelnemen aan de Barista Workshop van Nescafé. Hier op ons podium, een paar meter verder, kan je de lekkerste ice lattes leren maken. Helemaal volgens jouw noden, met crème fraîche als je wil, of met karamelsmaak, havermelk, met gewone melk. Alles kan, alles mag, maar vooral met hele lekkere.

klinkt misschien ietsje minder zomers, maar is daarom niet minder schoon. Birdie en Skinny Love. Er zijn heel wat leuke suggesties die binnenkomen voor de Eclipse Top 10. Ik heb nog eentje eruit gepikt en dan ga ik het laten voor wat het is. Dit is de favoriet van Karine uit Berlaren.

De dag dat het zonlicht niet meer scheen. Leuke suggestie, Karin. Ik vrees alleen dat hem waarschijnlijk de eclipse top 10 niet zal halen, maar bij deze hebben we John Terra toch even laten horen. Ondertussen 1 minuut over 1:30 en het is nog altijd druk op de Vlaamse snelwegen. 9 files van langer dan 5 minuten richting kust schuiven nog altijd het langste aan. Op de E40 tussen Aalter en Loppem is er een ongeval gebeurd. Reken daardoor op 52 minuten extra. En eerder op de E40 richting Gent tussen Erpenmeren en Zwijnaarden ook 9 minuten bij. Dan gaan we richting Antwerpen, E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een kwartier extra. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst 9 minuten. En op de A12 vanaf Aartselaar 5 minuten bij. Antwerpse ring richting Gent vertraag je 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Gent op de E40, ja dat had ik al overlopen, daar blijf je beter weg. Op de E17 tussen Beervelde en Gent-Brugge 5 minuten bij. Richting Brugge staat er een file op de E34 tussen Balgerhoeken en Aardenburg. Kalseide, 6 minuten extra. Richting Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaijnem ook 6 minuten bij. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten. Veel courage als je erin staat. De muziek, daarmee komt het wel sowieso goed.

0: was een monsterhit 3 jaar geleden. Cyril en Stumbling in weken op nummer 1 gestaan. Ja, en de Q-luisteraars die waren er duidelijk ook zot van.
1: Guess the Summer Song.
0: Want die kreeg heel veel hartjes altijd. Want in de Q-top 40 beslis jij uiteraard ook mee over de lijst, over de volgorde. En die kreeg heel veel hartjes. Dus bij deze ja, stond hij dan ook net ietsje hoger dan de rest van de hits van toen. Nu is het Guess the Summer Song. We keren terug naar de zomer van 97. Jij moet raden welke zomerhit je zo meteen te horen krijgt. Ik ga een klein mini-stukje laten horen. Als je weet welke we zoeken, dan moet je dat bewijzen door het in te zingen via een spraakberichtje in de Q-app. En als je echt niet durft zingen, wat ik heel jammer zou vinden, dan mag je het ook gewoon doorsturen via een berichtje. Oké? Goed, maar liefst het zingen, of dat ik toch zeker je stem hoor even. Alright, hier komt de zomerhit uit 97. Zodra je het juiste antwoord weet, laat maar.

0: hoor je hier. Spreek of zing het juiste antwoord in via de Q-app. Q-Music.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Mannekes, Bompie, deze ga je fantastisch vinden.
5: Denkt u?
4: Vrijdag en zaterdag?
6: Ja.
4: Is het nee?
5: Is het nee?
4: Tegen BTW.
7: Is het nee tegen BTW?
5: Allee, gast.
4: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel? Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
1: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
9: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
0: Voorwaarden op colruy.be.

0: Stars and On My Soul bij Kierik.
1: Guess the Summer Song.
0: Elke middag katapulteer ik jou terug naar een zomer uit een bepaald jaar. Vandaag de zomer van 97. Ik weet niet wat jij toen deed. Ik weet het zelf ook niet meer, want ik was 5. Dus geen herinneringen aan. Maar dit was toen wel een hit. The rest is on to get out of the bottom. Heel veel luisteraars wisten dat. We gaan eens luisteren naar Tamara.
2: Acera.
0: Oeh.

0: Who do you think you are on the Spice Girls?
1: Ja, dat is juist, Peter. Giovanna, we gaan eens luisteren naar jouw girl.
2: The Spice Girls met Who Do You Think You Are.
1: En ook Stefanie heeft iets laten weten.
3: The Spice Girls met Who Do You Think You Are. Oeh!
1: Fantastisch, heerlijk. Die kreuntjes op het einde van Stefanie. Oftewel heeft ze het te warm, oftewel ligt het aan iets anders. Dat kan ook natuurlijk, ja. Maar het is dus inderdaad Spice Girls en Who Do You Think You Are. Zet je radio gerust een beetje luider. En zeker als je in de file staat op de E40 richting kust. 1:15, dit zijn de Spice Girls bij Q Music.

0: Q Top Chef.
1: Se salavi, baby.
0: Kriskros Amsterdam, Louisa Sonza en Willy William. Joren en Naomi dagen elkaar elke dag uit. Maandag moest Naomi bijvoorbeeld in een skipak presenteren. En gisteren werd onze Joren 3 uur lang geblinddoekt. Wat het vandaag wordt, hoor je zo meteen vanaf 4 uur eerst Jolien Roets. Maar ze gaat ietsje later zijn, want ze zat in die zware file. Jij

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you.
0: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Het is 1:01, je krijgt het nieuws van Julie.
3: Goedemiddag. In verschillende winkels aanschuiven voor de laatste eclipsbrillen. Heel wat mensen zoeken er op de valreep nog voor de zonsverduistering van vanavond. Zoals aan een apotheek in Wetteren in Oost-Vlaanderen. Die had nog 10.000 brillen in de aanbieding. Deze mensen wilden er nog snel eentje bemachtigen.
4: We hebben 3 jonge kindjes. Ja, eigenlijk begon ze op besef meer en meer te groeien van dat gaat niet vaak meer gebeuren. En we zouden eigenlijk wel snel moeten... ik word je voorstel. We zouden dat eigenlijk wel een keer moeten kunnen tonen als kinderen.
5: Ik kan dat niet meer meemaken de volgende, hè. Wanneer is het? Binnen 80 jaar. Hoewel ik gelezen wat er juist gaat gebeuren. Ik denk dat het de maan is die tussen 2 schuift.
3: De zonsverduistering begint vanavond om 18:07. België kampt met een technische storing. Onze redactie krijgt verschillende meldingen binnen van klanten die niet meer kunnen inloggen via de app of website. Ze krijgen een foutmelding. België laat weten dat ze het probleem onderzoeken. En op het EK Atletiek in Birmingham gaat Helena Ponette naar de halve finale van de 400 meter. Ze werd eerste in haar reeks en had ook de 4e beste tijd in totaal.
6: Ik ben tevreden over mijn wedstrijd. Ik heb goed gecontroleerd kunnen lopen. Toen was om in de 2e bocht vooral wat te beginnen duwen, zodat ik het goed kon doortrekken naar de finish. En dat is wel gelukt. Dus ik ben wel tevreden van de wedstrijd.
3: De halve finale is voor morgen. En op de 200 meter is Delphine Nkansa 4e geëindigd in haar reeks. Net niet goed genoeg voor de halve finale dus. Vanmiddag volop zon bij maximaal tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we weer meer van hetzelfde en halen we zelfs 35 graden.
2: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op dit moment de langste file staat nog altijd richting kust. Op de E40 tussen Aalter en Lophem moet je een uur bijrekenen. Dat komt daardoor een ongeval eerder deze voormiddag. Ook richting Antwerpen vertraag je E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 22 minuten daar. Op de Antwerpse ring richting Gent vanaf Berchem tot Antwerpen Centrum 10 minuten bij. Ja, en mijn collega Jolien Roets die stond dus daarnet in die ellenlange file richting kust. Betekent dat ze een paar minuten later is, maar ik ben er als het oké is voor jou. To the rescue.
7: Matthias van den Bulke.
8: Jolien Roets te laat. Dus hebben we extra minuten Matthias van den Bulke. Yeehaw! Let's go!

0: En met een prachtig spektakel aan de hemel. Dat zijn goede voorbereidingen voor vanavond, met de zonsverduistering. Ja, en ondertussen is Jolien Roets eindelijk gearriveerd. Dag Jolien.
1: Hey.
0: Dag Jolle, ça va?
1: Sorry, ik moet toch even stoppen met hijgen.
0: Ja, want de luisteraars die zouden andere dingen kunnen denken.
1: Ja,
0: hoe
1: inderdaad.
0: Komt het dat je zo aan het hijgen bent?
1: Ja, nog altijd hetzelfde als waarom jij vanochtend, denk ik, op Nipperke was. Er lag een gekantelde vrachtwagen op de E40. En je zou dan zeggen, ja, Jolien, je moet vroeger vertrekken. Normaal gezien ben ik nogal van de stipt. Hè. Ik ben nogal van de, ik ga 3 uur voorhand vertrekken, want je weet nooit.
0: Altijd, je
1: maar
0: bent
1: ik
0: altijd
1: had,
0: op
1: ja, ik had nog een inleessessie in Gent. En ik kon dus maar, en ik heb die moeten onderbreken, want jij had gelukkig een berichtje gestuurd van, er is veel file. Dus ik zei, het moet nu stoppen, sorry voor alles. Ik moet vertrekken naar de kust. En dan nog was het maar op Nipperke, maar ben blij dat ik er geraakt ben.
0: Je zijt er, acclimatiseer even.
1: Ja.
0: Kom tot uw positieve. De
1: komt
0: muziek,
1: goed.
0: Die hebt voorbereid, ziet er alvast fantastisch uit.
1: Ja,
0: ik stel voor dat ik nog eentje ga aankondigen.
1: En je mocht dat dan bij op je factuur zetten, hè?
0: Ah ja, is het waar.
1: Aba,
0: dan gaan ze u minder
1: betalen. 10 minuten extra. Aba, ja.
0: Ah ja, ah, ja.
1: Doe maar niet.
0: Dat is goed.
1: Geregeld.
0: Jolien Roets, je krijgt de hele namiddag de gezelligheid zelf. Ik heb nog Bas Serra voor jou.

0: Carol G, twee supersterren bij elkaar en toch werd die niet gesmaakt. Mijn theorie is omdat het een beetje te kerstig klinkt en dat in het midden van een zonnige zomer. Ja, zoiets denk ik. Zo zie je maar dat het moment waarop je een plaat uitbrengt, dat dat toch ook belangrijk is. Hè? Maar goed, het deed me wel een beetje pijn, want tegen Bruno is tegen mij. Maar ondertussen wordt de nieuwe van Kygo wel gesmaakt in Repeat of Niet. Take Me Back heet hij en hij is heel zomers. Vanochtend bij Matthias kreeg hij een repeat en dus hoor je hem straks bij Joren en Naomi nog eens terug. Ik heb zijn vorige single nog eens meegenomen. Zometeen Kygo en Save My Love.
1: De Q-party barst weer los. Q-music, Q-music. En komt zaterdag naar Niel. Shake it up.

0: QF.
1: With you. Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schat ik, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
7: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
6: Echt of wat?
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
10: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt. Dit is Q.

0: De situatie is voor Jolien. In witte goeder, oud witte bedder. En nog fijne middag met goede muziek. Jolien, bye bye.
1: Ik ga mijn best doen. En kijk, de reden waarom ik dus te laat was, die hoor je nu in de files. Het is 1 minuut over 1:30. 8 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Richting de kust op de E40 van Aalter tot Loppem verlies je nog altijd 1 uur door een ongeval met een vrachtwagen. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 16 minuten extra. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst, 9 minuten. En op de A12 tussen Aartselaar en de Wilrijk verlies je 8 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel 12 minuten bij. In de richting van Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout 7 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem verlies je 6 minuten. En in de richting van Gent op de E17 tussen Beervelde en Gentbrugge ook 5 minuten trager. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Zometeen een van de meest typische sounds aan de Zeros. Met een Engelse band die heel veel hits hebben gescoord in dat decennium. Maar eerst twee artiesten die al 3 decennia lang hit scoren. Q Music.
2: Maximum Summer. Jolien Roets.

0: Servos.
1: Ja, Lemmens.
0: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
1: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt het liefst?
0: Doorbakken.
1: Zeker?
0: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmens.
4: Shh, luister.
5: Hoi, kom op!
4: De natuur ontwaakt.
5: Oeh.
4: En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
6: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
8: Ah ja, om de matrassen te testen.
7: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
8: Wat?
7: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
8: En wat met de balletjes?
7: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
10: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.
11: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond. Vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
12: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
13: Mannekes, Bompie, die's gaan de fantastisch vinden.
14: Denkt u?
13: Vrijdag en zaterdag?
14: Ja.
13: Is het nee?
14: Is het nee?
13: Tegen BTW.
15: Is het nee tegen BTW?
14: Allee, gast.
15: Dat is fantastisch.
13: Zie je wel?
16: Hoe maak je het?
17: Samen met Gamma.
16: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
18: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: en Rumours. Zometeen de miljardairsdochter die in 3 weken tijd al in de top 10 van de Q-top 40 is binnengeraast. Na een lesje flirten in het Portugees. Als ik je te pakken krijg, hè. Ofwel, I say it, baby. Maximum summer.
1: Music. Come on. Nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein.

Stella Lefty en Boston Vicky uit Merksem die stuurt in de Q-up. Als je thuis komt van een dagje in het ziekenhuis en je hoort deze, dan word je instant vrolijk. Het was speciaal voor jou, Vicky. Wat is er nog te doen aan het Q Beach House deze zomer? Als je dat wil weten, dan moet je zeker onze kalender eens checken in de Q-app. Vrijdag is het bijvoorbeeld altijd happy hour. Deze vrijdag met DJ Voltage ga je de werkweek afsluiten in stijl. En vandaag komen Reggie en Linda van Milk Inc. langs. Ze komen een mini-concertje geven hier op ons podium op het terras van het Q Beach House. We verwachten

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Q Sounds.
0: With you. With you.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Q. En goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Julie.
3: Goedemiddag. Belfius kampt met een technische storing. Klanten kunnen niet inloggen via de app of via de website. Ook bij sommige andere mensen werkt de bankkaart niet en loopt het mis bij betalingen. Belfius laat weten dat ze het probleem onderzoeken. In Beveren in Oost-Vlaanderen is een man om het leven gekomen toen hij aan zijn auto aan het sleutelen was. De man kwam gekneld te zitten onder zijn auto toen de krik wegsloeg en hij eronder lag. Zijn vrouw vond hem terug en belde nog de hulpdiensten, maar de man was al ter plaatse overleden. Op het EK Atletiek in Birmingham gaat Helena Ponette naar de halve finale van de 400 meter. Ze werd eerste in haar reeks en had ook de vierde beste tijd in totaal.
4: Ik ben tevreden over mijn wedstrijd. Ik heb goed gecontroleerd kunnen lopen. Toen was hem in de tweede bocht vooral wat te beginnen duwen, zodat ik het goed kon doortrekken naar de finish. En dat is wel gelukt. Dus ik ben wel tevreden van de wedstrijd.
3: De halve finale is voor morgen. En op de 200 meter is Delphine Nkansa vierde geëindigd in haar reeks. Ze komt amper 200ste tekort voor een plek in de halve finales. Later deze week komt ze wel nog in actie op de 4x100 meter met de Belgian Rockets. Vanmiddag volop zon bij maxima tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we meer van hetzelfde en halen we zelfs tot 35 graden.
2: Er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat nog steeds richting de kust. Op de E40 tussen Aalter en Loppem verlies je 48 minuten en dat komt door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 12 minuten extra. Richting Gent verlies je van Berchem tot de Kennedy-tunnel 10 minuten. Je moet eruit kijken voor een defect voertuig. In de richting van Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 11 minuten bij. En op de E19 verlies je van Mechelen-Noord tot Rumst 10 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 5 minuten langer. En op de ring rond Gent richting Mariakerke van Wippelgem tot Evergemse Steenweg ook 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
0: Jolien Roets.
2: Met straks een ode aan een van de grootste rappers aller tijden. Volgens sommigen misschien wel de grootste. Nu en

jaar, 30 jaar geleden dat een legend ons verliet. Tupac Shakur, een van de meest invloedrijke rappers uit onze geschiedenis. De vertegenwoordiger van The Westside ging op 7 september 1996 naar een boxmatch kijken van Mike Tyson in Las Vegas. En daarna stond hij aan het rood licht met zijn auto en werd hij onder vuur genomen. Meerdere kogels in zijn lijf waar hij op 13 september 1996 aan overleed, aan zijn verwondingen. Hij was maar 25 jaar. Dat vergeten we altijd als we praten over Tupac. Die heeft zo een invloed achtergelaten op de muziekgeschiedenis. En hij was maar 25. Toch zo'n muzikale legacy achtergelaten. Dat is echt zot, vind ik. Het is nooit echt 100% zeker geweten wie de schutter of de opdrachtgever was van de schietpartij. Maar afgelopen maandag is wel het proces eindelijk begonnen tegen de enige verdachte. Het zal zeker een maand duren en dan kunnen we, I guess, dat hoofdstuk afsluiten. Ik weet het niet. De man protesteerde in de 90's al tegen een verscheurde wereld. En kijk, 30 jaar later komt het nog altijd heel hard binnen. Dit is Tupac en Changes.

0: E40 of op een andere plek. Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Zometeen de 6 meisjes verantwoordelijk voor de Q-topschijf van deze week. Eerst nog een van mijn 2 favoriete Justins. Welke zou het vandaag eens zijn?
1: Vlaanderen zit al in haar binnenzak.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Q Music.
2: Q sounds better with you. Better with

Gedraaide in onze playlist hier bij Q Cat's Eye en Animals, de Q-topschijf. Twee van de zes leden van Cat's Eye die nemen trouwens even een stapje terug uit het publieke leven, omdat ze zich willen focussen op hun mentale gezondheid. Ik kan het me echt niet voorstellen hoe het moet zijn om van de ene dag op de andere zo ontzettend wereldberoemd te zijn. Dus ik snap dat je dan soms denkt, ik ga me even terugtrekken en ik hoop echt dat ze heel snel veel beter worden en terug kunnen meegaan op de optredens en de concerten en de promotours en zo die ze aan het doen zijn. Onze DJ Licious, die zwaait met zijn toverstokje zometeen. Na de man waarover ik in de Zero's alles een droom had. Een leuke droom, ja. Limp Bizkit is dit en Behind Blue Eyes.

0: Een DJ en een zangeres.
1: I miss this magic with you.
0: En een DJ-duo en een zangeres. Twee keer een succesformule na elkaar. Zometeen eerst ga ik met jou door de files. Het is druk. Er staan er 6 op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer moet aanschuiven. De langste file staat nog altijd in de richting van de kust op de E40 tussen Aalter en Lophem. Door dat ongeval dat vanochtend is gebeurd. 1 uur en 10 minuten extra op dit moment. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem verlies je 26 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 16 minuten bij. Op de A12 verlies je van Aartselaar tot Wilrijk 10 minuten. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een kwartier bijrekenen. In de richting van Gent verlies je van Berchem tot de Kennedy-tunnel 10 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder.

0: is woensdag, dus ik had nog eens zin in eentje van de Backstreet Boys. Voilà.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
4: Maximum. Maximum Summer. Hey, this is Taylor Swift on Q.

Backstreet Boys en I Want It That Way. Ik herinner mij alsof het gisteren was, putje winter, januari. We zaten allemaal op kantoor in Vilvoorde. Ik zit samen met de muziekredactie aan een eiland. En ineens hoor ik zo een beetje stil, zo, ja, volgende week dan de nieuwe Bruno Mars. Ja, dat trekt mijn aandacht natuurlijk, want ik ben al heel lang een heel grote fan van alles wat die man doet. En het was toch al een paar jaar betrekkelijk stil rond zijn solo-carrière. En ineens kwam daar dan die grote aankondiging. Hè. Er komt een nieuw album, The Romantic. En er komt een nieuwe tour, The Romantic Tour. En er komt ook een nieuwe single natuurlijk. Nu even een geheim van achter de schermen. Het gebeurt soms dat een hele grote artiest iets gaat uitbrengen. En dat onze muziekredactie dat al weet dat dat gaat gebeuren. En dat ze ook al eens mochten luisteren in primeur naar die nieuwe single. Maar dat dan nog een groot geheim is. En dat was nu dus ook zo. Dus onze muziekredactie had hem al gehoord en ik maar vragen en zagen. En hoe klinkt die? En is het funky? En is het sexy? En is het Bruno? En het antwoord was heel duidelijk. Yes. Een paar dagen later mochten wij hem dan ook horen. I Just Might heette hij en het werd ook je topschijf. En op 16 januari kwam hij dan al meteen binnen in de Q-top 40 op nummer 7. Dat was dan de hoogste nieuwkomer. De 8 weken nadien stond hij helemaal bovenaan op nummer 1. En het zou zelfs tot 5 juni duren dat hij in de top 10 stond. Ze waren dus niet fout, hè. Het is funky, het is sexy, het is Bruno en het is gewoon steen goed. En voilà, hier zijn we dan, 30 weken later. Hij staat er gewoon nog altijd in te blinken in jouw lijst. En dat op een 23e plek. Dus het worden nog een paar heel mooie weken voor de schattigste krullenbol uit de hele Q-top 40. De langstgenoteerde is Bruno Mars en I Just Might.

0: En goedemiddag, het nieuws van 3 uur krijg je van Lore.
1: Goedemiddag. De oom van Hamza geeft toe dat hij hem geslagen heeft, maar dat hij hem niet wou doden. Dat heeft zijn advocaat gezegd voor de raadkamer. Die moet beslissen of de man aangehouden blijft. Hamza is de jongen van 7 die vorige week stierf in Merchtem.
2: Kind betwist de kwalificatie moord, slagen en verwondingen niet. Zijn enigste wil vandaag is dat de zus en die vriendin van die zus naar huis mogen gaan. Dus hij heeft dat nooit gewild, maar ook dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.
1: Het gaat om de moeder van Hamza en een vriendin. Zij hopen om straks vrij te komen met een enkelband. Die beslissing verwachten we straks dus. In Beveren in Oost-Vlaanderen is een man van 68 omgekomen toen hij bij hem thuis aan zijn auto aan het sleutelen was. De krik sloeg weg, waardoor de man onder zijn auto belandde. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft Julien Watrin zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 400 meter horde. Hij finishte als 5e in zijn halve finale met de 16e tijd van alle deelnemers. En dat was niet goed genoeg. Ook Delphine Nkansa kwam net te kort voor een plek in de halve finales op de 200 meter. Ze was 200ste te traag om door te stoten. En in de 10 kampen bij de mannen staat Dai Keita voorlopig 16e na 3 disciplines. De 100 meter, het verspringen en het kogelstoten. Vandaag staan nog het hoogspringen en de 400 meter op het programma. De rest van de dag blijft het zonnig en warm, tot 32 graden. Morgen en vrijdag volop zon en tot 35 graden.
0: Er staan 10 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat in de richting van de kust op de E40. Van Aalter tot Lopem verlies je nog altijd 41 minuten door dat ongeval. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 1/2 uur extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 16 minuten. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 10 minuten bij. En van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel komen er 8 bij. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 14 minuten extra. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en Drumst, 7 minuten. En op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan, Kontigse Steenweg, 5. Richting Gent dan op de E17 tussen Destelbergen en Gentbrugge, 6 minuten extra. Richting Brussel op de E40 verlies je nog tussen Sterrebeek en Kraaijnem, 5 minuten. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Jolien Roets.
0: Na het WK gaan we vannacht weer onze slaap laten, maar het wordt sowieso de moeite.

Sienna Spyro en Material Lover. En het is beslist. We gaan onze kinderen wakker houden vanavond. We gaan ze wakker. Ja, jawel, tuurlijk wel. De kindjes normaal gezien gaan ze slapen ergens tussen 7 en 7:30. Maar we gaan ze ophouden om samen naar de zonsverduistering te kijken. Ook al gaan ze doodop zijn en misschien onhandelbaar tegen dan. We gaan het toch doen. We gaan ergens in Gent een plekje zoeken om samen te kijken. Want ja, het is gewoon, het besef komt ineens. Zoiets gebeurt gewoon niet zo vaak, hè. Als je weet dat het sinds 99 geleden is, dat het nog zo'n hype was. Maar ja, dat er nog zo'n grote zonsverduistering plaatsvond. En dat de volgende maar binnen 80 jaar gaat zijn. Ja, dan moeten we ze dat toch eens laten meemaken. Ze keken er ook vanochtend al naar uit. Waren hun eclipsebrilletje al aan het testen. Want het is moeilijk om uitgelegd te krijgen dat er nog niks gebeurde. Dus wat mag ik al eens proberen, Allee, ze was heel benieuwd naar hun reactie. Ook. Ja, dat gaat heel traag, hè. Zo'n verduistering, dat duurt een uur voor het volledig donker is. Dus misschien toch de iPad meepakken voor tussendoor. Zwat. Praktisch niet, maar leuk, ik denk het wel. Waar ga jij kijken straks? Als er tips zijn trouwens voor goede plekken in Gent, let me know, want we zijn nog op zoek. Nu ze nog mag schijnen, doen we er een

0: Alex Warren en Passenger bij Q. 16 minuten over drie. Op toch een spannende dag vandaag. Met de gedeeltelijke zonsverduistering. 90% is toch al een mooi cijfer. Annemie stuurt een voiceberichtje.
1: Hoi Jolien. Bij deze wil ik laten weten dat ik vanavond met mijn gezin wel kan genieten van de eclipse. De vorige eclipse in 1999 was ik net bevallen van mijn vierde zoon Bart. Dus vanavond kan ik voor het eerst in mijn leven ook meegenieten van de eclipse. Groeten, Annemie.
0: Voilà. Annemie, kijk, zo zie je maar hè, dat iets is. En sommige mensen, ik had zo'n berichtje gekregen van ja, zeg altijd maar over die verzonsverduistering, dat boeit mij niet. Maar sta er eens bij stil, dat gebeurt gewoon heel erg weinig, dat we zo'n fenomeen te zien gaan zijn. In Gent, blijkbaar aan de Voorhavenkaai, zie ik hier. De watersportbaan, dakparking van het ziekenhuis, de Galvenstonsite. Ik ga dat allemaal opslaan. Hè. En er is ook iemand die dan die site doorstuurt van die ene, van die Arthur. Die heeft zo'n site gemaakt. Dat heet Sunset Atlas. Op sunsetatlas.ch zie je eigenlijk een kaart van waar de beste plekken zijn in het land om de eclipse te gaan zien. Dus er stuurde ook iemand van, ja, je moet gewoon in je tuin kijken met de kinderen. Maar dat werkt niet als je in het centrum woont. Er staan er veel te veel hoge gebouwen rond. Dus ga eens kijken op die website en kies een juist plekje. En geniet en besef, het gaat niet zo lang meer duren voor die nog eens komt.
2: De Q-party

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je speldoren vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Mist Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing. 2 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hey, yeah. Maximum. Stop.

Tiësto en The Business. En de Q-top 40 heeft ze helaas geen business meer, maar hier in Oostende des te meer. Ze is nog helemaal niet weg. Dit is Camille bij Q.

in me. Blijven strijden, de werkdag zit er bijna op. Tenzij je in een file terechtkomt, natuurlijk niet fijn. Er staan er 13 op onze snelwegen, waar je 5 minuten of langer verliest. Richting de kust op de E40 tussen Beernem en Loppem staat nog altijd de langste file. Je verliest er nu een half uur door dat ongeval van deze ochtend. Een half uur, dat valt dan nog mee, maar toch sterkte als je daarin staat. Op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek-Oppem en Leonard 17 minuten extra uitkijken voor een defect voertuig. Op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem verlies je 12 minuten. En van Diegem tot Machelen-Woluwelaan komen er nog eens 7 bij. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 13 minuten extra. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 9 minuten. En op de A12 tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord 6. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout verlies je 13 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er 8 minuten bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 9 minuten extra. En van Berchem tot de Kennedy-tunnel 8. Dan in de richting van Gent op de E17 tussen Destelbergen en Gentbrugge 5 minuten extra. En ook richting Brussel verlies je op de E40 van Sterbeek tot Krainem 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Jolien Roets.

0: extra extra veel voor extra extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
7: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting en alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
10: Hey. Q. Maximum.
11: Summer.
10: Yeah.
11: Q.

Als je je afvraagt waar dat zebrahondje toch voor is, dan krijg je nu het antwoord. Of niet natuurlijk, hè. Dit is Lambada bij Q.

Vanavond vanaf 7 uur volgt Lian van Haverbeke met jou de gedeeltelijke zonsverduistering in Aftersun hier live vanuit het Q Beach House. Hij draait ook de Eclipse Top 10, jouw favoriete songs die je kan linken aan de zonsverduistering. Daar mogen nog altijd suggesties voor gedaan worden. Maar eerst om 4 uur is het natuurlijk aan Joren en Naomi die een finale plek weggeven voor Pommelien in de Ziggo Dome. Dat is in november, jij kan daar nog bij zijn. Voor de rest is dat volledig uitverkocht. En met een bezoek van de vriendjes van Milky.

0: House. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Kew Beach House in Oostende.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: 4 uur, goedemiddag. Nieuws krijg je van Loren.
5: Goedemiddag. De oom van Hamza geeft toe dat hij hem geslagen heeft, maar dat hij hem niet wou doden. Dat heeft zijn advocaat gezegd voor de raadkamer. Die moet beslissen of de man aangehouden blijft. Hamza is de jongen van 7 die vorige week stierf in Merchtem.
6: Cliënt betwist de kwalificatie moord, slagen en verwondingen niet. Zijn enigste wil vandaag is dat de zus en die vriendin van die zus naar huis mogen gaan. Dus hij heeft dat nooit gewild. Dus, maar ook dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.
5: Het gaat om de moeder van Hamza en een vriendin. Zij hopen om vrij te komen met een enkel band. Die beslissing verwachten we straks. Het heeft stevig gebrand in een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant. Het vuur sloeg snel over op een loods ernaast en naar enkele bomen. De brandweer was er snel bij en kreeg het vuur onder controle. Ze moeten daar wel nog een hele tijd nablussen. Er vielen geen slachtoffers. Het is ook nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Ook de oorzaak kennen we nog niet. Werknemers vertellen dat het vuur vanzelf ontstond in een afvalberg. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor het grootste olietekort in 5 jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan er elke dag ruim 8 miljoen vaten minder rond. Dat is de grootste verstoring ooit van het olieaanbod in de wereld. Er is nu al een tekort van zo'n 1,8 miljoen vaten per dag. En daardoor stijgen de prijzen overal snel en sterk. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. Vannacht is het helder en dalen de minima tot zo'n 19 graden. Morgen schijnt de zon volop en halen we tot 35 graden.
7: M6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Wezenbeek-Oppem en Leonard een half uur. En op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 13 minuten bijtellen. Richting de kust op de E40 tussen Beernem en Loppem 22 minuten extra. En richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst ook 20 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten. En richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel ook 13 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
4: Joren en Naomi. Ciao, de woensdag is zoals een glijbaan in een zwembad tijdens een hittegolf. We sliden richting het weekend met Calvin Harris.

0: enige teddybeer met meer tattoos dan plush. Allee, eigenlijk weten wij dat niet dan natuurlijk. Teddy Swims bij Q-Music en Mr. Know-It-All. Maximum Summer. Ciao vrienden, welkom bij de avondshow van Q-Music. Joren en Naomi hier, je vrienden waarmee je naar huis rijdt of naar je werk. Hè?
1: Ja, of naar je uitkijkpost waar je dus de eclipse gaat bekijken. Als je een brilletje hebt natuurlijk, dat is wel heel belangrijk. Ja, maar heb je die rijen gezien, Joren?
0: Wat is zot, het is crazy. Echt,
1: het is zo gegeerd. Goed, die brillen, jong, dat is veel waard ook ondertussen, hoor.
0: Wachtrijen voor tickets voor Pommelien Thijs en korter. Dus echt, daar moet al moeite voor doen. Maar laat u niet in de luren leggen, lieve vrienden. Koop niet zomaar alles, er moet CE... Certified opstaan. Dus CE Certified, gecertificeerd. En dat is het bewijs dat het conform de Europese regelgeving is. Want anders heb je misschien alsnog oogschade.
1: Ja, belangrijk. Heel belangrijk.
0: Ja, maar ja, je gaat wel in de zon kijken voor een paar minuten. Hè. Dus misschien zelfs een uur. Ja, hoe lang gaan we er eigenlijk in kijken?
1: Dat weet ik ook niet.
0: Een uurtje.
1: Ja, waar ga jij zitten eigenlijk? Gaan we het samen doen?
0: Ik ga op een snelwegparking ergens.
1: Ja, maar pas op, hè. Niet zo op de pechstrook of zo.
0: Ja,
1: hè.
0: Ja,
1: maar ik ken u. Enfin, dus oogschade kan je oplopen. Hoogschade kan je ook oplopen, maar niet als het aan ons ligt. Want wij hebben van alles geregeld. Milk Inc straks in de show, een mini-concertje. Kan je ook volgen op de stream. We zoeken ook een nieuwe finalist voor onze Pommelien Thijs-wedstrijd. Want wij willen een duo naar de Ziggo Dome show in Amsterdam van haar sturen. En daar hebben we dus een exclusief ticket voor. Dus daar gaan we ook nog iemand voor strekken. Oei.
0: Ja, het is alweer voorbij de 30 graden. Dat kunnen we hier voelen. Allee, ik voel een zeebriesje, maar heel veel mensen zijn hier... aan het instorten van de hitte. Vlaanderen staat in de fik. Figuurlijk, weliswaar. Afkoeling, dat hebben we nodig, lieve vrienden. Alleen kunnen we daar niet op de playlist rekenen. Want hier is een snoeihete teen uit Puerto Rico. Dit is Don Omar. En Alex. Danza Kuduro.

0: komt over 2 weken naar hier, hè. Aaron Blomhaart voor een miniconcert hier aan het Q-Beach House. Tranen van Goud Back Your Music. Straks staat Milk Inc hier op het podium. En als je een Eclipse-bril mee hebt... Hey, zet hem al op, hè. Want Linda die shined altijd extra hard. Ja. Dus dat kan maar van pas komen.
1: Charmeur. Ja. Ik heb ook een heel grappig berichtje gelezen. Van Lars uit Brasschaat in de Q-app. Hij zegt, Joren, jij kan gewoon door het dak van uw Tesla kijken.
2: Ah ja, dat is waar.
1: Is drie laars en heeft UV-coating. Maar dat is niet waar, denk ik.
0: Ik denk
1: hey,
0: nee.
1: Niet doen, hè.
0: Dus straks ook eens proberen, denk ik. All you hear is love. Dit is getest en veilig bevonden. All you hear is love. We spelen een muzikale match. We stellen je voor aan 2 artiesten. Je hoort niet wie de artiesten zijn, maar wel 3 eigenschappen van elke artiest. Dus met welke persoonlijkheid op basis van die 3 eigenschappen voel jij de grootste klik?
1: Achter gordijntje 1 zit er een artiest die blond is. Dus val je op blond, dan is deze artiest wel volledig je ding. Je mag ook eens een ritje maken op de rollercoaster van deze artiest. Ja, ja, ik hoor je al denken, Joren. Deze artiest houdt ook van een goede work-life balance, dat is belangrijk. 8 uur werk, niet meer, niet minder. Dat was artiest 1. Artiest 2. Als je met artiest 2 date, hou dan wel rekening met zowat gebroken potten hier en daar.
0: Oh.
1: Ja. Deze tweede artiest heeft ook een favoriete bloemenwinkel, is gewoon fan van bloemen in het algemeen. En de tweede artiest gaat ook graag naar feestjes zonder ondergoed aan.
0: Welke van deze 2 artiesten past volgens jou, afgaand op de eigenschappen, bij jou? Laat het weten. Stuur ofwel artiest 1 of artiest 2 in de Q-app. Onderweg in de playlist Jugel en Kelani hoort Think of Me.
3: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond van iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, AFAS Dome Antwerpen. Tickets 10 om te zien live.be.

0: All you hear is love.
1: We zorgen voor een muzikale match. Dat doen we vandaag met Petra uit Roeselare. Petra, een heel goede middag.
2: Een hele goede middag, Jorin en Naomi.
3: Hallo.
1: Zeg Petra, hoe kan jij het cool houden daar in Roeselare op dit moment?
2: Met een mobiele airco en zo'n waterspray.
1: Oh, en waterijsjes.
2: Ja, dat zit ook in de diepvries.
1: Ah, voilà, kijk. Ja. Nee, ze is helemaal geprepared. Ze potverdikken zich. Vandaag mag jij kiezen tussen twee artiesten met elk drie eigenschappen. Ja, je kan het er misschien ook heet van krijgen, dus zet die mobiele airco allemaal wat hoger. Je kiest pas nadat we de drie eigenschappen van elke artiest gehoord hebben, welke artiest jij kiest. Oké, Naomi, misschien nog eens even overloop.
3: Zeker, ja. Joren. Omdat het zo lief vraagt. De artiest 1 was blond. Je mag wel eens een ritje maken op de rollercoaster van deze artiest. En de eerste artiest die had ook een goede work-life balance. 8 uur werk, niet meer, niet minder. De tweede artiest, die is wel niet vies van iets zo te breken en zo. Er zijn veel gebroken potten hier en daar. De tweede artiest heeft ook een favoriete bloemenwinkel. En de tweede artiest gaat naar feestjes zonder ondergoed aan.
1: Voor welke artiest ga jij, Petra?
2: Ik ga voor artiest 2.
1: Oké, je gaat voor artiest 2. Dat betekent dat je artiest 1 laat liggen. En dat was... Tante Dolly.
2: Tante Dolly.
1: Tante, ja. Tante Dolly. Ja, weet jij ook waarom ik Tante Dolly zeg?
2: Nee.
1: Nee. Ik eigenlijk ook niet, want het is ook niet de tante van artiest 2, maar ze heeft er wel iets mee te maken.
3: De meter.
1: De meter. Want wie zou artiest 2 zijn volgens jou?
2: Miley Cyrus.
1: Ah, maar ja, natuurlijk. Jij gaat op muzikale date met Miley Cyrus.
2: Oh, cool.
1: Moet er daar wel rekening mee houden? Ze is...
2: Dat je kan breken.
1: Ah, wel ja. Ik wou het juist zeggen. Wrecking ball. Ja, maar zo kennen we haar natuurlijk. Hè. En met bloemen moet ook niet afkomen, hè, Petra, op de eerste date. Want die kan ze zelf komen.
2: Ik heb er eerst gekocht. Ik hou van bloemen.
1: Ja, oké. Okay. Zeg, en op de eerste date ook geen... ook maar geen ondergoed aan, want dat doet zij ook niet, blijkbaar. Dat heeft ze ooit eens op de Grammys gezegd. Dan stond ze daar helemaal van voor, haar Grammy in ontvangst te nemen. En dan zei zij... Ik heb geen ondergoed aan. Ja. Kan je dat vastmaken?
2: Wat is?
1: Kan je dat wel smaken?
2: Ja, toch wel. Ja, een man zonder ondergoed, dat mag wel.
1: Maar nu is het dus te doen met een Miley zonder ondergoed. En we gaan jullie even alleen laten. Veel plezier met jullie date, om het zo te noemen.
2: Okay.
1: Fijne, coole namiddag nog.

0: Q-Music met de nummer 29 uit de Q-top 40. Juste Sam Harper en Just a Little. Het is 16:30. Lore, weet je al meer over het onderzoek naar de dood van Hamza uit Merchtem?
1: Dat voorlopig nog niet eigenlijk. Het blijft wachten op een beslissing van de raadkamer. Hamza, dat is dat jongetje van 7 dat vorige week stierf nadat hij klappen kreeg van zijn oom. Die man die heeft dat ook toegegeven. Hij wordt verdacht van moord, maar hij blijft er zelf wel bij dat hij Hamza niet wilde doden. De moeder van Hamza en een vriendin die worden verdacht van schuldig verzuim. De drie werden aangehouden en de raadkamer moet nu dus beslissen of dat zo blijft. En de problemen bij Bank Belfius zijn opgelost, dat laten ze zelf weten. Klanten konden een tijd lang niet inloggen via de app of de website. En bij anderen werkte de bankkaart niet en lukte het ook niet om te betalen of om geld af te halen. Het is nog niet duidelijk wat die oorzaak was van dat probleem. Vanavond zon en nog lang warm. Vannacht is het helder en dalen de minima tot zo'n 19 graden. Morgen schijnt de zon volop en halen we tot 35 graden. En dat is ook vrijdag zo.
2: En 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leonard zijn dat 44 minuten. En op de buitenring tussen Grimbergen en Jette 10 minuten bij. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 22 minuten extra. En richting de kust op de E40 tussen Beernum en Loppem 22 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 21 minuten. En richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel ook 15 minuten extra. Op de ring rond Gent richting Merelbeke tussen Laren en Merelbekering 19 minuten. En op de E40 tenslotte tussen Sterbeek en Berthem ook 12 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 10 minuten mogen verliezen.
0: Het is heel druk onderweg. Dat merken wij hier. Ja, wij merken het eigenlijk niet, maar je ziet ook wel, er is heel veel volk naar hier aan het afzakken natuurlijk voor Milk Inc. Je hebt zojuist het verkeer gelezen. Er zijn overal ongevallen, werkzaamheden. Mm-hmm. Dat is Vlaanderen, dat is België, lieve vrienden. Maar weet, we denken aan jou. En als jij nu de radio extra luid zet en je brult schaamteloos mee met de Maximum Hits van Q, niemand gaat u daar raar voor bekijken. Maar echt niemand. Q sounds better with you. Met nu de Jonas Brothers.

0: Je hoort de BB Rexha samen met Faithless en New Religion. Woensdag is de dag van live muziek hier aan ons uit de hand gelopen strandhuis. En dat is vandaag niet anders. We hebben Milk Inc. uitgenodigd. We komen langs om iets over vijf. En het is ook uitkijken naar Pommeling Thijs, die vastzit in het midden van een nummer. Als je nu bijvoorbeeld terug uit verlof komt en je hebt een paar dagen niet Q-music geluisterd. Ja, als je die hoort vastzitten, dan stuur je met een audiobericht "Ik wil Pommeling zien" in de Q-app. En dan maak je kans voor een duo-ticket voor haar Ziggo Dome show in Amsterdam. Is dat een gewone Ziggo Dome show? Maar niet! Dat is een totaal volledig uitverkochte Ziggo Dome show. Wij zoeken eigenlijk de grootste Pommeling Thijs-fan die we daar naartoe kunnen sturen. En Axel, luisteraar Axel, heeft zich gisteren geplaatst voor de finale. Moet zeggen, hij maakt wel echt gigantische kans. Hij is echt wel... Spreek me tegen als ik verkeerd ben, Naomi. Maar hij is echt wel een van de grootste fans.
1: Ja, heeft hij daar iets gedropt dat ik dacht, woe, Axel, doe rustig.
0: Maar misschien doe jij nog beter. Oordeel zo meteen zelf na Adele. En anders komt ook nieuwe muziek van de Bouwse aan.
2: Vlaanderen zit al in haar binnenzak. Ik zit van in het midden. En nu verovert ze ook

0: kans op tickets voor Pommel en Thijs in Amsterdam.
1: Better with you. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week. En altijd opzegbaar. Tot

0: Ze houdt van water onder haar brug. Maar ik denk dat ze het hier in Oostende ook wel zou kunnen appreciëren. Achter ons Q Beach House ligt ook wel wat water.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ah, onze vrienden van de Bausa, nieuwe muziek. Dit is Lose Myself bij Q Music.

0: een eclipsbril op onze ogen gezet zojuist en al eens even naar de zon gekeken. Ik zie, ondanks dat het CE certified is, wel nog steeds de rode bol als ik mijn ogen dicht doe.
1: Oei, maar dat is wel een goed teken,
0: nee,
1: hè?
0: Niet zo goed teken.
1: Meen je dat nu of ben je gewoon dramatisch?
0: Nee, maar misschien ligt
1: maar
0: het ook gewoon... Ja, misschien ligt het ook wel gewoon aan mij. Misschien
1: ik denk dat het een you problem is. Een Joren problem.
0: Hey, gisteren hadden we luisteraar Axel aan de lijn. Die is echt gigantisch grote fan van Pommeling Thijs. En die heeft dat ook bewezen. Hij speelde mee. Hij wist Pommeling Thijs te herkennen ergens in het midden van een nummer. Daar zat ze vast. Als jij dat ergens in deze show ook hoort, dan stuur je met een audiobericht: ik wil naar Pommelien. Nee,
1: ik wil Pommelien zien.
0: Ik wil Pommelien zien. Vergeet wat ik zei. Ik wil Pommelien zien. We hadden Axel aan de lijn. En we vroegen, hoeveel keer ben jij nu wel in Canada geweest naar Pommelien?
1: Ja. Waar heb je haar al gezien ooit in het echt zien spelen?
2: Ja, zeker. Ik zit nu op 25 keer, denk ik.
0: Dat is toch insane?
1: 25 keer.
0: Iemand 25 keer zien spelen. Ik wil even zo een potje opbieden doen.
1: Ik heb mijn schoonouders nog geen 25 keer gezien, denk ik.
0: Dat is niet waar.
1: Ik weet het eigenlijk niet. Maar 25 is wel heel veel. Inderdaad, dus wie kan daarboven?
0: Wie heeft Pommelien al meer dan 25 keer gezien? Echt waar. Kom even opbieden in de Q-app. Doe dat. Ah ja, en even praktische info. Als je vrijdag naar het Q-Beach House komt, er gaan wat verbouwingswerken zijn.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Het gaat veel werk zijn, hè?
0: Echt waar.
1: Ga jij dat ook? Ga je daarbij helpen?
0: Ja, het heeft alles te maken natuurlijk met de grote finale voor Pommelien Thijs. Om naar Amsterdam te gaan. Ga ik daarbij helpen?
1: Hier, Diva. Je kunt zien dat je helpt.
0: Het antwoord begint met een N en eindigt op E.
1: Ja, wie gaat het dan doen? Want ik ga het alles niet doen.

0: met Babette. En hoe dan ook. Wie doet beter dan finalist Axel, die zich gisteren plaatste als finalist voor het duo-ticket van Pommelien Thijs in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. Hij heeft Pommelien, naar eigen zeggen, al 25 keer gezien. Maar zijn er mensen die dat beter doen? Is er een opbod?
1: Melissa uit Aardooien die zegt, ik heb Pommelien al 15 keer gezien. Door onze 16 maanden oude dochter, nu wat minder, maar dit jaar toch alweer 2 keer gezien. Sportpaleis en Werchter Boutique. Dus zij is aan een inhaalmanoeuvre bezig. David uit Eeklo die zegt, Metallica 16 keer gezien. Dat is straffer, want dat heeft er niks mee te maken, David. Read the room, David. Lisa uit Geel die zegt dat ze ook aan 25 keer zit. En Jan uit Brugge die zegt, ik heb Pommelien al meer dan 25 keer gezien. Maar ja, hij kan dat wel goed zeggen, maar hoeveel is dat dan? Dat weet ik dan weer niet.
0: Jan, straks meedoen. Hè? Straks meedoen als je Pommelien ergens hoort vastzitten. En dan zullen we nog eens praten. Wij willen harde bewijzen zien.
2: Straks bij Joren en Naomi.
0: Is er ook Milkink live voor een miniconcert. Het terras zit hier afgeladen vol. De dijk begint ook goed vol te staan. Ja, er komt volk op af, hè, jongens. Milkink, dat weten we al langer. Hè.
1: Ja,
0: maar ik was even zo eens aan het zien, ook het strand. Dit is geen sunsetconcert, lieve vriend. Het strand begint ook echt gigantisch vol te zitten.
1: Hebben wij wel plaats genoeg?
0: Komt goed.
1: En wat ook nog gaat gebeuren, is het kop of munt natuurlijk. Want vandaag mag ik Joren weer een loer draaien, dus ik ben extra goed gezind vandaag.
0: Okay.
1: Maar als ik iets heb geleerd in de showbiz, is dat Milkink altijd voorgaat.
0: Oké. Okay. We laten ze voorgaan. Met een Ferrari weliswaar.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you.
0: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Vijf uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Loren.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, ja.
3: Miljoenen mensen tellen af voor de zonsverduistering van straks. Over een dikke twee uur schuift de maan geleidelijk tussen de zon en de aarde. In ons land begint het spektakel rond 7:15. Het echte hoogtepunt volgt dan een uur later. Je hoort volksterrenwacht Urania.
4: Het is een eclipse van 90%. Het is weder van 1999, als we zo'n eclipse gezien hebben. Maar de volgende zelfde soort eclipse van dezelfde percentage is pas eerst zichtbaar in 2081. Dus het is nu of nooit voor veel mensen. Het is sowieso spectaculair.
3: Ook in andere landen wordt de zonsverduistering straks massaal gevolgd. Zo zijn veel mensen speciaal naar Noord-Spanje gereisd, omdat de zon daar zelfs volledig achter de maan zal verdwijnen. De problemen bij Belfius zijn opgelost. Dat laat de bank zelf weten. Klanten konden een tijd lang niet inloggen via de app of de website. Bij anderen werkte de bankkaart niet en lukte het niet om te betalen of om geld af te halen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was van het probleem. Het blijft wachten op een beslissing van de Raadkamer in het onderzoek naar de dood van Hamza in Merchtem over de verdere aanhouding van de drie verdachten. Hamza is de jongen van 7 die vorige week stierf nadat hij klappen kreeg van zijn oom. Die man heeft dat ook toegegeven. Hij werd aangehouden voor moord, maar zegt dat hij Hamza niet wilde doden. Ook de moeder van de jongen werd aangehouden voor schuldig verzuim. Je hoort haar advocaat.
5: Zij voelt zich bovenal slachtoffer. Zij legt verklaringen af in moeilijke omstandigheden. Ik wil benadrukken vandaag dat zij ontredderd is, dat zij ook rouwt om het verlies van haar zoon. Zij wordt ook opgevolgd in de gevangenis door een psycholoog.
3: Ook een vriendin van de moeder werd aangehouden voor schuldig verzuim. De twee vrouwen hopen om vrij te komen met een enkel band. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor het grootste olietekort in 5 jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan er elke dag ruim 8 miljoen vaten minder rond. Dat is de grootste verstoring ooit van het olieaanbod in de wereld. Er is nu al een tekort van zo'n 1,8 miljoen vaten per dag en daardoor stijgen de prijzen overal snel en sterk. Thibaut Nijs kan misschien toch meedoen in de Ronde van Spanje. Hij is hersteld van een infectie en kan weer voluit trainen. Dat heeft zijn vader Sven Nijs gezegd.
6: Duidelijk iets verkeerd gegeten, waardoor er toxoplasmose was opgelopen. Dat is, zoals ze zeggen, rauwe groenten of rauw vlees. Of we weten niet zeker wat, hoe of waarom. Daar is antibiotica aan te pas gekomen en dat moet eerst uit het systeem. En hij voelt nu wel dat hij terug herstelt, dat hij terug inspanningen kan leveren. Dus is het aan de ploeg en Thibaut om heel goed te gaan kijken, is het haalbaar of niet.
3: Tegen het einde van deze week weten we zijn beslissing. We krijgen een heldere avond en het blijft nog lang warm. Ideaal dus voor die zonsverduistering. Vannacht minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden.
2: Zeg, goedemiddag dan voor de rest nog, hè, Lore.
3: Sorry.
2: Is niks. Je hebt gelijk.
7: Je moet geen sorry zeggen, Lore.
2: Nee, ik zeg gewoon een keer iets verkeerd. Hop, hop, hop. Het zit er weer jongens.
7: Ja, maar dat mag toch aangekaart worden? Wat is dat nu weer?
2: Gaat jij de files maar aan.
7: Oh, zo'n ego, zeg. Er staan 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 30 minuten. Richting de kust op de E40 tussen Beernem en Loppem nog steeds 22 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borrehout 21. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 14 minuten verliestijd. Richting Gent tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel is dat nog 15 minuten. Richting Gent op de E17 tussen Lokeren en Gentbrugge ook een kwartier. En op de E40 tussen Sterbeek en Bertum 14 minuten bij. Op de Brusselse ring tenslotte op de buitenring tussen Grimbergen en Jette ook 11 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Het ruikt hier zeer goed in de studio.
0: Joren en Naomi.
2: En dat heeft alles te maken met Linda van Milkink. Linda die heeft echt zo'n goede parfum aan, zo meteen.

0: 15 in de Q top 40. Jelly Roll bij Q. En ook deze woensdag weer een mini-concert hier op het podium van het Q Beach House in Oostende. Maar ik ben zeer blij dat Linda van Milkink eerst in de studio passeert, want het ruikt hier zo ongelooflijk goed. Linda, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, welke parfum is dit?
2: Allee,
0: ja, maar ja, echt, ik ben zeer gevoelig aan geur.
2: Je moet er niet op letten, Linda. Echt waar.
0: Lekker Givenchy, lekker. Zeg, Linda, je dacht, ik ga extra veel spuiten, want ja, je bent hier alleen.
1: Ik heb het warm.
0: Je hebt het warm, maar je stinkt helemaal niet. Nee. Maar,
1: ik ben wel aan het zweten, zo. Het is afzien voor mij. Ik kan niet tegen de hitte.
0: De olifant in de kamer wil benoemen. Reggie is er niet bij. Waar is die?
1: Nee, helaas. Ja, die heeft een voedselvergiftiging. Dat kan gebeuren.
0: Oh.
1: Ja, garam met die jongen. En ja, de hitte en de afstand, dat is ook niet zo goed voor als je ziek bent.
0: Nee.
1: Wij zijn met twee, dus kijk, voilà. Dan is dat handig, hè?
0: Kijk, you take one for the team.
2: En als je Joren kan gebruiken achter de deks, ik wil hem gerust uitlenen.
1: Hij staat op het podium met handjes.
0: Nee, ik kan niet. Jammer, sorry. Nee, zeg,
1: ik nodig jullie uit.
0: Fijn, dankjewel. We gaan er nog eens over nadenken. Hoe is je zomer al geweest tot nu toe? Want je hebt 10 om te zien, Moonfeest, Fantasia Festival, kan nog wel, Campo Sola. Waar hebben jullie niet gestaan, eigenlijk?
1: Dat is waar. Waar hebben we niet gestaan?
0: Ah,
1: maar we hebben een hele drukke zomer al gehad. En augustus is ook nog zeer pittig. Het Sportpaleis komt eraan. Maar we staan nu dit jaar het eerste jaar terug als Milkink op het podium. Dus dat is voor mij even terug gas geven.
0: Full force, maar je ziet er ook wel schitterend uit.
2: Stop nu.
0: Nee.
1: Dat is de make-up.
0: Maar train je ook zo voor van die gigantische concerten? Doe je dat?
1: Alsjeblieft.
0: Trainen. Doe echt zo.
1: Sporten. Ja, tuurlijk.
0: Ja, maar ja, ik weet het niet.
1: Misschien, dat gaat niet anders.
0: Misschien zit de fysiek al heel goed in de genen of zo.
1: Dat valt eigenlijk mee. Dus nu niet heel slecht geweest, maar ik ben ook nu geen topsporter.
0: Oké, zou het wel geven.
1: Het is gewoon gezond. Je moet gewoon in beweging blijven. Ja. En sporten hoort dat wel bij, denk ik.
0: Zo is dat.
2: Ja, je moet er niet op letten, Joren. Die flirt met een hondje, met een hoed
0: op. Dat is niet waar.
2: Die flirt met iedereen. Dus maar hij heeft goede bedoelingen. Linda, nu Reggie er niet is, kunnen wij niet wat roddelen over hem? Zijn er dingen die wij nog niet weten, die jij ons nu kan vertellen?
0: Speelde
1: dat is mijn maat. Mijn lips are sealed. Zeg dat dan? Nee, dat doe ik niet.
0: Dat is wel lief.
1: Nee, waarom zou ik dat doen?
0: Maar ik verwacht hetzelfde van u en Naomi. Als ooit
1: ik verwacht dat ook niet. Andersom doet hij dat ook niet. Dus ik ga dat ook. Allee, ik doe dat bij mijn vrienden ook niet.
0: Maar wat een goede vriendin ben jij.
1: Zeker op de radio.
0: Wat bedoel ik zo meteen als de micro gaat?
1: Nee, ook niet.
0: Dat gaat ook niet, want jij moet naar ons podium. Ik zou zeggen, ga erop af.
1: Oké. Mag ik deze meenemen?
2: Die waaier.
0: Ze heeft een waaier vast. Ja, het staat u wel. Ja, neem hem maar mee. En geniet van het publiek van het Q Beach. Ja, zeg tot zometeen. Jij wordt Mumford & Sons nu. Dit is Little Lion Man.

0: Er valt werkelijk elke dag iets te beleven aan ons Q-Beach House. En vandaag, woensdag, elke woensdag, live muziek, een mini-concert. Op het podium staat voor ons Naomi van der Poorten.
1: Hallo dag Q-Beach House, laat jullie eens horen. Ja, ik kan direct gewoon een cirkeltje ronddraaien. Er staan mensen achter mij op het strand, hier vooraan aan het terras van het Q-Beach House. De dijk staat vol. Zijn jullie hier toevallig voor de eclipse misschien?
2: Nee!
1: Zijn jullie hier voor live muziek?
2: Ja!
1: Dan heb ik heel goed nieuws voor jullie, want dit is Milk Inc!
3: Alright.
1: Oké, lieve mensen. We gaan er een lap op geven. Hebben jullie er zin in? Alright. Dat hoor ik graag.

0: Dat was Will Kink, live op het podium van het Q Beach House. Lieve vrienden, als je de rest wil volgen, kan dat via onze livestreamer. Waar zojuist, dat stond even op zwart, maar dat wordt geregeld. Ja. Heb je mij laten vertellen. Komt helemaal in orde.
1: Kop
0: of munt. Ja, ik krijg hier al luisteraars op mijn kap. Los van de livestream. Wanneer komt kop of munt?
2: Ja, ik vind dat een hele goede vraag eigenlijk. We zijn er zelf op aangesproken, hè? Ze allebei, als we hier naar het gebiedje aan het wandelen waren, mensen zijn ermee bezig. Hè? Ze voelen ons naar kop of munt toen
0: al. Het leeft is ongelooflijk.
2: En ook in de Q-app. Het komt eraan, geen zorgen.
0: Okay.
2: En ik heb hele goede inspiratie gekregen van mijn goede vriendin Stefanie uit Rumst.
0: Nee, een vriendin Stefanie die in Rumst hoort?
2: Zeker, een luisteraar.
0: Moet wel nog even wachten, want er is nieuwe muziek in Repeat of Niet van Kygo. En hoe heet die andere weer? Max McNown. Zo spreek je juist. McNown?
2: McNown.
0: McNown. Die ga je voor de zesde keer horen, maar is het Repeat of Niet? Daar beslis jij zo meteen over na Justin Bieber.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je een speld overvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
7: HLN. De hartslag van Vlaanderen.
8: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
9: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
8: Echt of wat?
10: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
11: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
12: Knaldi.
13: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50.

0: zeggen na Pasen, Justin Bieber. Sorry bij Q-Music. Neem uw smartphone erbij, open de Q-app en ga alsjeblieft naar berichten.
1: Repeat of niet?
0: Want Kygo en Max McNown zitten nog steeds in Repeat of Niet met de nieuwe single Take Me Back. Kimberly uit Houthuls, die gaat sowieso Repeat sturen. En ik weet dat, omdat Kimberly tenminste, Max is de best nu al stuurt in de Q-app. Dus we hebben
2: fan. Van. Ja. Het nummer heeft zijn naam ook niet gestolen. Het heet Take Me Back. En de luisteraars vonden het vooral een heel nostalgisch nummer tot nu toe. Take Me Back to the Summer of, ik zou zeggen, 2014. Zo die vibes geeft het mij. Betere tijden.
0: Maar je goed vakantie lief toen?
2: Pas op. Ja, dat zal misschien wel mijn eerste vakantie lief en mijn eerste kus ook zijn. En nee, dat kan niet. 2014.
0: Dat is veel te laat.
2: Ja, dat is veel te laat. Zo braaf was ik nu ook weer niet.
0: Jij beslist. Wat gebeurt er met dit nummer? Repeat of niet?

0: Kygo, Max McKnown en Take Me Back. Wat is het verdict?
1: Wel, Sophia de Lommel die zegt repeat, Love Max Cutie. Oelala. Sascha uit Oostende die zegt duh, repeat. Bart uit Buggenhout is zelf mee en zegt repeat. Wie is er nog? Nog een Sophie uit Antwerpen, voor mij repeat. Heel erg catchy. Charine uit Bilze, repeat, wat een leuke schijf. Sophie vindt het ook heel erg catchy. Cathy die zegt repeat, ik ben in juni naar Keulen geweest voor een optreden van Max McKnown. Zalige stem en nummers. Luister ook eens naar A Lot More Free and Better Me For You. Ja, bon, we zijn nu even bezig met Take Me Back en daarna zien we wel weer. Maar...
0: Give us a break.
1: Het is wel een repeat.
0: Hola. Pot verdikken.
1: Hij mag blijven.
0: Betekent straks een zevende keer in repeat of niet bij Lian van Averbeek rond 20 over 9. Dit is Q Music met Henry Moody.

0: Henry Moody, Bandje Music. 6:01. Lore, er is een bom ontploft in Plopsa, Ardennen. Wat weet je daar nu al over?
1: Ja, het zou gaan om een opbus uit de Tweede Wereldoorlog. Dat bevestigt de brandweer aan onze redactie. Het gebeurde op een kiezelstrand, ook een beetje in de buurt van de watervallen van Co. Maar op dat strand zouden volgens de brandweer geen bezoekers komen. Er vielen ook geen gewonden. Het park is wel volledig ontruimd. De hulpdiensten die zijn daar nu massaal aanwezig, want mogelijk ligt er ook nog een tweede bom, maar dat is nog niet zeker. De miljoenen mensen die tellen op dit moment nog af voor de zonsverduistering van straks. Over een kleine 2 uur schuift de maan geleidelijk tussen de zon en de aarde. In ons land begint dat spektakel rond 7:15. Het echte hoogtepunt volgt dan een uur later. Veel mensen die gaan aan onze kust, zoals bijvoorbeeld in ons beachhouse, naar die zonsverduistering kijken. In Blankenbergen houdt de politie daarom wel alles extra in het oog, op het strand en ook op de dijk.
0: En voor het weer gaan we naar onze goede vriend en weerman Jonas. Dag Jonas.
2: Hallo, dag Jorden en Naomi.
0: Ga jij vanuit de Q-luchtballon kijken naar de eclips?
2: Nee, dat niet. Maar we gaan straks ook wel een open plekje zoeken op het westen en gaan van daaruit kijken vanavond. Want het is er echt wel het ideale weer voor. Hè. Helder blauwe lucht, we hoeven echt niks te missen van het spektakel vanavond. We gaan het heel goed kunnen zien, dus binnen 2 uurtjes staan we ook wel klaar om naar de eclips te kijken.
0: Oké, goed. En dus, je hebt al gezegd, het wordt een prachtige avond nog en zo. Hoe zit dat voor de rest van de momenten die we hier samen beleven?
2: Wel, dus vannacht een warme nacht. We gaan naar minima rond 19 of 20 graden. Zeker in de steden zal die warmte echt nog wel lang blijven plakken. Ja, en dan morgen dan krijgen we echt wel een bijzonder warme dag. Het zal heet worden met in het binnenland temperaturen 35, 36 graden zelfs. En ook daar aan de kust bij jullie toch wel tropische temperaturen rond 33 graden op het strand. Dat is toch wel uitzonderlijk, zo'n hoge temperaturen. Het is daarmee nog niet gedaan, hè, want vrijdag dan kan het zeker in het binnenland nog wat warmer worden. Dan gaan we richting 36, in de Kempen misschien zelfs 37 of 38 graden. Ook aan de kust nog altijd warmer, dan zou er in de loop van de namiddag daar toch wel een zeebries opsteken, waardoor het aan zee allemaal wat draaglijker wordt. En zowel donderdag als vrijdag zijn nog zonovergoten dagen. Dan in het weekend, zaterdag, wat meer bewolking en nog altijd 30 graden, maar in de loop van de dag toch wel kans op een paar buien. In het zuiden van het land is daar ook kans voor onweer, in Vlaanderen waarschijnlijk niet. En dan zondag, dan wordt het allemaal wat normaler, wat draaglijker, met temperaturen rond 25 graden. Afwisselend zon en wolken, maar waarschijnlijk houden we het dan wel op de meeste plaatsen droog.
0: Top, Jonas Adomani.
3: En nog steeds heel druk onderweg. Er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier mag bijtellen. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rums 37 minuten. En op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 20 minuten bij. Op de Brusselse ring op de binnenring tussen Beersel en Bocht van Vorst 26 minuten. En op de buitenring tussen Grimbergen en Jette ook 16 minuten verliestijd. Richting de kust dan op de E40 tussen Jabbeke en Gistel 21 minuten kwijt. En richting Gent op de E17 tussen Lokeren en Gentbrugge ook een kwartier bij. Op de Antwerpse ring tenslotte richting Nederland, tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout, ook een kwartier extra. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 15 minuten mogen kiezen.
0: Pommeling Thijs doet wat met de mensen, niet enkel met één mens. Zoveel is duidelijk. Gigantisch, maar gigantisch veel mensen willen Pommeling zien. Als je niet op Ranquière was afgelopen weekend, parce que tu n'as pas le ticket, dan regelen wij misschien wel de felbegeerde tickets voor Pommelien tijdens haar uitverkochte concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hoor je Pommelien vastzitten in het midden van een nummer, dan roep je ik wil Pommelien zien in de Q-app. En eerst is Hira Shakira.
4: Ik wil ook zoals iedereen hier precies.
5: Joren en Naomi.
4: Maar als ik hier aankom, had ik dit wel echt niet verwacht. Q.

0: Numero 1 in de Q-top 40. Die Die Shakira bij Q.
1: Kop of munt.
0: Elke dag dagen Naomi, Van der Poorten en ikzelf elkaar uit in een rondje kop of munt. Chris, luisteraar Chris, die kwam gisteren op het idee om Naomi op een loopband te laten presenteren.
2: Ja, maar die uitdaging is gisteren vlotjes aan mij voorbij gegaan, want ik zei munt en het was kop. Dus ik ben heel blij. En vandaag ben ik dus iets meer op mijn gemak zelfs, want ik heb een uitdaging gekozen voor jou, Jore natuurlijk. Ik heb daar hulp bij gekregen van Stefanie uit Rumst. En ik denk dat ik het haar het best kan laten vertellen, dus ik heb een audioberichtje van haar.
3: Hey Jore. En Naomi, Stefanie hier. Ik denk dat ik nog een hele leuke kop of munt uitdaging heb voor Joren vandaag. Namelijk zwemmen tussen de haaien in Sea Life. Oh. Wat denkt de Joren? Ga dat aankunnen?
0: Maar ja, tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Echt, bring it on.
2: Hoezo, tuurlijk
0: echt,
2: wel.
0: Ik heb van niks schrik.
2: Maar zo stoer doen.
0: Ik heb van dit bring echt waar, jong. Gewoon tussen die haaien gaan zwemmen.
2: Ja, gewoon, ja, gewoon.
0: Ah, jongens,
2: ik geloof er niks van.
0: Ja, oké. Okay.
2: Maar jij macho.
0: Gaan we gooien?
2: Nee, we gaan even wachten.
1: De Q-party

0: Zeg, de vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Karakter, jij allemaal een stek met frit.
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: De Vos Lemmes.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Vanavond bij VTM kan één gewaagde keuze alles veranderen. In de quiz Ik weet er alles van. En bij VTM 2 strijden Paris Saint-Germain en Aston Villa voor de UEFA Supercup. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Q Music. Joren en Naomi.

0: alles is er een eerste keer. Misschien ook wel voor mij vandaag. We spelen kop of munt. Iedereen kent het spel. Het is een echt super oud spel, maar het is leuk. Het is leuk als iemand de ander mag uitdagen.
1: Exact, en dat gaat nu gebeuren.
0: Ja, dat gaat inderdaad nu gebeuren.
1: Oké, vandaag is het aan jou.
0: Ja.
1: En dit was de uitdaging die ik koos van Stefanie uit Rumst.
2: Zwemmen tussen de haaien in Sea Life. Wat denkt de Joren? Ga dat aankunnen?
1: Stefanie klinkt als een toffe. Er hangt zo'n randje sadisme aan. Ik denk dat wij vriendinnen zouden zijn.
0: Jullie zijn zussen volgens mij ook. Ja.
1: Hey, dus, maar jij doet stoer, jij ziet dat zitten, zeg.
0: Maar ik heb eigenlijk... Dit doet mij niet zo heel veel. Ik heb van niks schrik.
1: Oh, maar echt, jij macho. Oh, kan je jezelf serieus nemen?
0: Maar dit is maar... Allee, dus ik ben gewoon eerlijk, ik heb van niks schrik. Ik heb echt van niks schrik. Zet mij tussen die haaien en ik ga dat doen.
1: En dus... hoogtevrees en zo. Want ik wil hier nu wel wat informatie verzamelen.
0: Ja, hoogtevrees. Ja, het is te zien
1: van
0: hoe hoog.
1: Niets, hè? Van niets. Oké, maar we beginnen met die haaien.
0: Nee, sorry, we zijn nu bezig met die haaien. Je moet niet over een andere angst beginnen. Okay. Ik ben van niks bang.
1: Oké, maar dat gaan we dan samen ontdekken als jij tussen de haaien zwemt. Maar eerst heb ik van jou nodig. Bij welke worp, kop of munt, ga jij met de haaien zwemmen, Joren?
0: Munt. Bij munt ga ik met de haaien zwemmen.
1: Kom maar, munt. Oké, we gaan gooien. Here we go. Oh my god, ik ga nog eens opnieuw.
0: Jij kunt dat ook echt niet.
1: Ja, sorry, het was heel stuntelig.
0: Allee, ja.
1: Ik heb mijn ogen dicht. Oh, ik weet het zelf nog niet, maar ik heb een goed gevoel.
0: Ga er weer aan, ik voel het.
1: Jij zei...
0: Munt.
1: Ik heb munt. Mijn ogen zijn dicht, ze gaan open. Het is kop.
0: Oh, hier leef ik ook wel voor eigenlijk. Voor de disappointment in de ogen van Naomi van der Poorten. Ik had het nogthans gedaan. Ik had het echt gedaan.
1: Ik heb daar weinig aan toe te voegen eigenlijk.
0: Nu kan ik het wel niet bewijzen eigenlijk dat ik niet bang ben.
1: Ja, ik geloof je niet.
0: Maar dat is wel...
1: Oh, zo stoer doen.
0: Echt waar.
1: Irritant is het.

0: Scala, Freed from Desire, bij Q Music. Maar er zat iets raars in.
1: Ja.
0: Iemand zat vast. En iemand hangt ook aan de lijn. Hallo, hallo, hallo. Met wie spreken we?
2: Met Jasmin.
0: Is het Jasmin uit Sint-Truiden?
2: Ja, dat klopt.
0: Jasmin, wie wil jij graag zien?
2: Ik wil Pommelien zien.
3: Ik wil Pommelien zien!
0: Jasmin, dit was jij toch, hè?
2: Ja, dat was ik.
0: Zalig! Jij bent, dankzij dit audiobericht, een stap dichterbij. We hebben een exclusief duo-ticket voor een uitverkocht Ziggo Dome-concert van Pommelien in Amsterdam, met vervoer en al. En jij bent nu officieel finalist. Vrijdag grote finale in Oostende. Jij speelt voor dat felbegeerde dubbelticket. Ja, kan je niet naartoe komen, want dat is wel gewoon belangrijk.
2: Ja, dat gaat wel helemaal lukken.
0: Oké, perfect.
3: Ja, oef.
0: Wat moet Jasmin hier wel voor doen? Want er is wel een maar natuurlijk.
3: Ja, Jasmin, heel belangrijk. Het enige wat je eigenlijk daarvoor moet doen, is jouw autokoffer of je bakfiets volladen met items uit deze lijst.
0: Vanuit
4: de pommenlijst.
3: De pommenlijst, Jasmin, ik weet niet of je het gehoord hebt. De pommenlijst is superbelangrijk. Dat is een lijst met 30 voorwerpen die iets met Pommelien Thijs te maken hebben. Elke dag zetten we dan een voorwerp op die pommenlijst. Een voorwerp dat je dus vrijdag best bij hebt. Want hoe meer voorwerpen dat je bij hebt, hoe groter de kans dat jij naar Pommelien in Amsterdam gaat.
0: Oké, wat staat er al zo op die pommenlijst?
3: Ach ja, wat hebben we daar allemaal op gezet? Want dat komt allemaal uit ons kokertje, hè? En dat durft al eens tegenvallen. Een naaimachine, omdat Pommelien Thijs haar eigen kleren maakt en naait ook. Een meetlat van exact 30 centimeter voor het midden. Zand in je broekzakken. Een bril, omdat haar Like Me-personage Caro een bril draagt. Een appel of een pom. Of is het een pom? Een pom.
0: Alsjeblieft, Naomi.
3: Sorry, ik heb nog in Brussel gewoond. En een koeienoormerk liever, omdat ze daar haar outfit van Pukkelpop mee heeft gemaakt.
0: Oké. Jasmin, hoor jij daar dingen tussen zitten waarvan je zegt, ja, dat moet meteen lukken. Dat heb ik ergens in huis. Bijvoorbeeld een naaimachine. Ja, heb je dat nog?
2: Een appel heb ik wel liggen.
0: Oké, goed. Hey, maar je hebt nog tot vrijdag, hè, dus je kan wel nog wat dingen bij elkaar schrapen. Kandidaat van gisteren, die was heel goed voorbereid, hebben we gehoord. Ja, voor de rest moet je gewoon een goed humeur. Oh nee, dat ook nog.
3: Oh,
0: doe me toch. Maar Jasmin, om het met de woorden te zeggen van Pommelien Thijs, het beste moet nog komen. Tot vrijdag.

0: nog komen?
1: Absoluut. En het beste, dat komt vrijdag, de grote finale voor Pommelien in de Ziggo Dome in Amsterdam. En we moeten nog wat items toevoegen aan de pommelijst.
2: Ja.
1: Waar jij zoveel mogelijk attributen, voorwerpen van moet mee hebben, nu vrijdag, als je hier in de finale staat. Oké, Naomi, wat ga jij toevoegen?
2: Ik heb een wild ideetje. Want ik heb het altijd al makkelijk gemaakt met mijn pom en een appeltje. Oké, ja, dat zullen ze wel mee hebben.
1: Stop, vrienden.
2: Zand in je broek zakken, hè, dat kan je ook heel makkelijk. Ik voelde me zo sympathiek, maar nu voel ik me een beetje stout vandaag. Dus ik denk dat de mensen, de finalisten, een pommelien mogen meenemen.
1: Als in een persoon?
2: Iemand die de naam pommelien... Nee, niet pommelien. Gewoon pommelien draagt. Dus die naam, als dat op jouw identiteitskaart staat.
1: Oké, pommelien.
2: Ja, pommelien van den Broeke, mag ook.
1: Oké, weet je, dan ga ik ook rebels doen. Mag je van mij een Thijs meenemen?
2: Oh, goed. Ja, we zijn een goed duo. Ja, dus een pommelien en een Thijs.
1: Oké, we zetten op de pommelijst een pommelien en een Thijs.
2: Ja.
1: Voor alle duidelijkheid.
2: Ja.
1: Ik zou zorgen dat de identiteitskaart van die persoon
2: ook
1: mee is.
2: Ja, daar dacht ik dus ook aan. Ja, je moet het wel kunnen bewijzen. Je mag niet zo met een Sofie afkomen en zeggen, ja, maar ik noem haar pommelien.
1: Wij noemen haar pommelien. Ja. Pommelien voor de vrienden.
3: Zometeen bij Joren en Naomi.
1: Spelen we het wachtwoord. Jij kan naar Q, kok of mocktailglazen mee winnen. Als je wil meespelen, stuur dan nu het wachtwoord in de Q-app.
3: Het Q Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
4: Q Sounds. With you.
5: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
1: Q. Het is 6 uur. Goedenavond, nieuws krijg je van Loren.
6: Goedenavond. In Plopsaarden is een bus uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Dat bevestigt Plopsa aan onze redactie. Het gebeurde in de buurt van de watervallen van Co, aan de oever van de rivier de Amblijven, die langs het park stroomt. 3 mensen raakten gewond, 2 bezoekers en een medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De getroffen zone is afgesloten en de hulpdiensten zijn er massaal aanwezig. Ontmijningsdienst Dovo probeert de bus daar nu weg te halen. Miljoenen mensen tellen af voor de zonsverduistering van straks. Over een dik uur schuift de maan geleidelijk tussen de zon en de aarde. In ons land begint het spektakel rond 7:15. Het echte hoogtepunt volgt dan een uur later. Volkssterrenwacht Urania.
7: Het is een eclipse van 90%. Het is verder van 1999, als we zo'n grote eclipse gezien hebben. Maar de volgende zelfde soort eclipse van dezelfde percentage is pas eerst zichtbaar in 2081. Dus het is nu of nooit voor veel mensen. Het is sowieso spectaculair.
6: En ook in andere landen kijken ze uit naar het fenomeen. Onder meer in het noorden van Spanje zal de zonsverduistering volledig zijn. Veel mensen zijn speciaal naar daar gereisd om alles goed te kunnen zien. Ook onze collega Louise Buquet is erbij.
8: De ideale uitvalsbasis. Mensen verkennen de stad hier eerst nog een beetje en trekken dan inderdaad naar dat ideale plekje om te gaan kijken naar die eclips. We hebben in de voormiddag al heel veel bussen hier zien aankomen en echt van over de hele wereld. En dan overdrijf ik dus niet, hè. Dat zijn mensen die zijn overgevlogen vanuit de VS, vanuit Griekenland, vanuit Zuid-Korea ook.
6: De autoriteiten waarschuwen wel om extra voorzichtig te zijn. Ze zijn onder meer bang voor nieuwe bosbranden door de drukte. De problemen bij Belfius die vanmiddag opdoken door een grote storing zijn dan toch nog niet helemaal voorbij. Geld afhalen en betalen met de kaart lukt wel weer, maar er is wel nog hinder op de app en bij het online bankieren. Belfius zegt dat experts proberen om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Ze weten wel niet hoe lang dat nog zou duren. In Colombia zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbeving van eergisteren. Daarbij vielen zeker 240 doden en honderden gewonden. En er wordt nog gezocht naar vermisten, mogelijk enkele duizenden. Uit respect hangen alle vlaggen aan openbare gebouwen half stok, net als aan ambassades en consulaten in andere landen. Rode duivel Romelu Lukaku verlaat Napoli en speelt officieel voor Fenerbahçe in Turkije. Dat hebben beide clubs nu ook zelf aangekondigd op sociale media. Meer details zijn er nog niet, maar in principe tekent Lukaku een contract voor 1 seizoen met een optie op een extra jaar. Fenerbahçe zou zo'n 6 miljoen betalen aan Napoli. Lukaku is 33. Fenerbahçe is zijn 5e club in evenveel jaar. We krijgen een heldere avond en het blijft nog lang warm. Ideaal dus voor die zonsverduistering van straks. Vannacht liggen de minima rond 19 graden. En morgen volop zon en tot 35 graden.
2: en 9 plekken op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier mag bijtellen. Richting de grens met Nederland op de E314 tussen Zolder en Genk Centrum zijn dat 35 minuten. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 31. En op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem ook 17 minuten bij. Op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Huizingen en Bocht en de Bocht van Vorst 29 minuten. En op de buitenring tussen Grimbergen en Jette ook 16 minuten verliestijd. Op de ring rond Gent dan, richting Mariakerke tussen de Kortrijkse Steenweg en Gent-Watersportbaan 22 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout 18 minuten bij. Richting Gent op de E17 liever tussen Lokeren en Gentbrugge 16 minuten. En richting de kust op de E40 tussen Jabbeke en Gistel ook een kwartier bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.
1: Joren en Naomi. Ciao, ik zat vorige week op een Canarisch eiland. Voor ons hotel elke ochtend een man met hetzelfde nummer in zijn hoofd. Je hoort hem naast Sander.

0: Ik vind straatmuzikanten geweldig.
1: Okay. Random fact over Jore Linssen.
0: Ik moet wel zeggen, de straatmuzikant voor het hotel waar ik vorige week op een Canarisch eiland verbleef, die was dit aan het zingen. En die zong dat zo raar. Was zo... En dat elke ochtend opnieuw.
1: Maar misschien is dat de traditionele wijze?
0: Wie weet. Ja, wat weet ik er eigenlijk van? Echt een cultuurbarbaar. Master KG back you.
2: Het wachtwoord.
0: En aan de lijn masteress Evie uit Londerzeel. Evie, goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
0: Jij kan Q kok of mocktailglazen winnen. Stel dat je ze nu al zou hebben, wat zou je erin doen?
3: Mojito.
0: Mojitootje?
3: Mojito.
0: Lekker.
1: Dat is een populaire keuze bij onze luisteraars.
0: Ja, maar dat is ook goed, hè. Als iets goed, dan moet er vanaf blijven. En zou je die mojito vanavond ook eens binnen sippen met een eclipsbrilletje op?
3: Ja, ik heb er al zeker één in huis. Dus ik ga kijken.
0: En ze zijn gecheckt, hè? Ze zijn certified, hè? CE certified.
3: Ja, ze zijn veilig.
0: Oké, perfect. Goed. Dus dat is al helemaal in orde. Het enige wat je nu nog moet doen om die glazen te winnen, is het wachtwoord van vandaag kraken. Er is één manier om dat te doen. Je krijgt van ons drie vragen over de actualiteit van de dag. Per juist antwoord verdien je een tip. Als je die tip samenlegt, dan kom je waarschijnlijk te weten wat het wachtwoord inhoudt. Klaar voor die drie vragen?
3: Ja, oké, dat is goed.
0: Duidelijk.
1: Vraag 1. Televisiezender Play die heeft haar najaarsprogrammatie vandaag bekendgemaakt. En de makers van The Sky is the Limit komen met een nieuwe reality-reeks over rijke mensen in knokken. Maar hoe gaat die reeks heten?
3: Nee, dat weet ik niet.
1: Ja, want het is wel moeilijk.
0: Het is moeilijk. Als je niet weet, weet het echt niet.
1: Allee, even, ik ben goedgezind. Het lijkt een beetje op knokken of...
3: Knokkerich.
0: Nee, het was knokketof. Knokketof. Dat is niet erg. Ja. Dat is niet erg.
1: Bijzondere titel, vind ik wel. Maar bon. Geen tip.
0: Wel een tweede vraag.
1: Iedereen en zijn mama, Evie, gebruikt ondertussen AI. Maar het gebruik van artificiële intelligentie wordt wel transparanter. Welke muziekstreamingdienst gaat AI-muziek binnenkort een AI-label geven?
3: Spotify?
0: Spotify is helemaal juist. Hier komt jouw eerste tip, Evie.
3: Nee, nog goed.
0: Leuk. Tip 2, tip 1 voor jou, is geld.
1: Vraag 3. Welke actrice die je momenteel kan zien in de bioscoop met films als The Odyssey of The Devil Wears Prada 2, werd er gisteren online van beticht om een valse babybuik te dragen op de rode loper?
3: Ik heb er iets van gezien, maar ik ben de naam vergeten.
1: Een babybuikgevoel? Nee.
0: Nee, we gaan moeten afkeuren. Het was Anne Hathaway. Anne Hathaway, ja.
1: Ja, en ze is trouwens echt zwanger, hè. Er was geen sprake van een valse babybuik.
0: Zij speelt natuurlijk de Emily, een van de Emily's in...
1: En haar echte naam is Andy.
0: Andy, ja, natuurlijk. Ja. Andy Sex. Ja. Goed, je hebt één tip voor het wachtwoord, en dat is geld. Ik zou zeggen, denk ook even in wat er vandaag in de actualiteit gespeeld heeft rond geld, want daar heeft het
1: wachtwoord
0: wel mee te maken ergens.
1: Spannend.
0: Je mag één poging doen.
3: Een kluis?
0: Ik snap het, van die kluis in de Alpen, maar nee. We zochten bank. We zochten bank, want
3: van Belfius
0: natuurlijk. Ja, Belfius. Ja, al de hele dag in het nieuws. Er zijn problemen bij Belfius Bank en storingen en mensen kunnen niet op de app. En dan zeggen ze opnieuw dat mensen wel op de app kunnen, maar dan kunnen ze toch nog niet op de app. Zit jij bij Belfius? Heb je er te maken mee gehad?
3: Ja, ik heb het gezegd dat ik er niet op kan stond, dat ik het al eigenlijk niet gezegd heb.
0: Het is wel een heel supergoeie excuus om dan te zeggen, sorry, ik kon niet betalen, Belfius. Ja.
1: Meer al storingen.
0: Hey, maar wel zeer leuk dat jij meespeelde met ons. Geen kok- of mocktailglazen, maar wel een prachtige eclipse met CE-certified eclipsebrillen. Dat wel. En een zeer fijne avond gewenst. Bedankt, Evie.
3: Oké, bedankt. Fijne avond.

0: Melancholie met Harry Styles en As It Was bij Q Music. Hey, ik moet zeggen, de wereld is klein, want ik vertelde zojuist dat ik vorige week dus in een... ik ga soms eens gewoon naar een all-in...
1: casually, een all-in.
0: Hoeveel mensen
1: Gran Canaria.
0: Doen dat? Gran Canaria. Heel veel mensen doen dat. Ik vind het ook gewoon heel gezellig om er te zijn.
1: Ja, we zijn mee.
0: Vandaag komen er nu mensen net de studio binnen en die zeggen van... Wij zaten in uw hotel vorige week en we hebben u daar gezien.
1: Ja, dat is heel zot.
0: Dus ik vind de wereld heel klein. En toen moest ik op een bepaald moment ook denken, in Gran Canaria, daar ben je zo op je gemak, daar ben je ook een andere versie van jezelf.
1: Oei.
0: Ik heb daar iets gedaan wat totaal tegen mijn natuur ingaat. Op reis.
1: Wacht. Dat verwart mij, want ik ben vooral bang van dingen die wel in uw natuur liggen.
0: Ik heb mijn manieren misgehouden.
1: Ja, dat ben ik niet gewoon.
0: Nee, het is toch nog anders. Kom er zo meteen op terug.
2: Vlaanderen zit al in haar binnenzak. Ik zit van in het midden. En nu verovert ze ook.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
4: Jorn en Naomi.
5: Probably second nature.

Music met Afrojack en Never Forget You. De Maximum Hits, daarvoor luister je naar ons. Je leert ook vaak nieuwe muziek kennen. In 2023 was er bijvoorbeeld een man die niemand kende, maar toch plots in onze playlist verscheen. We draaien hem nu onder andere met vorig uur bijvoorbeeld nog. Mr. Know-it-all, maar het begon in 2023 zijn grote carrière bij ons met...

0: Daddy's Wins blijft bezig.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Gloedje nieuw bij Q Music. Break Up in Reverse van Vriend van Q. Dit is Daddy's Wins.

0: Wat zingt hij nu? Love Me Idiot?
1: In reverse? Ah, ik weet het eigenlijk.
0: Love Me Idiot,
1: ja. Geluisterd.
0: Dan is het logisch. Straks nog eens, we draaien het nog eens. Je hoort de Terry Swims back your music. Ik weet niet hoe het bij jou zit, want het gaat in de show over als je op vakantie gaat, dan doe je dingen die tegen je natuur in zijn, omdat je zo even uit de dagelijkse sfeer en routine gaat. Ja. Bij mij is dat ook gebeurd vorige week.
1: Ja, ja, maar je hebt nog niet verteld wat er
0: Nee, ik kom er zo meteen op terug.
1: Oké, maar we hadden wel al een berichtje van Linda uit Geel, die zegt wat in mijn natuur ligt, dat is veel bewegen en sporten thuis, maar op reis ben ik ook een ander mens, Joren en Naomi, en heb ik echt een zittend gat.
0: Ja, kijk.
1: Dat is normaal eigenlijk, hè? Maar bij mij is dat wel omgekeerd.
0: Ja, bij u is dat omgekeerd,
1: ik was aan het nadenken, ik heb thuis een zittend gat en op vakantie begin ik te wandelen en zo.
0: Dat geloof ik niet, daar is niks van. Het is half zeven, ja, zomervakantie nog altijd. Als je vandaag een bezoekje aan Plopsaco had gepland, ja, dan had je dat misschien wel eens het een en ander kunnen horen. Want is er al meer nieuws over die ontploffing in Plopsaco, Lore?
2: Ja, er zijn 3 gewonden gevallen. Er is dus een obus uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Dat bevestigt Plopsa ons ook. Die 3 gewonden, dat zijn 2 bezoekers en 1 medewerker. Ze zijn wel gewoon ter plaatse verzorgd. Die ontploffing die gebeurde aan de oever van de rivier Amblève, die langs het park stroomt. Die zone is daar volledig afgezet. De hulpdiensten zijn er uiteraard ook massaal aanwezig. Ontmijningsdienst Dovo probeert de obus daar nu weg te halen. En de 3 verdachten van de dood van Hamza in Merchtem, die blijven nog minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de oom en moeder van de jongen van 7 en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord. Hij gaf ook al toe dat hij Hamza geslagen heeft, maar hij ontkent dat hij hem wou doden. De moeder en haar vriendin worden verdacht van schuldig verzuim. Het is nog een heldere avond en nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden en dat is ook vrijdag zo.
1: En 4 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier moet bijtellen. Richting de grens met Nederland op de E314 tussen Zolder en Genk Centrum 40 minuten bij. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 27 minuten. Richting de kust op de E40 tussen Jabbeke en Gistel zijn dat er 27. En op de ring rond Gent richting Mariakerke tussen de Kortrijkse Steenweg en de Watersportbaan ook 23 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten.

0: Taylor Swift Back Your Music and the Fate of Ophelia. Hot. You're hot and you're cold. Or cold. Vorige week was het zeer hot op de Canarische eilanden, kan ik wel zeggen. Ja, maar wat, je moet niet zo jaloers zijn.
1: Oh, wat een zage vent dat je kan zijn. Sorry.
0: Oh, nee, gewoon dat ik zeg dat ik op vakantie ben geweest.
1: Ja, welk heb je het gezegd? Het komt een beetje stoeverig over.
0: Oei, excuseer. Ja, okay,
1: ik ben eigenlijk ook gewoon jaloers, want ik ben nog niet op vakantie geweest deze zomer.
0: Ik ben uit het land gegaan, ik zal het dan zo vertellen. Is dat minder...
1: Ja, dat is beter. Dan ga ik mijn Nederland inbeelden.
0: Dronken neuzen vrouw, jongens. Is ongelooflijk. Nee, het ding is, als ik op vakantie ga, dan durf ik zo de uitvergrote versie van mezelf zijn.
1: Nog groter.
0: Nee, maar dan probeer ik echt zo eens dingen te doen uit mijn comfortzone.
1: Okay.
0: Zo ben ik vorige week parfums gaan kopen. Ik doe dat altijd op verlof. En zo echt merkparfums.
1: Ja, dus dat is niks anders, hè?
0: Nee. Maar wel serieus afgedinkt. Dus ik heb 2 merkparfums voor 100 milliliter elk aan nog geen 100 euro gekocht.
1: Maar dat is raar. Want zoals je zegt, dat zijn merkparfums. Dus dat is van een merk. Dus die hebben een vaste prijs, een vaste waarde. Dat is niet op een marktje of zo.
0: Ja, maar die waarde, ze kletsen daar altijd keiveel geld bij. Blijkbaar kan je dat hier in België ook doen.
1: Nee.
0: Ja, wel echt waar. Probeer het.
1: De betere parfumerie.
0: In de betere parfumerie moet je het eens proberen.
1: Dat is niet waar. Ja,
0: ik krijg
1: misschien van alles gedaan, maar ik niet, hoor.
0: In het buitenland is het mij gelukt en I was on a roll. Ik ben blijven afdingen, heel de vakantie lang.
1: Maar die mensen?
0: Ja. En ik dacht, ligt het nu aan mij, maar ik begin dit leuk te vinden.
1: Maar nee. Daar mag je niet aan toegeven. Want ik vind, die mensen verdienen dat geld. Zeker die Gran Canariaren.
0: Canario's.
1: Ja. De Canario's.
0: Dus ik vroeg mij af voor deze hot or cold. Afdingen. Gebeurt dat nog? Doen mensen
1: dat? Ik ben daar geen fan van, of ik durf gewoon niet.
0: Ja, ik sinds vorige week wel.
1: Ja,
0: ik
1: doe het.
0: Hey, ik heb keiveel geld kunnen uitsparen. Ja, maar ja.
1: Nog meer geld, je hebt al zoveel geld.
0: Oh, het heeft nog lang geduurd. Nee, afdingen. Hot or cold. Doen we dat nog? Stuur eens even door in de Q-app en waarom. Meteor is onderweg. Je hoort nooduitgang.
2: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, AFAS Dome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Joren en Naomi.
8: Goedemorgen, lieve schat. Q-music, Q-music. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: zomerhit alert, meteor en nooduitgang op de radio. Afdingen.
1: Zou hij dat doen, meteor, als hij op vakantie gaat?
2: Nee, die is daar, en die heeft daar ook te veel geld voor. Die heeft het niet nodig.
1: Dat is niet
0: hot. Or cold. Vind je ook wel, als je er warmpjes in zit, of warmer,
2: ja?
0: Dan mag je nog altijd afdingen.
2: Maar gun de andere mensen ook iets. De verkopers en
0: ja,
2: zo, de machine,
0: bedoel,
2: de economie
0: is,
2: moet draaien. Hè?
0: Het is een vrije wereld toch, wat is dit nu?
2: Oh.
0: Maar er is heel veel binnengekomen. Echt heel veel. Met
2: ja,
0: heel veel hot, heel veel cold.
2: Heel veel. Frederik bijvoorbeeld uit Buggenhout, hij is eigenlijk in de minderheid. Hij zegt toch cold. Hij zegt gewoon vanaf het begin... Oei, mijn scherm is hier weg.
0: Ja, hij zegt gewoon vanaf het begin eerlijke prijs vragen. Lijkt mij het langste te duren. Is het elders goedkoper, dan ga je klanten op een ander. En als de standaard, als dat de standaard wordt bij elke handelaar, ja, dan kunnen we bezig blijven, zegt
2: ja,
0: hij.
2: Ja, dat,
0: heeft hij ook wel een punt, maar ja, goed.
2: Ik deel die mening, ja.
0: Ook dat vrije
2: gewoon...
0: markt ook weer, hè, langzaam.
2: Oh, ja. Maar Stefanie uit Bever bijvoorbeeld, die is ook van dezelfde mening. Afdingen, absoluut. In Egypte bijvoorbeeld, ik ben er wel heel slecht in, dus ik betaal daar altijd wel nog altijd een beetje te veel. Louise uit Beernum, die zegt hot, I love it. Jan, die zegt hot. Davy uit Mazeik, die zegt hot, hot, hot. Hij staat stekenzot van afdingen, onze Evi. En we hebben ook een audioberichtje binnengekregen van Marie uit Bree.
3: Hot natuurlijk, want grote ketens verdienen 3

0: Daar mogen we zeker niet van klagen, maar wij hebben wel iets speciaals meegemaakt.
1: Oké, okay, wacht, dus wacht even. Dus ze zijn beledigd als je niet afdingt. Daar kunnen ze niet mee lachen.
0: Ja, bijna wel eigenlijk. Dus ze gaan er zo van uit dat je toch sowieso een 200 dirham of van de prijzen af doet. Dus dat is ongeveer een 20 euro ongeveer. Ja.
1: Part of the game. En dan zeg je, ja, ik heb er wel iets speciaals mee gemaakt. Ja, vertel.
0: Ja, onderweg. Wij hebben dus een trektocht gedaan eigenlijk met de auto. En dan hebben wij, om het zo te zeggen, er is heel veel politiecontrole in Marokko, aan elk kruispunt eigenlijk. En we werden aan de kant gezet omdat we zouden te snel gereden hebben. En dat was betwistbaar. En ja, die man komt naar ons en die zegt, ja, dat is dan 500 dirham, ongeveer 50 euro. Mm-hmm. Maar wij hebben mensen, vrienden die daar ook wonen eigenlijk en die ook zelf van de origine vandaar zijn. En die zeggen altijd van, nee, nooit mee akkoord gaan, afdingen. Dus dan hebben we daar toch 200 dirham van kunnen maken in plaats van 500.
1: Dus je hebt op een verkeersboete een snelheidsovertreding, daar heb je op afgedikt. Zie, als dat zelfs al kan.
2: Ja, amai, dat is durven. Je bent mijn heldin, Martien. Ik zou dat nooit durven.
1: Ja, maar even, Martien, heeft hij dat dan in zijn eigen zak gestoken of werkt het dan ook weer niet zo? Zijn ze daar wel van op de hoogte in Marokko bij de politie?
0: Dat laat ik in het midden, dat weet ik.
1: Dat is het slimste, dat is het slimste. Zie, dat moet er niet aan betant zijn op mij, dat ik afding op parfum, ja. Als het al gebeurt op Vadertje Staat in Marokko zelfs ook al.
2: Martien mag alles, en jij mag niet.
3: Hot or cold? De thermometer zegt...
1: Hot, lieve vrienden. Lekker hot. Hey, Martien, ik zou dat hier in België wel niet proberen, want dan zou het wel eens een koude kermis thuis kunnen komen.
0: Ja, dat gaan we niet doen.
1: Hey, maak er nog een fijne avond van. Salut, hè.

0: Freya Sky bij Q-Music Silent Treatment. En zoals ze het in het West-Vlaams zeggen, een goeie buk moet stinken, maar ook eten.
1: De Eclipse Top 10.
2: En het is alleen eten dat
0: je doet. Ja, stinken. Ja, ruikt heerlijk, altijd. Liam van Averweken, Q-DJ Liam van Averweken, een zeer goede avond.
2: Goeie avond.
0: Ja, je stak zojuist nog een paar Pirelli's in je mond, want zo meteen beginnen we natuurlijk aan de Eclipse Top 10. Want er komt een zonsverduistering voor mensen die het nog niet mochten weten. Wat ben jij van plan in jouw Eclipse Top 10 zometeen?
2: Wat ik van plan ben, zelf niet zo heel veel, want de luisteraar heeft natuurlijk gestemd. Ze kunnen trouwens nog stemmen. Tot de 7:30 loopt de stemming. Dan ga ik dus de 10 meest gestemde nummers. Dat kan van alles zijn. Ik hoop dat het een beetje een thema is, maar je weet nooit met de Q-luisteraar. Natuurlijk, daar kan van alles tussen zitten. Dus, en dan ga ik die gewoon opleggen tijdens de Eclipse, zodat ik ook een beetje kan kijken natuurlijk. Hè.
0: Ja, en je had ook fijn wetenschappelijk bezoek in je show.
2: Zeker en vast. We gaan wel met Lieven Scheire.
3: Ah, ja.
2: Hij zit momenteel in Spanje, waar de volledige zonsverduistering is natuurlijk.
0: Hij is op de plek. Is hij daar ook effectief? Voor die zonsverduistering? Is hij daar?
3: Ja,
0: dat is hij. Oké.
3: Niet te schatten, hè.
2: Ik hoorde hem vanochtend en hij zit op het enige plekje in Spanje waar er wolken zijn op dit moment.
3: Nee.
2: Echt waar. Dus hij moest even immigreren naar het zuiden. We gaan horen ze bieden of dat gelukt is.
0: Oké, heerlijk. Ik zou zeggen, de rest van die Spirelli nog op, want een goede buk.
2: Ja.
0: Vul zelf uit. Doe meteen Aftersun op de radio. Nu Imagine Dragons.

0: 7 uur nieuws horen van Bart.
1: Goedenavond. Medaille voor ons land op het EK zwemmen. Roos van Otterdijk werd van het tweede in de finale van de 50 meter vlinderslag. In een nieuw Belgisch record. De Zweedse topfavoriete Sarah Sjöström werd net iets sneller dan van Otterdijk en won. En nog goed nieuws, want Sarah Dumont kon zich plaatsen voor de finale van de 200 meter vrije slag. Ze zwom de vijfde tijd van alle halve finalisten, ook in een nieuw Belgisch record. Extra speciaal, want het vorige stond op naam van haar zus. In Plopsa Ardennen aan de watervallen van Co zijn 3 lichtgewonden gevallen toen een obus uit de Tweede Wereldoorlog ontplofte. Dat bevestigt Plopsa. Het gaat om 2 bezoekers en 1 medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De ontploffing gebeurde aan de oever van de rivier de Amblève, die langs het park stroomt. Die zone is afgezet. De 3 verdachten van de dood van Hamza in Merchtem blijven nog minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de oom en moeder van de jongen van 7 en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord. Hij gaf al toe dat hij Hamza geslagen heeft, maar ontkent dat hij hem wilde doden. De moeder en haar vriendin worden verdacht van schuldig verzuim. Rode duivel Romelu Lukaku gaat voor Fenerbahçe in Turkije voetballen. Hij vertrekt dus bij Napoli. Dat hebben beide clubs nu ook officieel aangekondigd op hun sociale media. Lukaku reageerde al kort op zijn transfer. Hij is trots en hij kijkt er naar uit.
2: I'm very proud. It's an honor and a privilege to be joining your club with a wonderful history. I'm glad to be part of such a strong team and I'm fit 100%, ready to go.
1: Lukaku landt vanavond in Istanbul. Hij zou er een contract tekenen voor 1 seizoen met een optie op een extra jaar. Een heldere avond en nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. En dat is ook vrijdag zo.
0: Ja, sorry Lore, mijn hoofdtelefoon was kapot, dus ik hoorde niet echt wie dat eraan de andere kant zit, maar ik heb een nieuwe genomen, het is in orde.
1: Geen probleem, geen probleem.
0: Dank u. En dan even kijken onderweg. Daar zijn 10 vertragingen gemeld momenteel van langer dan 5 minuten. Richting de grens met Frankrijk is het aanschuiven op de E40. 20 minuten extra tussen Gestel en Jabbeke. Dat komt daardoor een ongeval, dus opletten. Richting Antwerpen op de E19 staat er ook een file van 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de ring rond Gent dan richting Mariakerke 18 minuten tussen de Kortrijkse Steenweg en Gent-Watersportbaan. Dat komt daar eveneens door een ongeval. Richting Gent dan op de E40 staat een file van een dik kwartier. De linkerrijstrook is daar versperd tussen Aalst en Wetteren. Op de E17 verlies je nog 6 minuten tussen Destelbergen en Gentbrugge, ook richting Gent. Richting de kust dan op de E40 een kwartier tussen Lophem en Jabbeke. Een deel van de weg is daar ook afgesloten. Richting Brugge op de E34 8 minuten tussen Koning Albertlaan en Polderken. En tenslotte, op de Brusselse ring op de Buitenring staat er file 7 minuten tussen Strombeek, Bever en Jette. Op de Antwerpse ring ook richting Gent, ook 7 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En nu tenslotte richting Brussel op de E40. 6 minuten tussen Wetteren en Erpenmeren. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.
3: Aftersun. Liam van Haverbeke.
0: Aftersun mag je vandaag letterlijk nemen, want jij en ik tellen samen af naar de eclipse. En jij mag de muziek kiezen. Zometeen.

0: Argos. Joel Corey, Head and Heart. Mijn hart klopt al een klein beetje sneller. After Sun. Hey, goedenavond. Je luistert zoals elke avond tussen 7 en 10 uur naar After Sun deze zomer bij Q-Music. Met vandaag dus dit.
1: De Eclipse Top 10.
0: We gaan straks iets over 7:30 beginnen met aftellen naar de eclipse. De zonsverduistering, dat doen we met jouw favoriete nummers, jouw Eclipse Top 10. Over nummers over de maan, de zon, de ruimte, denk ik, kan dan liever. Maar het kan van alles zijn natuurlijk, want jij beslist. Stuur maar door, alles wat ermee te maken kan hebben, gooien we erin. Bert stuurde net nog deze door in de Q-app.

toepasselijk. Ja, het is ook echt een blinding light natuurlijk. Kijk zeker niet zonder eclipsebrilletje rechtstreeks naar de zon. Dat kan je ogen echt beschadigen. Kijk ook met brilletje niet te lang. Wissel af, dus af en toe eens niet kijken, dan terug wel kijken. Het is maar dat je het weet. Al zijn er natuurlijk wel brilletjes tekort, dat hoor je overal. De laatste keer dat ik mij kan herinneren dat er een tekort was door een grote verduistering, dat was dat door de geldverduistering van Didier Reinders, maar toen waren er krasloodjes tekort. In ieder geval, geniet vooral, want het wordt heel bijzonder. En zometeen wil ik daar ook graag nog met iemand heel bijzonder over praten. Je hoort het na Bazaar en hun nieuwste Ooit komt er een dag.

0: Sun and Shining vond ik wel toepasselijk. Al schijnt de zon dus. Nu ja, we zijn 16 over 7. Normaal gezien al een klein beetje minder door de maan die ervoor is. Dus ik ga het gaan proberen. We hebben hier brilletjes gekregen van de sympathieke mensen van Sterrenwacht Mira. Dus ik ga hem aanzetten. Wacht, hè. Ik heb hier zo wat een balkonnetje in de studio. Ik loop naar buiten. Nee, het is nog niets te zien. Nee, dus de zon is nog compleet. Oké, dan weten we dat ook weer, want we moeten wel een beetje vaart maken natuurlijk voor dit.
1: De Eclipse Top 10.
0: Dat doen we, maar eerst wil ik heel graag nog alles weten over die eclipse. En daarom bel ik zo meteen met Lieven Scheire, de wetenschapsexpert die je nu natuurlijk wil horen. Dus heb jij ook nog een vraag over wat er staat te gebeuren deze avond, hoe je best kijkt, stuur deze dan zo snel mogelijk door en dan vraag ik het ook aan hem.

0: Dit hack it. En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruy.be.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Knaldi.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar 5,50 euro. Aldi, altijd slim.
7: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
10: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: LFT en haar Boston bij Q-Music. Zometeen doen we van dit.
1: De Eclipse Top 10.
0: Ja, over ongeveer 8 minuten beginnen we eraan de Eclipse Top 10. Als je nu al naar buiten kijkt, doe dat dan zeker met een brilletje. En dan zie je dus nu al een klein deeltje uit de zon. Vandaag wordt 90% van die zon bedekt. Het zijn niet de minions die erachter zitten. Het is effectief de maan die voor de zon gaat schuiven. Zometeen dus voor die 90%. Maar op sommige plekken, zoals in Spanje, zelfs voor 100%. En daar zit momenteel wetenschapsexpert Lieve Scheire. Momenteel, goedenavond, Lieve.
2: Een goede avond.
0: Jij bent momenteel omringd door duizenden eclipse-toeristen, neem ik aan?
2: Ik ben momenteel omringd door autostraden, want ik ben nog aan het rijden naar een plek zonder wolken.
0: Ja, ik zag dat vanochtend op je Instagram. Jij zat op het ene plekje in Spanje waar het slecht weer was vandaag, toch?
2: Ja, we zitten aan de noordkust en daar is het bewolkt, dus ik ben zo snel mogelijk naar het zuiden gereden. En nu is het hier helder, dus ik zoek nu een afslag en dan een goed zicht op het westen. En dan hoop ik mijn eerste totale zonsverduistering te beleven.
0: Ah, dat wordt uw eerste keer ook van eerste keer?
2: Ja, absoluut. Het is een bucketlist momentje voor mij.
0: Ja, dat zal wel. Oh, geniet ervan. Ik hoop dat je het haalt zometeen, maar dat komt wel goed. Hoe groot is het verschil eigenlijk? Wij zien hier 90%, jij 100. Wat mogen we daarvan verwachten?
2: Ja, dat verschil is echt wel groot. 90% is wel al iets. Hè. Dan zie je wel al dat het donkerder wordt, dat het licht een beetje raar blauwachtig, mysterieus wordt. Waarschijnlijk wordt het ook een beetje kouder bij jullie. Maar het verschil tussen 90% en 100 is echt enorm, omdat ons oog, vanaf dat er nog 10% zon is, is ons oog daar nog heel erg aan gewoon. En als dat volledig wegvalt, krijg je echt een soort hele korte nacht midden op de dag. Dus het verschil tussen 95 en 100 is echt nog wel groot.
0: Oké. Zijn er dan ook zo speciale natuureffecten als het dan echt 100% is? Worden de dieren dan ook stil of hoe werkt dat dan?
2: Dat 100%, de vogels eventjes te fluiten, vallen dan stil. Honden reageren daar heel gek op, de kippen gaan op stok. Dus bij 100% is de natuur helemaal in de war. Bij 90% waarschijnlijk ook nog wel een beetje, maar bij die 100% is dat echt een fenomeen wel, ja.
0: Ja, ik heb ook een paar vragen van de luisteraars. Onder andere of de zonsverduistering invloed heeft op eb en vloed. Vond ik wel een goede vraag.
2: Dat is een goede vraag. Die heeft op zich geen invloed op eb en vloed. Maar omdat de maan en de zon dan wel in dezelfde richting staan, zijn eb en vloed hoger. Maar dat is ook zo bij volle maan en nieuwe maan. Dus daarom hoeft het niet per se een verduistering te zijn. Maar eb en vloed gaan wel hoger zijn, ja.
0: Ah ja, oké, effectief. Dat wist ik niet. Heel interessant.
2: Ja, omdat de maan en de zon in één richting staan en dus hun zwaartekracht combineren eigenlijk.
0: Ja. En als onze luisteraars vanavond hier in België kijken en ze moeten op één ding letten, wat is dat dan?
2: Ja, dan zal ik echt wel, als je naar de zon kijkt, altijd met dat brilletje, maar ik zal toch ook eens de tijd nemen om het brilletje af te zetten en rond te kijken. Gewoon omdat, ja, dat licht en die temperatuur die verandert rond u, daar zou ik zeker ook wel tijd voor nemen om dat eens te zien.
0: Oké, dan gaan we dat zeker en vast doen. De allerlaatste vraag, lieven, dan ga ik u volledig laten acclimatiseren daar in Spanje. Maar we doen natuurlijk hier bij Q-Music de Eclipse Top 10, de beste nummers. Heb je zelf zo'n favorietje voor de Eclipse?
2: Zo, als ik nu denk aan mijn jeugd, toen hadden wij het nummer Black Hole Sun.
0: Ah ja, Soundgarden.
2: Ja, de titel past er goed bij, alleen weet ik totaal niet meer waarover dat gaat.
0: Ja, dat is dit nummer. Black Hole
2: Sun. Ja, zeker.
0: Een beetje goede grunge kan er zeker ook in zitten. Daar hebben een paar mensen ook op gestemd hier bij Q. Het gaat wel over de neerval van de wereld en dat alles zo slechter wordt. Dus positief is het niet, maar de titel past wel.
2: Oké, kijk, past nog bij de actualiteit ook. Helemaal prima.
0: Tof. Het is echt, lieve dikke merci. Heel leuk dat je nog even kon bellen en veel plezier daar zo meteen. Hè.
2: Alright, merci.
0: Jojo.
1: Zometeen de Eclipse Top 10. Tel mee af naar de zonsverduistering.

0: Roma, Roma, ma gaga, oulala, what you about
1: Roma? En Bad Romance, er staan momenteel vier files onderweg. Het is 7:30 op de klok, een hele fijne avond. Het is aanschuiven op de ring rond Gent richting Mariakerke. 11 minuten extra daar door een ongeval tussen Gent en Gent Watersportbaan. Richting de kust op de E40 staat er een file van 7 minuten tussen Lophem en Mjabeke. Een deel van de weg liever is daar ook afgesloten. Tussen Zandvoorde en Oostende is het ook aanschuiven, 6 minuten erbij. Richting Antwerpen tenslotte op de E19, 6 minuten ook tussen Mechelen Noord en Rumst. Sta je nog op een andere plek momenteel, dan verlies je daar minder dan 5 minuten. Wij gaan zometeen volop genieten van de zonsverduistering met jouw favoriete eclipse-nummers. Dus nummers over de zon, de maan, warm, koud, het kan allemaal. Je kan ook nog stemmen, laten we zeggen, 10 seconden. Dus stem nog maar snel. Ja, er komen nog een paar nummers binnen. Oké, het zit erop. Ik sluit de stemming officieel af. En nu gaat ons systeem dat hier snel berekenen. En dan schotel ik jou zo meteen de top 10 voor. De Eclipse top 10 tijdens die historische zonsverduistering. Na Maalsmit beginnen we eraan.
2: Liam van Haverbeke
3: heeft weliswaar

0: we could dance all night.
1: Miles Smith en Nice to Meet You. De Eclipse is begonnen.
2: De Eclipse Top 10.
1: Het is precies al een klein hapje uit de maan momenteel. Het zijn dus niet de Minions, maar het is wel de maan die voor de zon gaat schuiven. Voor 90% in totaal. En wij tellen af naar dat moment. Het is te zeggen, jij hebt dat gedaan met je favoriete Eclipse-schijven. En deze kon natuurlijk niet ontbreken. We openen de lijst met Toploader en Dancing in the Moonlight, want het wordt een feestje, dat kan ik je al vertellen. Deze werd in de lijst gestemd door Jeremy, Bart, Lise, Rebecca, Jolien en veel meer. Een terechte keuze, dit is jouw nummer 10.
3: Wee!

0: QF.
1: With you. Mannekes,
2: Bompie,
1: deze ga je fantastisch vinden.
3: Denkt u?
1: Vrijdag en zaterdag.
2: Ja.
1: Is het nee? Tegen BTW.
2: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel?
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
7: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
9: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
8: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
10: Go Yellow!
11: Q-Music.
12: Tel mee af
13: naar de zonsverduistering.
12: De Eclipse Top 10.
13: Nummer 9.

0: Jouw nummer 9 in de Eclipse Top 10 is van The Weeknd, Blinding Lights. Een reminder om dus altijd met een eclipsebrilletje naar de verduistering te kijken. En goed nieuws trouwens. Voor alle fans van The Weeknd, ja, het vorig jaar beslist om zijn artiestennaam te veranderen. Eigenlijk ja, weg te laten en gewoon zijn echte voornaam te gebruiken. Dat is Abel. Maar hij is dat dus niet meer van plan. Dat liet hij weten tijdens een recent optreden. Brenda stuurt ondertussen de Q-web dat ze aan het kijken is met een vriend in Zottegem. Sanne luistert naar de Eclipse op 10 met haar zoon, terwijl ze in de tuin aan het genieten zijn. Heerlijk. Ja, ze vraagt zich ook nog af of Ellie Goldings er misschien aankomt met Lights. Dat was haar favoriet. Ja, Sanne. Zou zomaar kunnen natuurlijk. Het is alleszins niet nummer 8, want dat is een classic uit het jaar 2000. Deze van Leanne Reams, Can't Fight the Moonlight. Dat is helemaal juist.
1: Nummer 8.

0: stemde jij op 7 in de Eclipse Top 10?
1: De Eclipse Top 10.
0: Ja, Rijs heeft een frustrerend berichtje gestuurd in de Q-app.
2: Oh, ik ben naar huis aan het rijden van het werk. En zo de zon in mijn rechterooghoek en de drang om te kijken is zo groot, maar ik heb geen bril, hè. Alles frustrerend.
0: Tomme, ik voel het, Rijs. Je kan misschien snel wel ergens proberen afrijden als dat nog lukt. En zo via je selfie-camera proberen kijken. Dat is enigszins veilig. Maar inderdaad, vooral niet doen. Hè. De schade is te groot als je dat doet. Het groot licht aan de hemel gaat zometeen wel voor 90% uit. Niet letterlijk, hè. Gewoon de maan die ervoor komt natuurlijk. En blijkbaar zal dat straks ook al een soort blauwe schijn geven in de lucht. Dat las ik toch in een artikel daarnet. En we openden de lijst daarnet met Dancing in the Moonlight. En ik had het beloofd, er wordt nog meer gedanst. Want deze van Bruce Springsteen kon uiteraard niet ontbreken. En dat vond jij ook massaal. Was ook een van de favorieten van Lindy uit Sint-Gilliswaas. Dancing in the Dark.

0: naar de zonsverduistering. De Eclipse Top 10.
1: Dag Lian, dag Kathleen. Ik ben hier aan het kijken met mijn twee kids van 3 en 6 in de tuin. Voor de eerste keer naar de Eclipse. En als 32-jarige is dat toch ook iets speciaals. En zeker voor die gastjes. We zijn hier zeker aan het genieten van alle beelden. Zeker met de filter die voor de gsm is. Kunnen we nog beter zien. Dag.
0: Nummer 5.

Walker Faded op nummer 5. We gaan richting de top 3. Deze valt daar net uit, jammer genoeg. De favoriet van Jarne, Karin, Jamie en veel meer. Bill Withers met Ain't No Sunshine op 4. Ain't no sunshine.

0: Goedenavond, 1 over 8. Nieuws hoor je van Lore.
1: Goedenavond. Op dit moment trekt de grootste zonsverduistering in 27 jaar over ons land. Wel geen volledige. De maan schuift geleidelijk tussen de zon en de aarde. Veel mensen staan buiten te kijken met een speciaal brilletje en zagen het zowat 3 kwartier geleden allemaal beginnen.
2: Ja, we zien al iets. Tussen 4 en 6 is er al een klein hapje uit de zon.
3: Een hele gele vlek met een hapje eruit momenteel. Hij is zo begonnen waar dat de wijzer op 4 uur staat. Is hem nu zo aan het opschuiven tot het 90% bedekt zou zijn.
1: Een hoogtepunt van de zonsverduistering is over zo'n 10 minuten ongeveer. De 3 verdachten van de dood van Hamza en Merchtem blijven nog minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de oom van de jongen van 7. Hij wordt verdacht van moord en om de moeder van Hamza en een vriendin van haar. Zij zitten in de cel voor schuldig verzuim. Ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK zwemmen in Parijs. Roos van Otterdijk werd 2e in de finale van de 50 meter vlinderslag in een nieuw Belgisch record. De Zweedse topfavoriete Sarah Sjöström was net iets sneller. Je hoort van Otterdijk.
4: Natuurlijk super tof, het was echt een super mooie wedstrijd. Maar goed gezongen, alles weer op zijn plaats. Beter had op dit moment niet kunnen, dus echt gewoon tevreden van.
1: Van Otterdijk moest kort daarna al opnieuw het bad in voor de 100 meter rugslag. Daar kon ze zich niet plaatsen voor de finale. Sarah Dumont staat wel in de finale van de 200 meter vrije slag. Ze zwom de 5e tijd van alle halve finalisten, ook in een nieuw Belgisch record. Extra speciaal, want het vorige stond op naam van haar zus. Rode duivel Romelu Lukaku gaat voor Fenerbahçe in Turkije voetballen. Hij vertrekt dus bij Napoli. Dat hebben beide clubs nu ook officieel aangekondigd op hun sociale media. Lukaku reageerde al kort op zijn transfer. Hij is trots en kijkt er naar uit. En hij wordt vanavond verwelkomd in Istanbul. Een heldere avond en nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. En dat is ook vrijdag zo.
0: En nu snel naar buiten lopen, hè, Lore, dan kun je het zien.
1: Ik ga me haasten.
0: Dat is goed. En onderweg staat er momenteel gelukkig maar 1 file. Dat is richting de kust op de E40. 10 minuten extra rekenen daar tussen Jabbeke en Gistel. Een deel van de weg is daar ook afgesloten. Sta je nog op een andere plek stil momenteel, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten mee.
5: Aftersun, Liam van Haverbeke.
0: We openen de top 3 van de Eclipse Top 10 met een

0: Ellie Goulding schittert als geen ander. Het is echt een prachtig zicht. Niet alleen buiten, maar ook natuurlijk de finale van onze Eclipse Top 10.
1: De Eclipse Top 10.
0: Daar zitten we middenin. Wie staat op 1? Dat is de vraag. En vooral, hoe ziet de zonsverduistering eruit op zijn hoogtepunt? Dat ontdek je binnen exact 7 minuten. Een kleine 7 minuten zelfs. Jolien uit Sint-Laurens is momenteel aan het kijken met een laskap. Ja, dat is een handige oplossing als je geen brilletje hebt natuurlijk. Inge uit Antwerpen stuurt een foto van een luchtballon. Ze stuurt aan Maai, ze gaan hier een prachtig zicht hebben. Ja, waarschijnlijk wel. Tina uit Antwerpen zegt alweer, wij hebben geen brilletje, maar we maakten onze eigen camera. Camera obscura en het werkt. Zicht vanuit de doos en vanuit de living lekker in de zetel te bekijken. Amai, zalig. En dan nog Steven uit Gent, die stuurt met de familie aan het genieten van de zonsverduistering. Wel, doe dat zeker verder met Q-Music op de achtergrond, want één ding kan ik je al vertellen. Avicii en Coldplay die krijgen gigantisch veel stemmen binnen. Maar blijkbaar net niet genoeg. Want ze staan niet op de eerste plek, wel op een mooie tweede. A Sky Full of Stars is dit in de Eclipse Top 10 op nummer 2.

0: altijd een heavenly view is. Coldplay en Avicii, hoewel ze niet op één staan in deze lijst, is het misschien wel de meest originele lijst waar ze ooit in hebben staan pronken in de Eclipse Top 10. Daar luister je momenteel naar. Het is te zeggen... Daar luister je nog enkele minuten naar, want de zon is nu voor 85% bedekt. Kijk alleen maar met een brilletje of met een volwaardig alternatief naar die zon, anders beschadig je echt je ogen en dat is het nu ook weer niet waard. Maar we gaan naar het hoogtepunt. En ik heb jou in het begin van deze week gevraagd, welk nummer moeten we absoluut draaien wanneer die zonsverduistering op zijn toppunt zit, wanneer de zon het meeste bedekt is. Dat moment is er bijna. En jij had één heel duidelijke favoriet. We hebben ondertussen al 9 topnummers gehad, maar dit nummer, ik had het stiekem ook gehoopt, kon absoluut niet ontbreken volgens jou. Dus ik stel voor, pak elkaar vast. Het is een historisch moment dat we samen mogen beleven. Geniet van het uitzicht, geniet van elkaar. Want dit is de nummer 1 van onder andere Ashanti.
1: Thank you, met Ashanti hier. Ik kijk uit naar de Eclipse, maar ook naar de Eclipse Top 10. Ik hoop daarom dat we Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart kunnen horen.
0: En ook van Laurien.
2: Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart.
0: Uiteraard, dit is Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart tijdens de zonsverduistering. Geniet ervan.

0: Prachtig. Uiteraard niet alleen een nummer, maar vooral ook de eclipse zelf. Het is een magisch zicht. Tibe uit Sint-Niklaas is ook aan het luisteren momenteel. Hij zegt, wat een mooi natuurverschijnsel. Absoluut.
1: De eclipse top 10.
0: Betty uit Zomergem, ze heeft het gehaald. Gelukkig maar. Super merci, Liam. Nee, jullie bedankt uiteraard om zo massaal te stemmen. Kelly uit Lier stuurt ook nog een fantastisch mooie foto door. Dat is heel cool gedaan. Ook Ashanti uit Rand zegt, fantastisch cue. Perfect voor dit moment. En Michael uit Kuurne stuurt Armageddon. Ja, zo is het wel een klein beetje ook, hè, dat gevoel. Wat een prachtig zicht. En als alles goed gaat, is de maan momenteel aan het wegschuiven van de zon. Dus nu wordt het minder en minder. We hebben het hoogtepunt bereikt. Maar goed, het is nog meer dan een drie kwartier spektakel. Bedankt voor het stemmen. Bedankt voor deze prachtige lijst. De Eclipse Top 10. In 2081 ben ik er nog eens, denk ik.

0: Dean Lewis met Be Alright. We zijn nog aan het genieten van de eclipse. Die loopt op zijn einde. De maan is terug aan het verschuiven, weg van de zon. Het was een prachtig meteorologisch fenomeen. Ja, ik heb geoefend om dat woord helemaal deftig te kunnen uitspreken. Ik ben ook heel blij dat het gelukt is op de radio. Het is natuurlijk ook nog steeds zomervakantie. En ik wil graag dat we elke uitzending dankbaar zijn voor de zomer. Dus wat ga jij missen wanneer de zomer voorbij is? Wat vind jij het leukste aan de zomer? Dat mag je doorsturen in de Q-app. Ik heb zo'n vermoeden wat Christophe leuk vindt aan de zomer.
1: Hey Q-music. Wij kijken met heel veel dorpsgenoten samen in Munkswalm naar de eclips.
0: Ja, zalig. Een dorpsfeestje. Hoort er ook bij in de zomer. Het is ook altijd een feestje. Net zoals Sienna Spyro.

Material Lover, wat ga jij missen aan de zomer? Dat vraag ik elke avond in een zomerlief. Ja, het zomerlief van Nienke uit de Senderlo is eenvoudig. Ik ga de verse aardbeidjes uit mijn tuin missen. Dat begrijp ik, Nienke. Ja, in de winter kan je ook altijd wel alleen geen aardbeidjes kweken. Daarvoor is het te koud in ons land, maar wel kopen. Maar die zijn toch zo ook iets minder smaakvol dan de aardbeien in de lente en in de zomer. Wim stuurt, wat ik ga missen is een korte broek en een t-shirt in de nacht of ochtend naar de vrachtwagen kunnen wandelen buiten. Jij bent waarschijnlijk een vrachtwagenchauffeur, Wim. Anders zou het raar zijn natuurlijk als je gewoon naar een vrachtwagen wandelt. Maar ik heb dat ook. Dat is nu een heel rare vergelijking. Maar zo, als je op reis bent, ik ga graag op reis met de auto, en dan zitten zo 's nachts aan een tankstation, dan is dat inderdaad tof wanneer je zo gewoon in je short en in je t-shirt terug naar je auto kunt lopen. Dus

In My World. Het is ruim 8:30 op de klok, een hele fijne avond. Er is momenteel 1 vertraging gemeld op de Vlaamse snelwegen. Dat is richting de kust op de E40. Reken daar 6 minuten bij tussen Jabbeke en Gistel. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je gelukkig wel minder dan 5 minuten.

0: Ja, het is een beetje verwarrend nu natuurlijk, want normaal spelen we dit.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Maar ja, is de zon nu technisch al onder geweest of niet? Ik had het beter gevraagd aan lieve Scheir, denk ik daarnet. Maar we zullen zeggen van niet, want anders weet ik ook niet hoe ik het komende half uur nog moet doen op de radio. Dus jij kan komen naar de exclusieve Q After Sun drink. Dat doe je door zo meteen mee te spelen met 10 dingen voor zonsondergang. Dan moet je 10 dingen opsommen in 20 seconden tijd binnen een bepaalde categorie. Kleine tip, die categorie heeft meestal iets te maken met de gebeurtenis van de dag. Wat zou dat vandaag kunnen zijn? Als jij wil meespelen, stuur dan letterlijk 10 dingen door in de Q-app. En dan kom jij misschien wel naar de Q After Sun drink.

0: Hoor je extra veel voorbij komen, want het is onze Q-topschijf, deze Animal van Cat's Eye.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Met vanavond Christophe uit Riems. Hallo Christophe.
2: Dag Lian.
0: Heb jij de eclipse gezien daarnet?
2: Wij hebben de eclipse gezien.
0: Jij zit in de auto met je familie toch, hè?
2: Yes, klopt.
0: Oh, leuk. En wat vond je ervan?
2: Niet zo spectaculair als ik dacht, maar het is mooi om het mee te maken.
0: Maar dat is oké, je mag eerlijk zijn. Heb je toevallig geluisterd naar Q-Music?
2: Eerlijk, nee.
0: Ah, nee, dat snap ik wat er ontbrak. Dat was namelijk dit nummer op het hoogtepunt. Total Eclipse of the Heart. Ja, ik denk, als je dat nog had gehoord, dan was het waarschijnlijk helemaal top geweest, hè?
2: Dan was het af, ja.
0: Perfect. Zeg, Christophe, hebben jullie toevallig al plannen de laatste vrijdag van de zomervakantie?
2: Nee, nog niet.
0: Oké, perfect.
2: We hebben het speciaal vrijgehouden voor het Q-Beach House.
0: Dat is perfect. Want je kan dus komen naar de Q-After Sun drink, een drankje doen tijdens de laatste vrijdag van de zomer. Alleen dus een klein belangrijk detail. Die tickets kan je nergens kopen. Je kan ze enkel winnen. Hier op de radio met wat jij zo meteen gaat doen. Het is simpel. Je krijgt van mij een categorie. Noem je daarbij 10 dingen op in 20 seconden. Dan staat jouw naam op de gastenlijst. Is dat duidelijk?
2: Ja. Oké.
0: De categorie van vandaag gaat uiteraard over de zon. Het is simpel, Christophe. Noem mij 10 woorden waar zon in zit.
2: Zonnebril, zonnepaneel, zonne-energie, zonne-eclips, zonnebrandolie, zonneklaar, zon... zonne-shit. Zonne-krijn. Zon...
0: Oh, we zaten op acht. Zonne-shit mag ik helaas niet goed rekenen, Christophe. Wel een goede poging. Zonnehoedje, zonnescherm, zondagskind kon ook. Hè, alles met zondag, zondagschool, zondagkrant, zondagsrijder, zondagsvlees. Kon allemaal, maar het zat er helaas...
2: Zondag, ja.
0: Ja, het zat er helaas niet in. Het moet komen natuurlijk, hè.
2: Ja, top. Goed.
0: Helaas, maar je bent wel meer dan welkom gewoon in het Q Beach House natuurlijk. En dan zal ik eens komen goeiedag zeggen, is het goed?
2: Oké, ja.
0: Perfect, veilige rit naar huis, hè.
2: Yep.
0: Jojo, en jij kan misschien wel nog op de Hall of Fame van de Q After Sun drinken. Want morgen een nieuw spel, een 10 dingen voor zonsondergang.

Gotta Love van Oliver Heldens is beter als mijn microfoon aanstaat, natuurlijk. Oliver Heldens is vooral actief onder zijn alter ego tegenwoordig. Dat is high-low, dat is iets hardere muziek. Maar ik ben nogal van de rustige muziek. Toch zeker met zo'n historisch moment net achter de rug. Dus je hoort nog deze, net voor het nieuws van 9 uur, bij Q.

0: Goedenavond, het is 9 uur. Nieuws hoor je van Lore.
1: Goedenavond. De grootste zonsverduistering in 27 jaar boven ons land zit erop. Rond 7:15 begon de maan tussen de zon en de aarde te schuiven. Een uur later, rond 7:15, was er dan het hoogtepunt. 90% van de zon was toen bedekt. Heel wat mensen volgden alles buiten met een speciaal brilletje.
2: Een fantastisch fenomeen. Het is echt once in a lifetime om mee te maken eigenlijk. Je moet het zien om het te kunnen beschrijven. Het is ongelooflijk.
3: Het lijkt eigenlijk op de halve vorm van een maan. Je ziet eigenlijk gewoon echt een bol ervoor komen.
1: Op andere plaatsen in de wereld kregen ze zelfs een volledige zonsverduistering te zien. Onder meer in het noorden van Spanje. En dat maakte duidelijk indruk. Ook op onze collega Louise Buquet.
4: We gaan hier straks de zon een tweede keer zien ondergaan. Dat is een heel vreemd gevoel. Ik zelf ben er een beetje sprakeloos van en dat gebeurt niet veel. Ongelooflijk om mee te maken. We gaan dat hier nog eventjes laten bezinken.
1: Het is nog niet voorbij. Vannacht passeert de grootste meteorenregen langs de aarde. Je zal dus heel wat vallende sterren kunnen zien. En dat is ook de volgende nachten zo. In Brussel ligt het metroverkeer stil op 2 lijnen, omdat er rook hangt. Dat meldt vervoersmaatschappij MIVB. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. De MIVB waarschuwt wel dat de hinder lang kan duren. Landen in oorlog mogen het Eurovisie Songfestival niet organiseren. Dat is een nieuwe regel van de organisatie. Tot nu toe werd het festival altijd georganiseerd door de winnaar van de vorige editie. Daarbij werd geen rekening gehouden met de politieke situatie. Vanaf nu dus wel. Daardoor kan Israël bijvoorbeeld het Songfestival niet organiseren zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Een heldere avond en nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. En dat is ook vrijdag zo.
0: En onderweg staat er momenteel 1 file. Die staat richting de kust op de E40. Reken daar 6 minuten extra tussen Jabbeke en Gistel. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar gelukkig wel minder dan 5 minuten.
5: Aftersun, Liam van Haverbeke.
0: Morgen is je laatste dag om kans te maken voor tickets voor Pommelien Thijs. Je hoort ze zo meteen naar deze

Tommelien Thijs. In Aftersun, ik heb heel goed nieuws, want ik heb hier nog een paar eclipsebrilletjes liggen. Als je nog geen hebt, ik verkoop ze voor €1 per stuk. Ik ben alvast voorbereid voor de volgende zonsverduisteringen. Dit is Edge of Desire van...

0: Tom Odell en Another Love hoor je in After Sun.
1: The Late Night Track.
2: Ja, ik zei daarnet dat ik brilletjes te koop heb. Inderdaad, eclipsbrilletjes, een honderdtal stuks, een euro per stukje. Dat hebben we ervoor in 2081. Gelukkig is de Late Night Track wel helemaal gratis. Zometeen, die mag jij helemaal zelf kiezen. En gisteren had Andy uit Wolvert hem gekozen voor deze.
3: I want you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about
2: Milk Chan, Stone and Dance, een heerlijke rustig late night nummer. Dus vandaag misschien tijd voor wat goede beats. Ik zeg maar iets, jij mag kiezen. Stuur maar een suggestie door tijdens deze van Taylor Swift. Dit is Opalite.

0: Banners en Someone to You. Jij mag weer je gezouten mening geven over nieuwe muziek in onze...
1: Repeat of niet.
0: Komt deze week van Kygo, dat is de Noorse DJ achter deze hit natuurlijk. Zijn legendarische Firestone. En heeft nu een nieuw nummer met een coming man in Amerika, Max McNown. Ik weet het niet, maar hij heeft een fantastische stem en jij mag er je mening over geven. Is het een repeat of een niet? Laat maar weten in de Q-app voor deze Take Me Back.

0: Take Me Back, het is het nieuwe nummer in onze...
1: Repeat of niet.
0: Maar wat vind jij van deze Noord-Amerikaanse samenwerking? Sophie uit Antwerpen is overtuigd. Ze stuurt voor mij zeker een repeat. Het is catchy en de tekst geeft mij een hele goede vibe. Dat is mooi. Stefanie uit Tongeren stuurt ook een repeat. Erika uit Capelle zegt repeat. Wat een super song en een prachtige stem. Ook Katja uit Landen zegt repeat. Max McNown heeft een gezalige stem. Kelly uit Menen zegt zet hem maar op repeat. Voor mijn ritje nu horen we daar een stukje van Firestone. Ja, dat vind ik ook wel. Het klinkt heel hard. Kygo. Maar met andere woorden, er komen alleen maar repeats binnen in de Q-app. Het nummer gaat door naar morgenochtend. Dat is bij Matthias van den Bulke al voor de achtste keer. Show me love.

Wiz DMC, Bees and Honey, met Show Me Love. Het is 9:30 op de klok, een hele fijne avond. Je luistert naar After Sun op Q-Music, jouw avondprogramma nog de hele zomer lang. En ik overloop even de vertragingen voor je op de Vlaamse snelwegen. Dat is er gelukkig maar eentje momenteel. Die vind je richting de kust op de E40, 11 minuten extra daar, tussen Jabbeke en Gistel. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dat kan zeker ook, maar daar verlies je wel minder dan 5 minuten mee.

Milo and DJ-licious. Mad Forever Young. Just remember, we're forever young. Je kan na de zonsverduistering deze nacht ook de Perseïde zien. Als je zeker wil zijn, dan moet je wel nog even wachten. Want de meeste ga je zien voorbij komen om 4:15 s'nachts. Ik ga toch wel slapen, denk ik. Ja, de Perseïde, dat is dus een meteorenstorm die passeert langs de aarde. Allemaal van die vallende sterren. Gelukkig zijn er bij Q geen vallende sterren. Alleen maar rising stars op de radio. Zo hoor je Cameron Whitcomb zometeen na deze toch wel lichte diva. Serena Carpenter en je dagelijkse dosis avondkoffie. Dit is Espresso.

0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb.
1: The Late Night Track.
0: Goedenavond, dag Koen uit Reti.
2: Hey, dag, goedenavond Liam.
0: Wat heb jij gedaan vandaag?
2: Ik heb vandaag lekker druk in de weer geweest met een tuin te werken en met de haag af te doen.
0: Oh,
2: dat is... lekker gezweet met deze temperaturen.
0: Ja, ik ging zeggen, je hebt wel een goede dag uitgekozen om in de tuin te werken, zeg.
2: Ja, voilà.
0: Maar af en toe de nodige...
2: Alleen als je dan dus een tuin, want ik kwam vandaag langs, dus daar een te kiezen.
0: Oké, en het moet een vrij grote haag geweest zijn dan?
2: Ja, er is wel redelijk wat afgekomen, dus klim op, dat groeit altijd heel goed.
0: Oké. Altijd heel leuk natuurlijk. Je kan nu natuurlijk even relaxen met een late night track na zo'n drukke werkdag. Welk nummer zou je graag willen horen?
2: Silence van de Lithium.
0: Oeh, dat is een goedje. Waarom dat nummer?
2: Ja, lekker 90's en dan, ik ben vroeger ook zelf DJ geweest en dat ik die plaat oplegde, ik had zelfs nog op vanil en dat ik die oplegde, kwam het volk wel redelijk los.
0: Naar de dansvloer, ik hoop dat mensen die dit nu horen op de radio ook helemaal los gaan gaan, ik begrijp het helemaal.
2: Sowieso, ik denk dat de volume in de auto's of thuis wel de hoogte niet gaan.
0: Dat is de bedoeling, inderdaad, volume, knop naar rechts en helemaal gaan. Hey, fijne avond Koen, goeie keuze.
2: Oké, tot ziens. Goedenavond.

Mr. Alex Warren en zijn passenger Rob stuurt. Waar kan ik die vallende sterren zien, Liam? Ja, vroeger op de radio waren vallende sterren natuurlijk flitsers. Maar nu niet, hè, voor alle duidelijkheid. Zijn wel effectieve vallende sterren. Je kan gewoon deze nacht, als het goed donker is, naar buiten kijken. En dan is de kans groot dat je af en toe er één ziet voorbij komen. Het hoogtepunt is om 4:15 morgenochtend. Het is maar dat je het weet. Deze vrouw die droomt alweer van een nieuwe carrière als actrice. Heeft ze natuurlijk vroeger nog gedaan. Maar nu wil ze die oude liefde terugvinden, zei ze in een interview. Zou leuk zijn. Deze Miley Cyrus en End of the World.

Bugle & Salto met de heerlijke zomerbeats in Jamaican Bam Bam. Het was een heerlijke zomerse dag. Deze vrouw live mogen horen hier in Oostende bijvoorbeeld.

Linda van Milkink stond op ons podium. Met deze Madison natuurlijk. En dan natuurlijk ook de nummer 1 van de Eclipse Top 10 mogen horen. Uiteraard. Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart tijdens het hoogtepunt van de zonsverduistering. Ik denk dat ik goed ga slapen vannacht en volgende week woensdag opnieuw een artiest op ons podium, namelijk deze meneer. Berre komt een mini-concert geven volgende week. Heel leuk. En zometeen dan hoor je Dimitri Wouters op de radio met zijn Q Summer Mix. Na deze andere DJ, bijna even goed als Dimitri Wouters. Dit is David Guetta.

0: Goedenavond, 10 uur. Nieuws hoor je van Lore.
1: Goedenavond. De grootste zonsverduistering in 27 jaar boven ons land zit erop. Rond 7:15 begon de maan tussen de zon en de aarde te schuiven. Een uur later, rond 7:15, was er het hoogtepunt. 90% van de zon was toen bedekt. Heel wat mensen volgden alles buiten.
2: Een fantastisch fenomeen. Het is echt once in a lifetime om mee te maken eigenlijk. Je moet het zien om het te kunnen beschrijven. Het is ongelooflijk.
3: Het lijkt eigenlijk op de halve vorm van een maan. Je ziet gewoon echt een bol ervoor komen.
1: Op andere plaatsen in de wereld kregen ze zelfs een volledige zonsverduistering te zien. Onder meer in het noorden van Spanje. En dat maakte duidelijk indruk, ook op onze collega Louise Buquet.
4: We gaan hier straks de zon een tweede keer zien ondergaan. Dat is een heel vreemd gevoel. Ik zelf ben er een beetje sprakeloos van en dat gebeurt niet veel. Ongelooflijk om mee te maken. We gaan dat hier nog eventjes laten bezinken.
1: De volgende gelijkaardige zonsverduistering boven ons land is er pas in 2081. Op het EK Atletiek in Birmingham is Daniël Segers 8e en 8e geworden in de finale van de 400 meter. Hij loopt al langer rond met een blessure. Europees recordhouder Hudson Smith won en pakt zijn 3e Europese titel. Op de 110 meter horde konden zowel Zeno van Nijgen als Eli Bakari zich niet plaatsen voor de finale. Van Nijgen liep wel een nieuw persoonlijk record en Bakari viel in zijn reeks over een horde. En de Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse nationale voetbalploeg. Hij tekende er een contract tot en met het WK van 2030. Xavi is 46. Hij was eerder onder meer speler en trainer van FC Barcelona. Bij Oranje volgt hij Ronald Koeman op, die na het WK van deze zomer zelf opstapte. Een heldere nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. En dat is ook vrijdag zo.
0: En onderweg staat er nog één file momenteel. Richting de kust op de E40 is het 7 minuten aanschuiven tussen Jabbeke en Gistel. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.
5: Q Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goeie avond. In de VS stapt Caroline Leavitt, de woordvoerster van het Witte Huis, eind deze maand op. Dat heeft Amerikaans president Trump bekendgemaakt op zijn sociale media. Leavitt wil meer tijd doorbrengen met haar kinderen en familie. Sinds ze is begin vorig jaar woordvoerder van Trump, met haar 28 jaar de jongste ooit in die functie. Leavitt blijft wel voor Trump werken als adviseur achter de schermen. Na de zonsverduistering passeert vannacht de grootste meteorenregen langs de aarde. Mark van den Broek van Sterrenwacht Urania.
2: De aarde gaat eigenlijk de komende uren door een stofwolk vliegen van stofjes afkomstig van een komeet. En die stofjes gaan dan botsen op de dampkring. En die gaan dan een lichtstreepje veroorzaken aan de hemel. En normaal zie je dus iedere nacht gemiddeld 1, 2, 3 vallende sterren per uur. Maar de komende nacht ligt daar rond de 60 per uur. En je moet dan kijken na middernacht aan de ochtendhemel. Dus om 3, 4 uur in de ochtend is eigenlijk het hoogtepunt.
1: De meteorenregen is nog zichtbaar tot ongeveer 25 augustus. Net geen medaille voor Paulien Kokkuit op het EK Atletiek in Birmingham. Ze begon sterk aan de 400 meter horde, maar viel in de laatste rechte lijn wat stil en werd vierde. Kokkuit evenaarde wel haar persoonlijk record. Daniel Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. Hij loopt al langer rond met een blessure. En op de 110 meter horde konden Zeno van Eijgen en Eli Bakari zich niet plaatsen voor de finale. Van Eijgen liep een nieuw persoonlijk record, maar was net niet snel genoeg om door te stoten. En Bakari maakte kans op een medaille, maar viel over een horde en ligt er dus ook uit. En in de teamkap staat Dai Keita Halfifeg 16e in de totaalstand. Hij eindigde vandaag met een knappe vierde tijd op de 400 meter. Een nieuw persoonlijk record ook. Een heldere nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien.
0: Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. In de VS stapt Caroline Leavitt, de woordvoerster van het Witte Huis, eind deze maand op. Dat heeft Amerikaans president Trump bekendgemaakt op zijn sociale media. Leavitt wil meer tijd doorbrengen met haar kinderen en familie. Ze is sinds begin vorig jaar woordvoerder van Trump en met haar 28 jaar de jongste ooit in die functie. Leavitt blijft wel voor Trump werken als adviseur achter de schermen. Net geen medaille voor Paulien Kokkuit op het EK Atletiek in Birmingham. Ze begon sterk aan de 400 meter horde, maar viel in de laatste rechte lijn wat stil en werd vierde.
2: Ik kan mezelf niks verwijten. Ik heb echt alles gegeven. Er zat niet meer in. Dus ja. Zelf heb ik echt naar mijn gevoel veel sterker doorgelopen dan gisteren. En toch is het dezelfde tijd. Nog altijd wel gelijkaardig aan mijn PB, maar ik dacht wel echt dat er veel meer in zat.
1: Daniël Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. Hij loopt al langer rond met een blessure. Op de 110 meter horde konden Zeno van Eijgen en Eli Bakari zich niet plaatsen voor de finale. Van Eijgen liep een nieuw persoonlijk record, maar was net niet snel genoeg om door te stoten. En Bakari maakte kans op een medaille, maar viel over een horde en ligt er dus ook uit. En in de tienkamp staat Dai Keita halfweg 16e in de totaalstand. Hij eindigde vandaag met een knappe vierde tijd op de 400 meter. Een nieuw persoonlijk record ook. En Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup voetbal gewonnen. Traditioneel de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het werd 2-1 tegen Aston Villa. Het is voor PSG al de tweede Supercup-zege op rij. Een heldere nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag nog tot 30 graden, zondag zo'n 25 graden.
0: Music, Q Academy, Matthias Stoyanov.
3: Of je die eclipse nu gezien hebt of niet, het maakt niet uit, zolang je maar niet stil zit voor Purple Disco Machine.

Bergen. Met een vanzelfsprekende titel. En theoretisch gezien is het al donderdag, want woensdag, ja, dat ligt nu al 8 minuten officieel achter ons. En dat wil ook wel zeggen dat er al 8 minuten nieuwe mensen jarig zijn. En een van die mensen is gewoon mijn radiopapa. Die heeft er mee voor gezorgd dat ik nu 's nachts op de radio te horen ben. Dus ja, ik ga hem zo meteen toch even opbellen, even feliciteren. En dan kan jij hem trouwens ook feliciteren in de app van Q. Dus raad al maar eens even mee, wie zou er toch jarig zijn? Lana Del Rey. Kiss me.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, samen maakten zij Repeat It. En ik zit altijd wel wat in met mensen die in de zomer jarig zijn, want die konden dan als kind bijvoorbeeld hun feestje niet vieren in de klas of zo. En ook ja, mensen uitnodigen in de zomer, dat is heel lastig. En dus wil ik vandaag een zomerkindje in de bloemetjes zetten, want niemand minder dan mijn radiopapa is jarig. Intussen is die al eventjes jarig, dus ik moet hem dringend eens bellen. Nu hoop ik natuurlijk dat hij nog wakker is. Heel spannend dit.
1: Hallo?
0: Een hele gelukkige verjaardag, Vincent Vierens!
1: Dank u.
0: Vincent, hoe leuk zeg. Zeg, proficiat met je verjaardag. Ja. Weet je wie ik ben?
1: Nee, ik ben verrast, maar dank u. Dank u, ik ben er snel bij.
0: Het is met Matthias van Q.
1: Matthias van den Bulke. Wat kun je op de radio op zo'n raar uur?
0: Nee, niet van den Bulke. Het is Matthias Stojanov. Je hebt mij nog gecoacht bij Q Music.
1: Matthias.
0: Ja,
1: Stojanov.
0: Stojanov, ja. Ken je
1: van de
0: Q
1: Academy.
0: Van de Q Academy. Ja, je zou mij toch moeten kennen, want we hebben zoveel gebabbeld over de job die wij gemeen hebben en zo. Hè, als stadionspeaker en zo. Allee, we zijn toch echt goede vrienden eigenlijk, Vincent, nee?
1: Ja, van de radio. Ja, tuurlijk, Jeroen. Matthias,
0: niet Jeroen, inderdaad.
1: We zijn dan nu op de radio.
0: We zijn nu live op de radio, Vincent, inderdaad. Ja, klopt. Maar ik belde dus om jou een gelukkige verjaardag te wensen. En om u extra te bedanken voor alles wat je hebt gedaan voor mij en zo. Dus, merci.
1: Graag gedaan. Ja, zeker. Memorabele samenwerking. Dank u.
0: Ja, voilà. Memorabel, zo vind ik het ook. Vincent, ik ga je gewoon laten doen, denk ik. Slaap zacht.
1: Dank
0: en geniet nog van je verjaardag, hè.
1: Ja, het wordt een topdag.
0: Ja, merci Vincent. Dag, maak er een goede dag van. Ja, oké. Ik heb weer iemand heel content gemaakt, denk ik. Die zal wel blij zijn dat ik aan hem heb gedacht. Dat hoorde je duidelijk. Dit is Sarah Larsson, dansen.

Another 54 Ultra. Talk to you, maakten ze. Het is bijna half één. En er zijn veel mensen die sturen dat ze jarig zijn vandaag. Proficiat aan jullie allemaal. Maar ik ben eigenlijk nog op zoek naar iets speciaals. Want gisteren bij ons aan tafel kwam ineens de vraag naar boven: zouden er koppels bestaan waarvan de twee geliefden dezelfde naam hebben? En zo ja, hoe verwarrend moet dat dan wel niet zijn? Dus, ik heb een vraagje. Ben jij of ken jij iemand die samen is met iemand die dezelfde naam heeft? Laat dat dan even weten in de app van Q. En dat kan trouwens ook voor mannen en vrouwen, hè. Dus ook Kim en Kim. Of Michelle en Michelle. En hier is Alex Warren. Zou wij samen zijn met Alex?

0: Shaggy by Q.
1: Wasn't me.
0: Wasn't him. Dat is dan duidelijk. Shaggy, dankjewel. En Wouter uit Menen, die is helemaal mee in de app van Q. Die zegt, een vriendin van mij noemt Floor en haar vriend Florian. Ja, dat is bijna goed. Maar Evelien uit Sint-Truiden heeft ook een lief dat Evelien heet. Het is alleen wel anders geschreven. Ja, één naam waarvan ik zeker ben dat niemand anders hem heeft, is Bebe Rexha. Here is New Religion.
2: Q sounds better with you. Matthias Stojanov.

Die zorgen voor mijn medicine en dat pept me meteen op. Ik had dat ook echt wel nodig, want ik heb de zon-eclipse gemist vanavond. Ja, ik weet het, ik weet het. Anyway, we gaan de goede vibes behouden. En Kane gaat daarmee helpen. En dit is Olivia Dean bij Q.

Kane, Rain Down On Me. En dat is dan toch weer typisch. Dat ik zeg dat ik de zonne-eclips gemist heb. En nu gaat iedereen beginnen sturen. Oh ja, maar alleen Matthias, dat was nogthans heel schoon. En alleen Matthias, dat gebeurt toch niet vaak. Dat zonde dat je dat gemist hebt, joh. Schoon is dat. Schoon is dat allemaal. Ik heb dat dus wel gemist voor jullie, hè. Ah ja. Ja, ik moest een dutje doen. Anders kan ik hier nu niet komen presenteren, hoor. Dit is een nieuwe bij Q. Kelsea Ballerina met Marshmallow, Another Drink. Awesome.

sterke gitaar van Nate Smith. Fix What You Didn't Break Back You. Het is bijna 1 uur. En ik ben blij dat ik jou nog wakker kan houden. Laat mij eens weten wat ik eigenlijk kan doen om jou nog wakkerder te houden dan je nu al bent, zo om 1:04 s'nachts. En misschien zie ik dan wel eens wat ik kan doen. En tot dan ga je het moeten doen met Freya Sky.

0: Freya Sky met haar Silent Treatment. En zo is het bijna 1 uur.
1: Academy, Matthias Stojanov.
0: Ja, wat krijg je eigenlijk als je slijm omvormt tot een lumpia? Is dat dan een slime tube of een jelly roll?

Carpenter, dat is een naam die jou intussen wel iets zou moeten zeggen. Je kent die intussen wel. Zij heeft ooit een videoclip gemaakt met Jenna Ortega, de actrice die je misschien kan kennen van de Netflix-serie Wednesday. En nu is uitgekomen dat die videoclip eigenlijk niet zozeer goed voorbereid was. Ja, Jenna Ortega die zei dat zelf in een interview. Er zijn daar blijkbaar ter plekke scènes verzonnen. En ze werd ook pas een paar dagen voor de opnames gevraagd om mee te doen.

Bruno Mars. Ik vroeg het jou daar straks al. Ik ben heel blij dat het me lukt om jou wakker te houden op dit moment. Het is 20:20 s'nachts intussen. Maar misschien weet jij of er een manier is waarop ik je nog wakkerder kan houden. Laat dat even weten in de app van Q. Dan kan ik dat meteen toepassen nadat One Direction jou heeft proberen meetrekken naar het dromenland.

Hypnotized met de stem van Ellie Goulding. Klanken van Anima. Dirk uit Grobbendonk, die heeft goed geluisterd naar mij. En die stuurt Matthias, ik wil wakker geschud worden met dansplaten. Ah, wel Dirk, je krijgt er twee na elkaar van mij. Wat denk je? Zometeen Sigma, maar eerst Topic en Becky G.

voorbij weekend was ik op Suikerrock. Geen Rihanna daar. Maar ik ben zelf van Tiene, dus als daar iets te doen is, ja, dan ben ik er ook bij. En zondagavond sloot Clouseau daar het festivalweekend af. Maar zij haalde daar ineens iemand bij hen het podium op. Bas Serra, die won The Voice dit jaar. En die zat ook in het team van Koen Wouters. En hij mocht dus op de mainstage van Suikerrock zijn eigen lied zingen. En dat klonk zo.

zelf ook van Tine, dus dat moet wel echt zot zijn voor hem om in zijn eigen hometown voor zo'n menigte zijn lied te mogen brengen. En zo kan ook met al die liefde die hij daar krijgt. Ja, ze dragen hem daar op handen in feite, hè. En terecht ook. Prachtig applaus en hij verdient dat ook. Ongelooflijk. Eentje die het dus nog ver gaat brengen wat mij betreft. En hier is hij nog eens, omdat ik het zo goed vind. Bijna 2:15. Morning.

Kygo, Khaled & Griffin, Save My Love. Ja, ik heb een zwak voor nummers die zijn uitgekomen tussen 2015 en 2018. Die hebben zo'n leuke sound, iets waar ik echt heel goed op ga. Dus zo dat tijdperk is bijvoorbeeld mijn favoriet tijdperk van Ed Sheeran. Maar je had toen ook de hits van The Chainsmokers en zo. En ook deze van Shepherd. I've

Offenbach en Ella Henderson. Zij maakte Hurricane. En dit deuntje herken je wel van Lola Young. Ze trad deze zomer niet op in België, jammer genoeg. Maar ja, ze heeft ook net nieuwe muziek uit. En ze is blijkbaar ook bezig aan van alles nieuw, zag ik op Instagram passeren. Begrijpelijk dus dat ze even thuis wil blijven. Ik ga trouwens ook naar huis. Eerst nog Messi.